ce concours-là.

0: Nielsen loopt er kort bij. De scheidsrechter heel verstandig. Kluivert aan de bal. Speelt die bal op Seedorf. Seedorf even terug naar Cocu. Cocu waarschijnlijk wat verder terug naar Numan. Ligt de opening helemaal aan de andere kant. Maar wanneer ik dat zie, dan ziet ook een aantal Belgen dat. En op deze manier, terwijl de bal via Frank de Boer nu naar de andere kant gaat en stop, wordt het gaatje richting Reiziger een beetje, maar dan met de nadruk op een beetje dichtgelopen. Want Reiziger krijgt wel de gelegenheid om Bergkamp aan te spelen. En het grappige is dat Bergkamp blijft staan terwijl de bal doorrolt. Zijn tegenstander daardoor ook bleef staan. En het daardoor heel mooi zichtbaar werd dat die tegenstander dus een overtreding maakte. Die had veel meer oog voor Bergkamp dan voor de bal. En daardoor maakte het een wat potsierlijke indruk. En nu geeft het Nederland de gelegenheid om vanaf een heel mooi plekje misschien nog een keer gevaarlijk te worden voor het doel van de Belgen. Want de vrije trap wordt genomen. Een metertje of twee precies uit de hoek van het strafschopgebied. Aan de rechterkant van het veld komt de bal van Jonk. Waar komt hij? Bij de tweede paal. Stam wil wel, maar die komt niet aan de bal. De bal wordt koppend uitverdedigd. Wordt koppend doorbezorgd door Numan bij Reiziger. Reiziger, moeilijke bal in de lengtas van het veld. Belgen kunnen overnemen. En daar is countermogelijkheid nummer 2. Het is 1 tegen 1. Waar Reiziger moet laten zien hoe snel hij is. En hoe behendig hij is. Want hij loopt als het ware de bal over de zijlijn zonder hem aan te raken. En dat betekent dat Nederland via dezelfde Reiziger door mag met een ingooi. Mooie actie van Seedorf. Leek wel opnieuw een overtreding tegen Clarence Seedorf. Dat vindt ook Nielsen. Lekens is boos. Nederland mag door met een vrije trap. Meter of 10 voor de middenlijn. 2 dikke mogelijkheden voor Oranje in een kwartier. En Van der Sar nog niet in de problemen geweest.
1: Laten we het zo houden. En wat wel opvallend is, is dat Nielsen Nederland niet, ja, niet tegen Nederland fluit. Nu ook niet. Terwijl Cocu met gestrekt been inkomt. En de bal bezit mag houden. De bal doorgeeft aan Kluivert. En dan een overtreding. En de eerste gele kaart van Crasson. Crasson, terwijl ik me best een beetje de woede kan voorstellen aan Belgische zijde. Omdat de manier waarop Cocu aan de bal kwam zeker niet een juiste manier was. Gestrekt been. Inmiddels vrije trap genomen. Ronald de Boer open naar de rechterkant van het veld. Terwijl Seedorf doorgaat. Maar de scheidsrechter nog bezig is met het bijwerken van zijn administratie. Heel klein laptopje zou dan handig zijn in zo'n gebied. Balbezit nu voor Jonk. Jonk voor ieder doodspelmoment op dit moment. Balbezit nu naar Numan. Numan naar Bergkamp. Laat zich even vallen van de 16 meter af. Raakt de bal. Oh, dat is ook een gele kaart eigenlijk.
0: Dit is, ja, ja, geel dan de
1: dit
0: vorige,
1: is veel meer geel. Hij draait om de man weg. En zijn tegenstander, in dit geval Frankie van der Elst, is te laat. En zet dan zijn voet tegen het scheenbeen van Bergkamp. Vrije trap, terwijl nu Oliveira, ja, die krijgt geel. Want die heeft daar helemaal niets te zoeken. Die gaat nog even snel, terwijl Jonk de vrije trap wil nemen, voor de bal staan. En zo krijg je toch een beetje onvrede in de wedstrijd. Met name aan Belgische zijde. Daar waar deze gele kaart terecht is. Omdat het gewoon Oliveira heeft er niks te zoeken. Zal Niels zijn handen nog vol krijgen aan deze wedstrijd. Vrije trap, waar drie mensen bij staan. Cocu, Jonk, nu ook Seedorf erbij. En ook Frank de Boer. Op een metertje of 25 van het doel van Philip de Wilde. We spelen 16 minuten. De vrije trap. Jonk, Cocu, Jonk met het schot. En dat gaat in de muur, waar Ronald de Boer er niet bij kan komen. Kluivert dan tussen twee mannen in. Geeft de bal naar Stam. Stam aan de linkerkant van het veld probeert, en dat lukt hem, de bal aan Cocu te geven. Cocu met een goede actie. Geeft de bal goed voor met zijn rechter. Wordt de bal weggekopt, maar misschien niet goed weggekopt. Bergkamp probeert erbij te komen. Dan gaan er twee spelers aan elkaar hangen. Dan komt er nog een speler bij. Er wordt veel geduwd en getrokken. En dan krijgt Bergkamp de vrije trap tegen. Daar waar de scheidsrechter eigenlijk geen overzicht meer had. Nam hij het zekere voor het onzekere. En geeft de gele kaart, of de vrije trap tegen de aanvaller. Meestal kom je dan uit de problemen. Lekens, de coach, kijkt even diep in de ogen van Nielsen en zegt, laat ons ook enigszins meedoen in de wedstrijd. Daar waar het gaat om het maken van overtredingen. En als het dan zo is, bestraft dan beide ploegen evenzeer. 17 minuten gespeeld. Nederland in balbezit. Snel gegooid van Van der Sar op Reiziger. En Reiziger heeft tot nu toe een prettige avond. Ondanks het feit dat hij uitglijdt. Maar de bal wel perfect naar Numan speelt.
0: Ja, het klinkt chauvinistisch, maar het is toch geen richtingverkeer. Alles valt tot nu toe uit in het voordeel van Nederland. Zaak is voor Oranje om het tempo hoog te houden. En toch om te scoren. Niet alleen vanwege de goal zelf. Maar ik denk toch dat er misschien een beetje dat minderwaardigheidscomplex dat er toch zit bij de Belgen, ondanks Lekens, dan wat meer stof krijgt en Oranje mogelijk wat makkelijker kan gaan voetballen. Naarmate de goal langer en langer uitblijkt. Ondanks het feit dat ook een gelijkspelletje voor Nederland natuurlijk prima is, gaat Nederland misschien wat te gehaast voetballen. Laten we hopen dat het niet zo is. Voorlopig gaat het voortreffelijk via Cocu. Hoewel dit niet al te zorgvuldig is op Numan. Maar omdat Numan meer initiatief toont dan zijn tegenstander, komt Numan aan de bal. Komt die bal voorbij de goal terecht bij Kluivert. Die springt, maar De Wilde is een doelman. En die mag de bal in zijn handen nemen. De Wilde, doelman van Sporting Club Lisbon, Lisboa. Meer Belgische keepers zijn die kant op gegaan. De spelen overigens, en dat vind ik opvallend, zowel bij België als bij Nederland, slechts 4 spelers in de basiself die hun brood verdienen in het buitenland. Gros speelt dus toch respectievelijk in Nederland of België. Hoogst opmerkelijk balbezit voor Reiziger en Seedorf. Ja, dan hebben we natuurlijk twee grote manieren te pakken uit het Spaanse voetbal. Seedorf, 2 tegenstanders in zijn buurt.

0: Wat wil hij? Het liefst wil hij er gewoon langs lopen. Hij doet het wat moeilijk hoor aan de zijlijn. Maar hij blijft in balbezit omdat zijn tegenstander geen overtreding durft te maken. Zeedorf, knap. Moet er wel via de achterdeur uit op Stam. Stam breed op Frank de Boer. Frank de Boer, driehoekje met Jonk. Krijgt de bal terug. Kan die bal nu meeschuiven naar Cocu. Cocu draait vooruit. Doet hij goed. Meteen de bal binnendoor. Maar Bergkamp loopt buitenspel. Goed gezien. Grens zegt de vlag. Wij zien het, maar de scheidsrechter ziet het niet. En daarom is ook het schot van Ronald de Boer overbodig. En los Deense arbiter het wat slordig op. Omdat de bal niet in het doel verdwijnt, maar te laten doorvoetballen. Het mag in zijn voordeel spreken dat die bal er niet in vliegt. En Frank de Boer verslikt zich nu in de bal omdat hij meer op de tegenstander let. Het is wat rommelig aan het worden. Numan houdt balbezit. Numan vindt de ruimte aan de buitenkant. En daar ligt ruimte voor Bergkamp. Eén tegenstander voor zijn neus. En Bergkamp op de helft van België.
1: Bergkamp met de dreiging. Met Philippe Albert bij zich. Speelt de bal in de middenas van het veld. Goed gedaan door Ronald de Boer. Geeft de bal door naar Seedorf. De ruimte wordt aan de rechterkant gezocht door Reiziger. Reiziger die zijn naam alle eer aan doet om veel loopwerk te verrichten. Balbezit nu met Jonk. Jonk naar de rechterkant van het veld. Rechterkant van het veld waar weer Reiziger is met Van Kerkhoven. Van Kerkhoven die wordt even gedold. Dan in tweede instantie kan hij zich herstellen. En via de voet van Stalens is het balbezit voor Schifo. Schifo, een van de mooiere voetballers aan Belgische zijde. Jaren al goede voetballer. Met een opening die iets achter Crasson de bal plaatst. Maar die kan de bal toch houden. En dan Ronald de Boer die goed overneemt. En dan Dennis Bergkamp tussen twee mannen in. Komt hij tussendoor? Hey, dat is geel. Natuurlijk is dat geel. Philippe Albert. Ja. Hij moet het doen. Ja, het klinkt heel stom. Maar hij moet het gewoon doen. Want Bergkamp heeft een hele mooie actie. Waarbij hij Crasson en Philippe Albert van zich afschudt. En dan vrij doortocht had richting het 16 meter gebied. Terwijl mijn opstelling nu wegwaait. Recht aan de kom in. En kijken of die ergens is. Nou ja, voorlopig weet ik in ieder geval wel wie dit is. Dit is Wim Jonk. En de rest van de spelers zou ik ook uitgekomen zijn. Dank u wel mevrouw. Balbezit van Jonk komt de bal voor. Stam kan er niet bij komen. Wegwerken in de Belgische verdediging. Weer balbezit voor Nederland. Nederland dat heel duidelijk de duimschroef aan het aandraaien is. Maar zoals gezegd, het blijft bloedlink. Wat één kouter van de Belgen, et cetera, et cetera. Maar voorlopig ja, zit Nederland goed in de wedstrijd. En oogt het allemaal heel normaal. Eén kwart van de wedstrijd zit er bijna op. Guus Hiddink is even gaan staan. En hij zal gedeeltelijk tevreden zijn over het vertoonde spel. Maar over het ontbreken van doelpunten. Ja, dat kweekt nog altijd enige onrust.
0: Balbezit voor Oranje via Numan, net voor de middenlijn. Met de bal aan de voeten middenlijn over. Kan de bal kwijt aan Seedorf. Uitgeweken naar de linkerkant. Kluivert in zijn buurt. Maar Seedorf zal het zelf moeten doen. Wil het ook zelf doen. Buitenom. Bal wordt over de zijlijn gelopen door Crasson. Crasson ook al in het bezit van Geel. Staat te kijken naar wie Seedorf de bal gaat ingooien. Seedorf gaat richting de bal. Gaat de bal gooien richting Cocu. Cocu misschien met de lange bal. Nee, dat wordt moeilijk. Heel druk nu. Metertje of 10, 15 over de middenlijn. Kan hij niet anders. Cocu dan om de bal even terug te geven aan Frank de Boer. Die wijst, terwijl hij de bal meegeeft aan Jonk, dat er misschien ruimte ligt aan de andere kant. Maar Jonk wil die bal graag kwijt. Dat zou een maatje aan Bergkamp. Bergkamp wilde een 1-2'tje aan met Seedorf. Alleen dat lukte niet helemaal. Cocu, keurig, pakt de bal af. Ik zie geen overtreding. Maar ik kijk misschien wat oranje gekleurd. Cocu, eerlijk gezegd ook niet. En om mijn mening dan nog wat verder te onderbouwen. Ook Hiddink is er niet echt blij mee, geloof ik. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de scheidsrechter op een meter of 6-7 staat. En wij slimme overtredingjes iets pakken aan een shirtje natuurlijk niet zien. Frank de Boer is de tegenstander kwijt. Dat is Oliveira. Die wil ook nummer 2 kwijt. Dat is Stam. Maar Stam die pakt dat wat forser aan. Houdt de bal bovendien keurig binnen. En verdedigt voortreffelijk uit via Numan. Maar Frank de Boer had problemen met Oliveira. Nederland kan door met een combinatie waarbij Numan is betrokken.
1: Het is die Stam toch een verschrikkelijk goede verdediger. Terwijl het balbezit is voor Numan. Numan opent naar de rechterkant van het veld. Weer naar Reiziger. Reiziger vindt daar dan direct weer Van Kerkhoven. Vindt daar enigszins naast zich Stalens. Speelt de bal diep. Daar wordt Bergkamp vastgehouden. En die wordt vastgehouden door Vidovic. Vidovic is ook rijp voor een gele kaart hoor. Direct. Die maakt ook alleen maar overtredingen. Het is geloof ik van oorsprong een Kroaat die genaturaliseerd is bij de Belgen. En hij moet het verdedigende blok versterken. Daar waar België toch uitblinkt door een aantal hoogpolige verdedigers noem ik altijd maar. Mannen met lange stokken die moeilijk te passeren zijn, maar op snelheid makkelijk te kloppen zijn. En daar zou Nederland gebruik van kunnen maken met behendige spelers als Kluivert, Bergkamp en Ronald de Boer. Weer de vrije trap, halverwege de helft van de Belgen. Jonk neemt die, wordt doorgekomen. Oh! Cocu, een goede kopbal zeg. Een meter of twee naast het doel van Philip de Wilde. Opvallend dat Nederland met de kopduels een aantal keren al is geslaagd om voor de verdediging te komen. En een goede kopbal af te vuren op het doel. Het scheelt helemaal niet zoveel. Philip de Wilde in ieder geval mag de doeltrap nemen bij die stand van 0-0. 23 minuten gespeeld. En het balbezit voor Jonk die overneemt. Overname dan bij de Belgen. Even is van korte duur. Want Oliveira houdt er geen controle op. Numan geeft de bal al met een gelukje door richting Ronald de Boer. Ronald de Boer nog niet echt heel veel gezien in de wedstrijd. Kan nu misschien met de actie komen. Heeft Chivo bij zich. Moet de bal even terugkappen. En doet dat goed. Moet de bal open naar de rechterkant. Oh, goede bal. Iets achter de man gespeeld overigens. Door de bal te spelen naar Reiziger. Reiziger Reiziger met Van Kerkhoven voor. Ze speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp met de man in de rug. Bergkamp die de man in vorm is op dit moment. Geeft de bal naar Jonk. Jonk dan naar Reiziger. Reiziger inmiddels aangeland bij de punt van het 16 meter gebied. Zoekt hij verderop richting Van Kerkhoven. Gaat er omheen. Maar dan is de rugdekking van Chivo. Dat is wel eens anders geweest in het verleden. Dat Chivo verdedigend helemaal niks deed. Geeft de bal mee aan Van Kerkhoven. En die kan dan de bal naar voren pillen. Dat gaat ook niet goed. Nederland neemt meteen over via Stam, via Jonk. Nederland speelt een voortreffelijke wedstrijd tot nu toe. Maar moet de score openen. Want dan moeten de Belgen komen. En dan wordt het een hele leuke wedstrijd, denk ik.
0: Het is eigenlijk het enige wat er ontbreekt aan het spel van Nederland. Dat voortreffelijk loopt via Numan, via Cocu. Die opent in de middencirkel op Jonk. Jonk kan de bal aan de rechterkant kwijt. Maar zal kiezen voor de weg rechtdoor op Bergkamp. Is al een keer eerder gelukt. Opmerkelijk, Bergkamp die draait weg. Raakt de bal kwijt aan zijn directe tegenstander Vidovic. En die trapt die bal gewoon met de ogen dicht naar voren. Stam, en dat is een soort zesde zintuig, staat dan altijd op de goede plek om de bal makkelijk te kunnen aannemen. Geeft hem even terug aan Frank de Boer. Frank de Boer opent naar de linkerkant op Numan. En die twee aanvallers van België. Het is te hopen dat ze begrepen hebben dat ze niet te veel moeten lopen. Want die zouden alleen al door het rondspelen bij Nederland achterin stuk gelopen kunnen worden. Kluivert loopt nu de bal wat ongelukkig over de zijlijn. En de Belgen kunnen via Crasson en een ingooi de wedstrijd weer laten doorlopen. Terwijl een van de Belgische middenvelders zich meldt. Dat is Van der Elst. En Lekens graag wil dat er wat voorin, geloof ik, veranderd wordt bij de Belgen. Nou, dan zou het nodige kunnen veranderen. Want er gebeurt vooralsnog helemaal niets. En de ingooi van Crasson komt gewoon terecht in de voeten van Cocu. Inmiddels heeft Ronald de Boer balbezit. En ook hij kan weer met de bal aan de voeten middenlijn over. Het is haast niet meer of die valt. Alleen nog wanneer die valt. Zou nu kunnen. Bergkamp met links. Nee, oh, centimeters. En we zitten in het verlengde. We kunnen het zo mooi zien hier vandaan. Met links. En hij is zo scherp na 25 minuten voetbal. De wilde helemaal weg. Die staat bij de eerste paal op het verkeerde been. En Bergkamp doet het met links. Wat een prachtige pas trouwens.
2: Oh.
0: De pas die kan echt niet mooier komen. Hij stuit het één keer. En die bal die verdwijnt echt 20 centimeter voorbij de verste paal. Voor het doel langs bij de Belgen. Het is de derde dikke mogelijkheid voor Oranje. Doet een beetje denken aan de Van Basten goal in Hamburg tegen Duitsland. Weliswaar wat verder weg. Maar ook zo gekruist geschoten. Als keeper ben je dan volstrekt kansloos. Alleen in dit geval gaat de bal net voorlangs. De Wilde met België komt met de schrik vrij en mag verder met een doeltrap.
1: 26 minuten. Nederland-België nog steeds 0-0. Overname weer van Nederland. Want Nederland dat goed aanvalt, maar ook goed verdedigt. Goed in balans is de ploeg. Reiziger speelt de bal richting Kluivert. Kluivert tikt de bal even terug naar Seedorf. Seedorf in één keer door naar Ronald de Boer. Wordt van de bal afgezet. België nemen over. Komen dan opeens met een aantal mensen over de middenlijn. Dan moet je oppassen. Chivo. Chivo zit nu meteen tussen een oranje muur in. Moet de bal even terugspelen naar Van Kerkhoven. Van Kerkhoven ter hoogte van de middencirkel naar Crasson. Crasson dan open naar de rechterkant van het veld richting Oliveira. Oliveira met Numan bij zich. Oliveira met een aardige beweging. Maar schiet er nog geen meter mee op. Nu dan wel misschien. Nee hoor. Numan houdt goed oog op de bal. Ook een echte verdediger geworden. Die goed ziet wat er gebeurt. Niet naar het lichaam kijken, maar naar de bal. Dan Bergkamp. Bergkamp over de middenlijn. Geeft de bal naar Seedorf. De hoogte van de middenlijn stip. Geeft de bal door richting Reiziger. Reiziger. Reiziger kijkt. Speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp kan er niet bij komen. Vidovic wel, maar die trapt de bal weer naar voren. Een soort icings de hele tijd van achteruit bij België. Om de bal maar naar voren te pillen, waardoor Van der Sar de bal alweer heeft. En Reiziger in balbezit is. Ik zei het bij het begin van de wedstrijd. Champions League. Die naam valt nu weer eventjes. In het kader van het feit als je straks de cijfers zou krijgen bij de Champions League, krijgen we dat altijd. Het balbezit van de ploegen. Dan denk ik dat Nederland 85% van de wedstrijd tot nu toe in balbezit is geweest. Numan speelt de bal naar Kluivert. Kluivert krijgt een duw in de rug. Houdt de bal en de man uit zich. En geeft de bal richting naar Numan. Numan dan naar Stam. Stam moet hem doorgeven. Doet dat aan de rechterkant van het veld naar Seedorf. Of die, ja, Seedorf. Die soms iets te veel wil nu niet. Geeft de bal richting Bergkamp. Bergkamp een slechte bal. Is doorzien door Van Kerkhoven. Dan de balbezit voor Chivo. Chivo naar Van der Elst. Van der Elst wordt opgejaagd. En krijgt een duwtje in de rug van Jonk. Vrije trap tegen Wim Jonk. Balbezit voor de Belgen. En die openen weer naar Crasson. Aan beide kanten kunnen de rechtervleugelverdedigers eigenlijk het makkelijkst opbouwen.
0: Crasson dus met Cocu voor zijn neus. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Hij wil buitenom, dan binnendoor. Wordt slim tegengehouden door Cocu. En nou zouden de Belgen denk ik ook wel een keer een gele kaart willen zien. Maar het was een nette overtreding, zullen we het maar noemen. En daardoor ontsnapt Cocu aan een gele kaart. En terwijl Milton Niels van de scheidsrechter eigenlijk kijkt naar de bal, gebeurt er achter zijn rug iets tussen Stam en zijn directe tegenstander Mpenza. Terwijl ik Frank de Boer en Oliveira aan de 1-2'tjes bezig zijn. Moet Frank de Boer oppassen. Is Oliveira met de bal aan de voet in het strafschopgebied van Nederland terechtgekomen. Dat is link bijna op de doellijn. Komt die bal voor en pakt Van der Sar de bal. Mag het natuurlijk niet zo zijn dat uit die hoek de bal nog voorkomt. En is het maar goed dat de doelman van Oranje bij de eerste paal staat en een prima reflex heeft. Bergkamp opnieuw gebruikt zijn lichaam voortreffelijk. Deelt eerst zijn tegenstander met de schouder weg. Dat mag. wordt dan vervolgens vastgepakt, waardoor Nederland een vrije trap meekrijgt. Maar het is illustratief om te zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Belgen al op eigen helft. Terwijl Nederland de vrije trap nog moet nemen. Er pas 5 mensen van Oranje terechtgekomen op de helft van België. Nou, dat geeft al duidelijk de bedoeling van de Belgen aan. 90 minuten lang gewoon niks doen. En dan maar hopen op die ene kant. Balbezit voor Oranje via Seedorf en Seedorf, Ronald de Boer.
1: Ronald de Boer, sorry Ron. Maar de bal werd meteen diep gespeeld. En voor de rest over de lijn gespeeld door Erik van Meer. Erik van Meer spelend voor Lierse SK, de kampioen van België. Balbezit voor Seedorf, die soms iets te veel wil. Het probleem met Seedorf is soms dat hij zich zo goed in vorm vindt, en dat is hij ook, dat hij dan te veel wil en eigenlijk een jeugdvoetbal gaat doen. Te veel acties voor zichzelf onderneemt, terwijl hij zich wat meer in dienst van het elftal zou kunnen en moeten stellen bij Vlagen. Balbezit weer voor Nederland. Weer zo'n hele verre, zinloze trap van achteruit van de Belgen. Balbezit voor Reiziger, terwijl Seedorf zich aanbiedt. Seedorf krijgt hem niet, Kluivert wel, maar die krijgt een duwtje in de rug. En dan kan Nederland weer gaan inwerpen. Een meter of 10 verder. Reiziger speelt de bal even terug richting Stam. Stam op eigen helft. Ziet dat Numan ruimte maakt aan de linkerkant van het veld. En dat Cocu nog verder is. En dat ziet Numan natuurlijk. Dat is een PSV-combinatie. Stam, Numan, Cocu. Dan weer terug naar Numan. Numan, naar wie speelt hij hem? Zegt tegen Cocu. Ja, uitstekend. Komt weer even naar de bal toe. Krasson was daardoor even misleid. Actie van Bergkamp. Kan er niet bij komen. Dan weer Cocu. Cocu met een balletje iets te kort op Numan. Maar die heeft een goede beweging. Numan, Cocu. Ik zei het, het is echt een PSV-aanval tot nu toe. Nog steeds Cocu en Numan, dan Ronald de Boer. Ronald de Boer met een goede actie. Die laat het 16 meter gebied in. Een hele mooie actie. En die geeft hem al voor. Oh! Daar stond geen Nederlander. Prachtige actie van Ronald de Boer. Die uitstand meteen een draai maakt. En het 16 meter gebied binnengaat. Nederland moet toch iemand gaan vinden die de bal gaat inwerpen. Want de scheidsrechter die wil dat absoluut zelf niet. Een inworp die genomen gaat worden bij de achterlijn. En waarvoor Bergkamp nu de man is die hem zou gaan nemen. Nee, Cocu zegt volgens mij hebben we dit afgesproken in Noordwijk. Dat ik dan de inworpen neem. En dat gaat hij ook doen. Cocu met een verre inworp. Want er staat niemand in de buurt. De bal gaat dus komen bij de penaltystip. Want eerder zie ik niemand die hetzelfde shirt aan heeft. De bal komt inderdaad bij de penaltystip. Terwijl er dan weg wordt gekopt in de verdediging. Door Stalens. En Nederland gaat voor de 5e hoekschop. En dit moet hem dan maar worden. Jonk heeft 4 van rechts genomen. De eerste van links, de 5e in totaal, wordt hem. Daar ben ik bijna van overtuigd.
0: Komt-ie, 31e minuut van de wedstrijd. Nederland-België, 0-0. Indraaiende bal vanaf de linkerkant. Nederland met de regelmaat van de klok. Goede kansen. Nederland veel in balbezit. Alleen de score ontbreekt. Er komt Stam en heeft de goal!
1: Ja, zei het toch?
0: Nederland,
1: zei het toch?
0: Nederland staat op 1-0 tegen België. Het is gelukt. Er is veel op proeven deze week. Jaap Stam, groot, breed en sterk bij de eerste paal. Iedereen dolgelukkig. Een heel rustig, stilzittend Belgisch vak. Wat een prachtige kopbalgoal van Jaap Stam uit een hoekschop van Wim Jong. Nederland staat op voorsprong en Frankrijk staat op de drempel. Het WK dan wel te verstaan.
1: Ah oui, bonjour. En ik voorspel hem. Op een of andere manier had ik het voorgevoel. Ik heb die film al gezien. Het wordt 3-1. Balbezit voor de Belgen. En nu moeten de Belgen uitkomen. En dat betekent dat Nederland veel meer ruimte gaat krijgen. En dat we leuke aanvallen gaan zien. Misschien nu al met Seedorf in balbezit. Kijk, dan wil hij iets te veel. Tussen twee man inraakt hij hem kwijt. Maakt een overtreding. Dat moet hij nou nog net even afleren. Maar ja, hij is nog jong. We hebben het wel vaker over Clarence Seedorf. Met al zijn ervaring. Maar ja, hoe oud is hij nou helemaal? Hij is nog hartstikke jong en wil soms iets te veel. De verdediging wordt weggewerkt door Nederland. En de Belgen knallen er echt op in voor een knal van Krasson. Die gaat via een Nederlands been over de achterlijn. En zo waar krijgen de Belgen de eerste hoekschop te nemen. Nu wordt het een echte wedstrijd. Nu kan België niet meer leunen op de befaamde verdediging. Nu moeten de Belgen daadwerkelijk zelf ook iets gaan brengen. Want bij deze stand is Nederland zo goed als zeker van het WK in Frankrijk. De eerste corner voor de Belgen.
0: Schifo vanaf de rechterkant een afdraaiende bal. Terwijl Olivier in zijn buurt loopt, komt die bal voor. Staat ook een Belg helemaal vrij. Hij moet Van der Sar, en dat doet hij dan gelukkig maar ook, de bal op de doellijn pakken. Van der Sar heeft daarbij het geluk dat de bal weliswaar niet eens zo slecht wordt ingekopt naar de grond namelijk, maar gewoon geen voldoende snelheid heeft. Van der Sar is de bal inmiddels alweer kwijt dan Frank de Boer. En mijn advies zou toch zijn aan Oranje, wanneer je zo lekker in de wedstrijd zit, hou het initiatief, blijf spelen op de helft van de tegenpartij. Op die manier krijg je de minste problemen. En als de Belgen al willen komen, maar die indruk maakt het niet, dan komt de ruimte vanzelf voor Nederland. Maar het is duidelijk, er loopt domweg in dit Oranje een aantal voetballers dat stuk voor stuk individueel beter is dan de directe tegenstander. Bergkamp bewees dat al, Ronald de Boer bewees dat al, Cocu bewees dat ook en Stam zojuist ook. En daar moet je gewoon, als de tijd er rijp voor is, en de tijd is er nu rijp voor, van profiteren. Seedorf moet verdedigend wat doen. Op Van der Elst gaat de bal terug. Linksachterin. Die moet ook, België moet verder terug. Heeft gewoon domweg problemen bij het uitverdedigen. Komt onder het begeleidend fluitconcert niet verder dan de bal terug in de voeten van zijn doelman Philip de Wilde. Die geeft de bal dan bij Jan Krasso. Maar Nederland staat met 1-0 voor door de goal van Stam. België heeft 3 gele kaarten in zijn bezit. En nu wordt er zo slecht uitverdedigd dat Bergkamp, als hij snel is, misschien kan gaan zorgen voor 2-0. Dat lukt niet. Maar de paniek bij het uitverdedigen zegt al voldoende over de vorm waarin België op dit moment verkeert. 35 minuten gespeeld. Nederland op 1-0 tegen België.
1: En Nederland neemt meteen weer over nadat de Belgen even balbezit hebben gehad. En als ik George Lekens was, dan zou ik Gilles de Wilde maar laten warmlopen. Want de opstelling bij de Belgen is totaal geënt op een 0-0 stand. En op het verdedigen van de gelijke stand bij het begin van de wedstrijd. Het is geen ploeg waar je heel veel aanvallende impulsen van mag verwachten als de ploeg daadwerkelijk moet gaan drukken. Dan heb je alleen aan de Penza, Oliveira en Chivo echte aanvallende mensen die iets daadwerkelijk ook kunnen uitrichten. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit. Het is een Oranjezee op dit moment in de Kuip. Al die vlaggetjes, alles en iedereen wat Oranje betreft is vrolijk. Op het ereterras zitten overigens weinig mensen met een oranje vlaggetje, dat terzijde. Balbezit nu voor Stam. Stam wil de bal koppen en dat deed hij ook, maar wil de reiziger bereiken en dat lukte niet. Chivo neemt over, Chivo met een goede bal. Dan is Vinovic de bal kwijtraakt. Balbezit nu voor Jonk. Jonk met balbezit geeft de bal slecht door. Waardoor Albert ertussen zit. Krasson over kan nemen. Krasson meteen opgejaagd wordt door Cocu. Doet dat uitstekend. Cocu houdt de man goed voor zich. Dan struikelt Krasson. Cocu kan overnemen. Heel goed gedaan van Cocu. Balbezit nu van Numan. Numan richting Frank de Boer. Dat betekent dat de bal even op Nederlandse helft is. Maar dat er geen enkel gevaar is voorlopig. We spelen 35 minuten. Nederland op 1-0. Dankzij de vijfde corner van Oranje. Die door Jonk werd genomen. En door Stam in het doel werd 1-0 voor Oranje, balbezit Frank de Boer.
0: Speelt de bal naar de linkerkant op Numan. Die kan kaatsen, doet hij niet, wil buiten. Op Bergkamp is de speelruimte klein. En het was ook leuk om te zien, zojuist hoe Cocu dat oplost. Het leek wel of hij voorvoelde dat de scheidsrechter in zijn rug liep. Hij maakte opzettelijk geen overtreding, heel balbezit. En Nederland komt door, zoals Nederland ook nu door kan. Hakballetje van Kluivert, prachtig. Numan, terwijl Kluivert wordt overgeslagen, krijgt nu alsnog de bal. En bijna Numan. Kluivert nu moet voorchecken, pakt Krasson bij het shirt. Het mag doorgaan. De Belgen, dacht ik, rekende op een vrije trap. Die krijgen ze niet. Ronald de Boer schakelt zich in. Bij de linkerhoekvlag heeft hij de bal te pakken gekregen. Ruimte ligt erachter. Bergkamp kan ook 1-2'tje. Prachtig. Bergkamp, Kluivert. Oh, wat een kans. Maar de bal gaat naast. Prachtig 1-2. Het gaat veel te snel voor de Belgen, denk ik. Echt dwars door het midden heen. Alle Nederlanders gewoon een stap sneller dan hun tegenstander. En Van der Sar op een meter of 40 uit zijn goal meldt nog wat aan zijn centrale verdedigers. Prachtig om naar te kijken. Nederland loopt echt gewoon verschrikkelijk goed te voetballen. Het loopt als een trein. 1 goal is eigenlijk een wat magere afspiegeling na 36 minuten voetbal van het kwaliteitsverschil nu tussen België en Nederland. En daar komt een invaller aan, denk ik.
1: Ja, er komt inderdaad een inval aan. Het is alleen vanaf deze afstand moeilijk te zien wie er bij de Belgen gaat warmlopen. Maar dat laten we direct maar eventjes betijen. En dan zien we straks wel als hij wat dichterbij komt. Cocu richting Jonk. Jonk, terwijl de Weef door het stadion gaat, naar Numan. Numan geeft de bal diep, is wat moeilijk. Zit Krasson tussen Philippe Albert, neemt dan over. Overname dan verder. Overtreding van Jonk. Scheidsrechter staat daar dichtbij. En dan hebben de Belgen de gelegenheid om de vrije trap te nemen. Frankie van der Elst doet dat, speelt de bal naar Chivo. Chivo, de hoogte van de middenlijn, versnelt wat. Aan de rechterkant van het veld is Krasson. Chivo geeft de bal voor, probeert dat. En dan heeft Stam de bal het laatst aangeraakt. Krijgt nu een duw in de rug en Nederland de vrije trap mee. De hoogte van de achterlijn, Oliveira gaf een tikje in de rug van Numan. Tikt de bal dan heel dom eigenlijk in het zijnet waar Van der Sar net uit zijn doel is gelopen. Van der Sar kijkt dan even hoe het gaat met Numan. Neemt alle tijd voor het nemen van de vrije trap. En zegt dan tegen Numan, ik neem aan dat je die bal nu weer kan ontvangen. Dat kan inderdaad. En Numan zegt dan dat hij de bal geeft aan Frank de Boer. Althans, dat laat hij zien. Frank de Boer dan naar Stam aan de rechterkant van het veld. Maken van de enige oranje treffer tot nu toe. 1-0 als u later hebt ingeschakeld. Het gaat goed met Oranje. Nederland al 3 kansen gehad en 1 doelpunt gemaakt. Wat willen we nog meer? De Belgen geen enkele kans. Behalve de kleine kans die Oliveira zichzelf creëerde. En de bal hard in, vanaf een onmogelijke hoek in de handen schoot van Van der Sar. Van Stam gaat de bal nu naar Van der Sar. En Van der Sar speelt hem naar Cocu. En Cocu heeft weer alle ruimte en alle tijd. En dat op 7,5 minuut van het einde van deze eerste helft. Die wat mij betreft is omgevlogen.
0: Inderdaad, het is een hele snelle eerste helft. Oranje zit lekker in de weg. Oranje beseft ook, denk ik, dat dit een uitgelezen mogelijkheid is. Om hier gewoon een wedstrijd voor het einde van deze WK-kwalificatiepool al te plaatsen voor Frankrijk. En alles wat er dan nakomt tot aan zo'n groot toernooi, dat is gewoon lekker meegenomen. Dan kun je een beetje gallery play gaan doen tegen de Turken. En dan kun je nog een paar leuke vriendschappelijke partijen voetballen. Dan is de druk eraf, terwijl Frank de Boer kop het uitverdedigt. Wim Jonk aan de bal blijft. Wim Jonk Numan vindt. Numan Ronald de Boer ziet. Maar ook Kluivert. En Kluivert krijgt de bal. Kluivert, Ronald de Boer. Speelveld wordt klein gemaakt omdat Kluivert naar Ronald de Boer toe komt. Lost dat keurig op. Balletje tussen drie Belgen door richting Cocu. In de middencirkel naar de linkerkant. Reiziger. Reiziger Bergkamp. Uitgeweken naar de rechterkant. En ook daar worden de Belgen gek van. Je ziet Ronald de Boer aan de linkerkant. Je ziet Kluivert aan de linkerkant. Je ziet nu Seedorf wat ongelukkig een pas proberen te geven richting Reiziger. Het lopen van Reiziger voortreffelijk. De pas van de Seedorf wat onzorgvuldig. Idee trouwens is wel goed. Maar gewoon even balbezit houden zou misschien in deze fase van de wedstrijd wat beter zijn. Want er is een enorm tempo gedraaid. De Wilde, de doelman van de Belgen, is al een paar keer met een schrik vrijgekomen. Moest één keer de goal van Stam incasseren en trapt nu de bal uit de doeltrap. Ter hoogte van de middencirkel. Daar kunnen de Belgen via Van der Elst even balbezit hebben. Daar wil Frank de Boer een kop nu al aan wat hij verliest. En dan moet Stam dat probleem oplossen. Die kopt de bal eruit. Komt de kans voor de Belgen. Het schot is goed, maar de redding van Van der Sar op Mpensa. Het schot van Mpensa is ook voortreffelijk. En de bal is inmiddels alweer in het spel in bezit van Oranje via Numan aan de linkerkant.
1: Beste kans voor de Belgen in deze wedstrijd tot nu toe na 39 minuten. En dat geeft toch aan dat je nog meer afstand moet nemen van deze zuidenburen om geen enkel probleem meer te hebben in het verder verloop van de wedstrijd. Reiziger speelt de bal even terug naar Stam. Stam op zijn beurt naar Frank de Boer. Staat op eigen helft. Halverwege de eigen helft. Dan naar Cocu. Cocu naar de linkerkant van het veld naar Numan. Numan. Rustig even temporiseren. Speelt wel even terug naar Cocu. Cocu kijkt dan waar er een aanspeelmogelijkheid is. Maar de Belgen beginnen nu wat meer voor te checken. Waardoor de bal even terug moet naar Van der Sar. Van der Sar geeft de bal weer terug naar Frank de Boer. Dan loopt Oliveira zich een versuffing om dat te voorkomen. Maar dat heeft geen zin. Goede bal van Frank de Boer. Komt bij Bergkamp terecht. Weer een overtreding van Vidovic. Maar het balbezit blijft voor Oranje. Terwijl Bergkamp een hele gekke bal geeft. En heel veel curve. Maar die bal die wordt makkelijk gepakt door Filip de Wilde. Terwijl Vidovic last heeft aan de neus, volgens mij. Want hij kreeg een tikkie van de Bergkamp. Bal zit nu voor Schifo, terwijl het spel verder gaat. En Crasson ruimte heeft aan de rechterkant van het veld. 10 meter over de middenlijn. Nogmaals, Crasson in balbezit. Geeft de bal door richting Mpensa met een hakje. Oliveira, die lijkt vastgehouden te worden. Althans, dat simuleert hij. En dan zijn er wat protesten van de Belgen. De bal gaat over de zijlijn. Lekens protesteert bij de FIFA-scheidsrechter. En maakte het gebaar met geld. Dat is een heel vreemd gebaar. Moet hij niet te vaak doen. Lekens naar de vierde man. Nee, die staat zo echt met geld. Terwijl hij toch moet weten dat de Nederlanders zo gierig zijn als een deur. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld. Bal waar Seedorf op loopt. Schifo de bal overpakt. En Schifo het balbezit houdt voor de Belgen ter hoogte van de middencirkel. En hij opent naar Vidovic, wiens neus weer is hersteld, klaarblijkelijk.
0: Misschien kan Van der Stok wat betekenen nog met geld voor de Belgen. Want voetballend lukt het in ieder geval 41 minuten lang niet. Heeft Nederland de edel voorsprong door de goal van Stam. En verdedigen de Belgen nu uit met een lange trap, maar is het buitenspel. Althans, dat vindt de grensrechter. En als de grensrechter dat vindt, vindt de scheidsrechter dat normaal gesproken ook. Die heeft daarvoor gefloten. En onze Vidovic, die heeft inderdaad een forse tik op de neus gehad. Maar met behulp van de monitor.
1: Een hippersnorretje heeft hij.
0: Ja, een soort ketchup hangt er onder zijn neus. Ja, wij kunnen daar wat vrolijk over doen. Maar die heeft natuurlijk een tik gekregen. Als het opzettelijk is geweest, dan verontschuldigen we ons daarvoor. En als het onopzettelijk is geweest, dan moet hij gewoon even twee watjes gaan halen aan de zijlijn. Dat zal hij ook wel doen. Terwijl Ronald de Boer balbezit heeft, die bal even terugspeelt op Reiziger. Reiziger verder terug naar Stam. En het spelbeeld onveranderd is. Het is voor ons een voordeel. We zitten wat links van de middenlijn. En de hele wedstrijd speelt zich zo'n beetje af links van de middenlijn. Stam heeft de bal 4 minuten voor rust. Heeft ook de enige goal op zijn naam. Kluivert wil een mooie actie, maar dat lukt niet. Het uitverdedigen is onzorgvuldig. Dan moet Numan wat snelheid maken. Trapt die bal wat raar hoog weer naar voren toe. Moet er gekopt worden. Maar ja, wie doet dat? Uiteindelijk doet dat niemand. En wacht Kluivert gewoon, geloof ik, tot de bal naar beneden komt. Dan heb je geen balbezit. Dat heeft Schifo wel voor de Belgen. En Crasson kan nu weg voor de Rode Duivels.
1: 2,5 minuut nog te spelen in de eerste helft. Crasson probeert een Pensen te bereiken. En Oliveira ook. Maar beide kunnen er niet bij komen. Schifo dan met een wilde trap. Maar voorlopig hebben we nog niet veel anders gezien dan de Belgen. Dan wat wilde trappen en gelukzalige momenten. Als het ene witte shirt het andere witte shirt vindt. Terwijl er nu door de scheidsrechter een overtreding tegen Nederland is geconstateerd. Nee, geeft gewoon een inworp.
2: De verkeerde kant op.
1: Ja. Daar begrijp ik niets van. Balbezit nu voor de Belgen. In ieder geval 16 meter van de achterlijn. Terwijl Henk Evenblij van de Telegraaf probeert allerlei mop aan me te vertellen. Maar ik denk u dat meer gebaat bent bij het bekijken van de wedstrijd. Schifo. Schifo dan op middenveld. Geeft de bal aan de linkerkant van het veld. Nu wat meer ruimte naar de rechterkant van het veld. Waar Van Meer loopt. Van Meer met de balbezit aan de rechterkant van het veld. Mpensa kan er niet bij komen. Kluivert verdedigt mee. Stalens en Van der Elst daardoor in problemen. Balbezit voor Oranje uitverdedigen. Maar de Belgen zetten nu wat meer druk in de slotfase van de eerste helft. 3 Oranje mensen staan erbij als Crasson de bal in het vak achter Van der Sar ramt. Heel ver naast, heel ver over. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. En we spelen 43 minuten. Nederland tot nu toe. Een goede wedstrijd spelend met zeer veel balans in het elftal. Geen problemen achter, het middenveld onder controle. En voorin twee mensen in vorm. Kluivert nog niet echt heel veel gezien, maar toch een aantal heel aardige acties. En wat we niet moeten vergeten, hoe lang is het geleden dat we Bergkamp in topvorm hebben gezien? Dat zien we nu in ieder geval in Oranje. Hij heeft een hele lange tijd in de dip gezeten en vroeg ons af of de oude Ajax-Bergkamp nog wel bestond. Na zijn periode bij Inter is hij bij Arsenal weer opgebloeid. En is het natuurlijk toch weer een van de allerbeste spitsen die Europa rijk is. En gelukkig speelt hij aan Nederlandse zijde. Nederland dat beschikt over een hele goede selectie. Met heel veel mensen die op de bank zitten die van topkwaliteit zijn. En daarnaast zijn er ook nog een aantal mensen die niet geselecteerd zijn. Waar veel landen jaloers op zouden zijn. Zoals ook de Belgen. Die nu via Stalens laten zien dat er beperkte voetballend vermogen in de Belgische formatie zit. Cocu neemt over. Halverwege de helft van de Belgen is het dan toch de overname van Frankie van der Elst. Onverzettelijk als altijd, maar hij laat ook zien dat ook hij niet kan opbouwen. Waardoor de Nederlanders weer overnemen. Numan en Ronald de Boer. Wellicht nog een goal. Een minuutje voor rust. Is dat een conclusie?
0: Als dat zou kunnen, zo vlak voor de thee. Maar het lijkt erop alsof Nederland het prima vindt tot aan de rust. Houdt balbezit, kijkt hoe de Belgen daarop reageren. De bal gaat nu al een paar keer heen en weer tussen Frank de Boer en Numan. En nu heeft de bal voldoende snelheid voor Numan om vooruit te gaan. En dan zoekt hij prompt de andere broer Ronald op de helft van de tegenpartij. Wat uitgeweken naar de linkerkant. Speelt de bal ook in de lengte als op Kluivert. Neemt de bal buitenkant rechts aan. Kijkt of hij Seedorf kan vinden aan de buitenkant. Vindt hem dan ook. Seedorf, tegenstander voor zijn neus, wil graag buitenom. Trapt die bal in één keer voor, maar kijkt niet. En daardoor verdwijnt de bal wat knullig. Voorbij het doel van de Wilde komt hij terecht in de voeten van Crasson. Crasson kiest voor het balletje recht vooruit op Mpenza. Stuit het de bal even terug op de borst. Maar België heeft gewoon al problemen om uit te verdedigen. Hoewel dit een botsing is tussen twee tractoren op een hele langzame landweg. Is Jonk de man die de verstandige overtreding maakt. Doet dat op een manier waardoor de Belgen niet door kunnen. En Jonk niet tegen een gele kaart aanloopt. Want in dat opzicht hebben de Belgen al wel drie keer gescoord. Met geel om precies te zijn. Dit is het laatste fluitsignaal van Nielsen voor de eerste helft. Nederland tegen België is een goede drie kwartier voetbal geweest van Nederlandse zijde. En de enige goal van de wedstrijd komt op naam van Jaap Stam. Nederland leidt dus met 1-0 tegen België.
2: Exact 9 uur, we schakelen rechtstreeks over naar de Kuip in Rotterdam voor de tweede helft van Nederland-België. En als de scheids een beetje consequent is, dan is die wedstrijd wat betreft de tweede helft ook al begonnen. Ron de Rijk, Jack van Gelder.
1: 35 seconden is de tweede helft. Oudstand 1-0 voor Oranje doelpunt te maken. Jaap Stam in de 31e minuut van de wedstrijd. 1 wissel bij de Belgen, maar eerst een kans voor Nederland. Met die bal die wordt net niet met het hoofd beroerd door Stam, dan wel door Bergkamp. Twee spelers die er bijna bij kwamen bij de vrije trap die gegeven was. Omdat er een overtreding was begaan en Jonk de vrije trap kon nemen. Eén wissel aan Belgische zijde. Crasson is in de kleedkamer achtergebleven en voor hem in de plaats gekomen. Regis Genot, hij speelt bij Udinese in de Italiaanse Serie A. En het balbezit is voor Philip de Wilde. De goalie die één keer de bal uit het net heeft moeten halen. En daar waren wij in de rust nog even altijd even praten met een aantal collega's. Is iedereen het over eens dat de wedstrijd misschien niet altijd even boeiend is. Dat Nederland goed speelt, maar nu moet oppassen dat Mpenza in balbezit is. En de bal naar de rechterkant gaat naar Chivo. Chivo een hele slechte voorzet geeft. Ongelooflijke speler van zijn formaat. Eerste echt aardige aanval van de Belgen. Kan ik meteen mijn zin afmaken dat het geen geweldige wedstrijd is. Dat Nederland heel behoorlijk speelt. Maar dat je een wedstrijd alleen maar kan spelen als twee ploegen echt daadwerkelijk iets willen brengen. En de Belgen tot nu toe zich hebben beperkt tot verdedigen. En daar waar het uitverdedigen betreft waren het lange halen snel thuis. En snel thuis kan de België zijn op het moment dat Nederland zich vanavond met een overwinning zo goed als zeker in veilige haven weet voor het WK volgend jaar in Frankrijk. Balbezit van Reiziger geeft de bal even terug naar Van der Star. Stand dus nog steeds 1-0 in het voordeel van Oranje. Maar om echt het krachtsverschil uit te drukken en het klasseverschil, daar zullen nog een paar doelpunten voor nodig zijn.
0: Balbezit voor Kluivert even over de middenlijn. Balletje de hoek ingespeeld op Jonk. Benieuwd of de bal binnen blijft. Denk het niet. Ik moest een beetje gokken, want het gebeurt achter de reclameborden. In ieder geval vanaf de plek waar wij zitten. Er komen nog mensen binnen. Ik vraag me eerlijk gezegd of dat dan de restanten zijn van vooraanvang van de eerste helft. Ongeveer de laatkomers van de tweede helft.
1: Nou, ze komen uit de perskamer. Ze kunnen geen broodjes hebben gehad. Want de KNVB heeft ongeveer de slechtste PR van de jaren 90. Door helemaal niets te regelen voor de pers wat eetbaars betreft. Goed, balbezit ben ik ook kwijt. Maar PR blijft de vak, blijft het herhalen. En wanneer leren ze dat ooit een keer bij die grote bond in Nederland?
0: Ja, heel arme bond natuurlijk. Hè. Het geld komt niet zo makkelijk binnen. Lekens voor zijn duck-out. Wil graag bij zijn ploeg wat meer instellingen. En nou doet Frank de Boer het niet zo verstandig. Die maakt een overtreding op Oliveira. Niet dat dat niet zo verstandig is. Maar hij doet het bovendien echt volledig in het beeld van de scheidsrechter van Nielsen. En krijgt dus prompt een vrije trap tegen Schifo. Gaat de vrije trap nemen. De bal ligt aan de zijkant van het strafschopgebied, ongeveer halverwege. Een tweemaals muur bestaat uit Jonk en Zeedorf. En Schifo Kennere zou hij er ook wel eens zomaar laag in kunnen trappen, die bal. Doet hij niet half hoog. Kopballetjes van Reiziger, lijkt voldoende. Bal verdwijnt niet over de zijlijn, verdwijnt wel over de zijlijn. België mag door met een ingooi, maar ook niet meer dan dat. Ook dat gebeurt halverwege de Nederlandse helft. En de Belgen zouden zo langzamerhand eens wat haast moeten gaan maken. Via Van Kerkhoven gebeurt dat. Komt Reiziger nog een handje mee, al op een verdedigend aan de rechterkant. Kan Ronald de Boer de bal aannemen. De borst van Bergkamp. Bergkamp probeert die bal in één keer te verlengen op Kluivert. Maar dat leek me wat al te ingewikkeld. En daardoor kunnen de Belgen overnemen via Genot, de invaller. Balletje buitenom. Daar moet het gaatje worden dichtgelopen door Frank de Boer. Maar die bal die gaat niet over de doellijn op deze manier, Frank. Nee. Dat zal echt een duel aan vooraf moeten gaan. Hij houdt de bal wel binnen. Wil het voetballend oplossen. Dat lukt redelijk. Maar alleen hebben de Belgen nu balbezit. Komt die bal voor het Nederlandse doel. Blijft Van der Sar staan. En dat kan ook makkelijk. Want er wordt geduwd en getrokken. Alleen niemand heeft de bal. En het uitverdedigen van Reiziger als Zeedorf erbij kan is voortreffelijk. Dat is niet zo. Zeedorf net te laat. Van der Elst slim gelopen. Loopt het gaatje dicht. Open naar de andere kant op Van Meer. En het lijkt erop alsof de Belgen beter begrepen hebben waar deze wedstrijd om gaat dan in de eerste helft. Want Nederland moet nu achter de bal aan. En zo lang heeft Nederland al geen balbezit gehad. Dat is voor rust in ieder geval nog niet voorgekomen. Kluivert, wat een oscillant. Moet je de bal gewoon goed aannemen. Ook de bal kwijt. Kleine Belgische legioentje roert zich ook. Komt de lange bal. Komt nu wel. Wordt verloren door Frank de Boer. Maar aangenomen en opgelost door Jonk. Jonk op Numan. Numan op Ronald de Boer. En nu lijkt het erop alsof Nederland misschien wat langer balbezit kan hebben. Nee, ook dat is niet zo. Ronald levert in bij een tegenstander. Nederland heeft het zowaar even lastig in het begin van de tweede helft.
1: Ronald de Boer geeft de bal naar Bergkamp. Bergkamp dan misschien wat ruimte voor Nederland met Jonk. Jonk naar de rechterkant van het veld naar Zeedorf. Zeedorf naar Kluivert. Kluivert kan aan de rechterkant van het veld. Mensen gaan even staan. Want je weet nooit wat voor actie het wordt. Kluivert wordt iets naar buiten gedrongen. Naar Zeedorf. Zeedorf speelt de bal even terug naar Reiziger. Nu wat meer balbezit voor Nederland. Jonk. Jonk speelt de bal naar Zeedorf. Zeedorf kan nu binnen doordraaien. Kan er aan 16 meter. Komt die bal voor. Is het Bergkamp die er net bij kan komen. Genot die wegwerkt. En Schifo die overneemt. Nu wordt het echt een wedstrijd. Een wedstrijd tussen twee ploegen. Die misschien nu wat meer aan elkaar gewaagd zijn. Maar Stam neemt weer over. Stam uitstekend gedaan. Naar Cocu. Ronald de Boer. Tussen twee man door. Had de bal naar de rechterkant kunnen spelen. Maar hoe ze eerst actie maken om Van Meer heen te komen. Zag wel dat Zeedorf vrij stond. Maar moest eerst de bal onder controle krijgen. Zegt dat nu ook tegen zijn teamgenoten. Bal over de zijlijn. De inworp die direct genomen gaat worden door Zeedorf. Als een van die oranje maloten. Want waarom geef je die bal dan niet gewoon terug? Die bal teruggegeven. Ja, ik snap dat nooit. Je komt er naar het voetballen om voetbal te zien. En dat kan nou helemaal alleen met een bal. Balbezit nu voor Zeedorf. Zeedorf kijkt dan, gooit de bal naar Bergkamp. Bergkamp, een hoogte van de 16 meter. Raakt de bal kwijt aan Vidovic. Vidovic ziet de bal doorgespeeld worden. Waardoor Stalans die balbezit is. Dan zit Pepensa erbij. Maar dan kan Bergkamp overnemen. Gekrioel nu halverwege de helft van de Belgen. Vrije trap lijkt dat. Na een overtreding op Bergkamp. Nu laat de scheidsrechter doorspelen. Genot nu in balbezit. Genot 10 meter voor de middenlijn. Geeft de bal door naar Frankie van der Elst. Frankie van der Elst. De troon van de middenlijn geeft de bal dan door naar de linkerkant van het veld. Pepensa houdt de bal onder controle. Pepensa geeft de bal door. Uitstekend gedaan naar Van Kerkhoven. Van Kerkhoven geeft die bal voor. En dan moet Nederland wegwerken. In de persoon van Numan gebeurt dat ook. En dan hebben de Belgen heel daadwerkelijk laten zien dat ze, als ze eruit komen, gevaarlijk kunnen zijn. Slecht uitverdedigen nu van Zeedorf. Pepensa in balbezit. Pepensa bij de rand van het 16 meter gebied. Met Zeedorf voor zich geeft die bal nog voor ook. En die bal die lijkt te ver te gaan. Nee, die gaat niet te ver. Want Schifo die pakt de bal voordat Cocu erbij kan komen. Genot dan, ter hoogte van de 16 meter, geeft die bal voor. Wegwerken dan van Stam. En dan de controle bij Ronald de Boer. De rust bij Zeedorf. Maar dan moet hij oppassen met drie Belgen om zich heen. Doet dat uitstekend. Geeft de bal dan naar Bergkamp. Bergkamp fel geattackeerd, houdt de bal bij zich. En Ronald de Boer speelt dan de bal weer moeilijk aan naar Bergkamp. Bergkamp de tweede maal houdt de bal goed onder controle. Wordt vastgehouden door Vidovic. En wat Vidovic betreft, die heeft nog geen gele kaart. Maar die heeft nu inmiddels een overtreding of 6 gemaakt. Allemaal kleintjes. Maar optellen kan je ook tot de gele kaart brengen. Balbezit naar Jonk. Jonk naar Zeedorf. Zeedorf dan, en jij moet helemaal je mond houden, richting Jonk. Jonk naar Stam, dan krijg je nog een pomp ook. Stam speelt de bal naar Numan en nu krijg je hem. Ga je gang.
0: Rustig. Numan in balbezit. Cocu gaat eigenlijk best goed met Nederland ook. Nu weer na een minuut of 7 na rust met de voorsprong via de goal van Stam. Even een paar moeilijke minuten. Mooi 1-2, komt Kluivert voor 2-0. Hij maakt 2-0. Het is gebeurd. Patrick Kluivert. Prachtige goal voor Oranje. Het is afgelopen met de Belgen. En dat is wat Guus Hiddink toen hij zei. Soms gaat het niet goed. Soms ziet het er wat onzorgvuldig uit op de training. Maar als hij er moet staan, dan staat hij er. En hij laat zien hoe het moet. Prachtig 1-2. Numan op zijn gemakje. Komt ook nog even feliciteren. Frank de Boer denkt als aanvoerder. Dat komt later wel. En dat denkt Van der Sar ook. Maar Patrick Kluivert met een beauty na 2-2 zet Nederland op 2-0 tegen België.
1: Kluivert gebaard tegen Hiddink. Dankjewel. En ja, dat is het natuurlijk ook. Hiddink die in weerwil van vele publicaties en vele stemmingen binnen het Nederlandse volk toch heeft gezorgd voor het feit dat Kluivert als voetballer mee mocht doen. Als voetballer heeft hij hem opgesteld. En dat wat er in het menselijke vlak is gebeurd, heeft Hiddink opzij geschoven. Hiddink zorgt dat Nederland in ieder geval met Kluivert een 2-0 voorsprong heeft genomen. En terwijl Stam nu heel goed met Penza van het lijf drukt, denk ik dat we ons gaan opmaken voor nog een heerlijke 37 minuten van Oranje. Nederland neemt afstand voor de Belgen en gaat op weg naar wellicht iets heel moois.
0: Balbezit voor Nederland via Van der Sar op zijn gemakje. Bal onder de voet. Terwijl België probeert te jagen, maar dat doen maar één of twee mensen. En dan heeft het absoluut geen zin. Zeker niet door het positiespel van Nederland, waarin de ruimtes redelijk groot worden gehouden. Maar ik het ook opvallend vind, terwijl alle oranje vlaggen tevoorschijn zijn gehaald, dat Nederland ook in de kleine ruimte met één keer raak heel goed uit de voeten komt. En dan voornamelijk door dat opeens wegdraaien. Cocu kan het heel goed. Ronald de Boer beheerst dat ook tot in de perfectie. En ook Bergkamp heeft al een aantal keren laten zien, nog los van de 1-2, zoals zojuist met Kluivert, dat hij dat als geen ander beheerst. En dan moet je wel als tegenstander, als je gewoon te laat meedraait, of je tegenstander laten gaan, of een overtreding maken. Vandaar ook denk ik de 3 gele kaarten voor rust aan Belgische zijde. Niemand overigens wilde de lucht in, maar kreeg een duw voordat hij daartoe de kans kreeg. En bleef toen als het ware zijn blok staan. Zag zijn Belgische tegenstander de bal overnemen. Maar dit Belgische elftal is duidelijk aan renovatie toe. Ook Van der Elst, toch een van de mensen die met Lekens eigenlijk als het ware weer meekwam in het Belgische elftal. En de Belgen, laten we dat niet vergeten, kennen toch een prima revival na de 3-0 nederlaag tegen Nederland in België. Won achtereenvolgers, niet alleen van San Marino, maar ook van Wales en van Turkije in Turkije. Dat waren gewoon goede uitslagen. En dat rare dipje van Nederland in Turkije, dat leverde eigenlijk op dat het vanavond nog een spannende wedstrijd is. Kluivert, hoogstandje, steekballetje mislukt. Kan er iets bij voorstellen dat je het probeert. Als het lukt is het helemaal mooi. En het is een wedstrijd waarin dit soort dingen vanzelf kunnen gaan lukken. Buitenspel vallen open, het is buitenspel, jazeker. Wij zien dat, zitten recht tegenover de staande grens, zegt de andere kant. De heer Mpenza in dit geval, wel een talent denk ik hoor. Op zo'n leeftijd toch moeten opboksen tegen deze Nederlandse defensie. Dan moet je echt van goede huizen kunnen komen. Terwijl wij nog een keer met één oog meekijken naar de 1-2 op de monitor. Tussen Kluivert en Bergkamp heeft Nederland balbezit via Reiziger. En staat het bovendien met 2-0 voor.
1: Bergkamp speelt de bal naar Seedorf. Seedorf naar Reiziger. Reiziger met Van Meer bij zich. Kan er niet bij komen. Van Meer duwt Reiziger met een schouder correct van de bal af. En geeft de bal aan Philip de Wilde. Wat een lekker gevoel dat Nederland voor het WK in Frankrijk in ieder geval in de praktijk geplaatst zal zijn. Een heel lekker gevoel daar waar het de vorige keer bijvoorbeeld nog in de wedstrijd in Liverpool tegen Ierland moest proberen te halen. En toen haalde het Nederlands elftal het ook. Nu wordt er gefloten omdat er een overtreding begaan zou zijn tegen Oliveira. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. En Seedorf geeft de bal naar Bergkamp. Bergkamp terwijl Seedorf diep gaat. Bergkamp houdt de bal even bij zich. Speelt de bal nu naar Seedorf. Maar die bal is te scherp. Van Kerkhoven had het ook gezien. En Philip de Wilde pakt de bal dan. Geeft de bal naar Genot. Genot in de tweede helft in het veld gekomen voor Crasson. Doet dat wat slordig. Speelt de bal via de voet van Ronald de Boer over de zijlijn. Chifo geeft de bal dan weer aan Genot. Terwijl wederom de weef door het totale oranje stadion hier gaat. Balbezit voor Chifo. Chifo van de Elst. Chifo even terug. Wordt opgejaagd door Ronald de Boer. Moet dan corrigeren. Maar dan is Kluivert er eerder bij dan. Oh, die gaat even versnellen zeg. Loopt van Chifo weg. Geeft de bal niet aan Ronald de Boer. Want dat was een hoek die afgeschermd was. Cocu dan in balbezit. Cocu op zijn beurt weer even naar Jonk. Jonk naar Numan toch van de middenlijn. Daar komt Jaap Stam. Jaap Stam terwijl Gilles de Wilde zich warm gaat lopen bij de Belgen. Gaat de bal naar Bergkamp. Bergkamp niet naar Seedorf. Seedorf die even het gaatje trok. Bergkamp nu dan wel naar Seedorf. Laat de bal gaan voor Ronald de Boer. Wel vlak is daar erg klein. Goeie bal van Seedorf op Bergkamp. Bergkamp, kan hij die bal benen houden? Ja, inderdaad. Maar Philip de Wilde pakt de voorzet voordat er iemand gevaarlijk kan worden. En trapt de bal naar voren. Stam nog steeds 2-0 in het voordeel van Oranje. Doelpunt te maken Stam en Kluivert. En Stam verdedigt goed. Numan helpt hem daarbij. En dan vangt de Boer er ook bij. Vangt de Boer richting Van der Sar. Van der Sar knalt de bal naar voren. Ik zou bijna zeggen op zijn Belgisch. Maar dan doen de Belgen dat ook weer terug. Zodat Cocu het balbezit heeft. En Nederland versnelt via Jonk de hoogte van de middencirkel.
0: Jonk laat de bal even liggen voor Seedorf. Seedorf kan de bal meegeven. Reiziger doet dat niet. Weet ik zeker. Want Reiziger trekt een gaatje buitenom. En Seedorf kiest een andere weg. Even terug op Stam. Zilvervloot vaart langzaam de Feyenoord-Kuip binnen. De Feyenoord-Kuip die zich ook kan gaan opmaken voor nog wat mooie Champions League-wedstrijden. Maar in ieder geval deze beslissende interland meepakt. Want dat zal duidelijk zijn. De laatste interland tegen Turkije over een maandje in de Amsterdam Arena is dan weliswaar de formele bezegeling van de promotie van Nederland naar de eindronde. Maar het is eigenlijk hier vanavond dan gebeurd. Cocu met links en dan met rechts de bal voor. Maar er rekenen geen medespelers meer op. En eigenlijk is dit een grappig moment, omdat tot nu toe het zo is dat Nederlanders met name dingen doen waar Belgen niet op rekenen. En het eigenlijk de eerste keer is dat een Nederlander iets doet waar een medespeler niet op rekent. Kluivert, de reiziger, sneller bij de bal dan twee tegenstanders. Wat moeilijk toch de bal terug op Seedorf. En ik kan me voorstellen, als Nederland verstandig is, dat het gewoon in dit tempo doorgaat. Want iedereen zit domweg, bijna iedereen zit lekker in de wedstrijd. En dan kun je zo'n avond echt prachtig besluiten met een mooie uitslag. Kluivert aan de linkerkant van het veld. Geno voor zijn neus, de invaller. Wil een 1-2'tje aan, krijgt hem niet. Bergkamp speelt de bal buitenom. Ronald de Boer, ook dat kan. Trapt die bal tegen een tegenstander aan. Gaat vervolgens over de zijlijn, de bal dan. Zijn tegenstander Geno vol op het hoofd geraakt. Zou me een spons kunnen voorstellen, maar het is nog wel een eind lopen voor de verzorger vanaf deze kant. Dus die laat het maar voor wat het is. En Frank de Boer heeft de bal uit de ingooien. Inmiddels gespeeld op Jonk. Jonk vindt de opening aan de rechterkant op Reiziger. Reiziger schuift de bal in de voeten van Seedorf. Seedorf, twee tegenstanders voor zijn neus. Eén vindt men gemiddeld al niet meer genoeg. Kluivert kan de bal makkelijk aannemen en even kaatsen op Reiziger. Reiziger probeert een gaatje te vinden, maar laat dat verstandig genoeg over aan Jonk. Want Jonk is de man met de pas, vindt Bergkamp, zoals hij hem regelmatig vindt in deze wedstrijd. Cocu kan de bal niet lekker controleren. De Belgen kunnen eruit, maar doen dat ook weer via het achteromweggetje. En dat is moeilijk, want dan kom je opeens heel veel oranje mensen tegen al voorin. Stam kopt niet. Die denkt als Jonk dat ze nodig wil, maar dan moet Stam het dan toch maar oplossen. In tweede instantie lukt dat niet. Loopt er een Belg echt buitenspel, maar die grensrechter denkt, nou ja, die ene keer. En bovendien, die bal gaat toch over de zijlijn. Nederland mag verder met een ingooi. Wedstrijd is gelopen, Jack. Kwartier gespeeld naar rust en het gaat allemaal in een noodtempo.
1: Ja, wedstrijd is gelopen, zeker eigenlijk na 1-0 al. Alhoewel je dan natuurlijk altijd nog het probleem hebt dat een bepaalde actie een tegentreffer kan inluiden. Maar met 2-0 is er helemaal geen probleem meer. En laten de Belgen ook met iedere actie eigenlijk zien dat er heel weinig voetballend vermogen in de formatie van Lekens zit. Goede wilskracht, natuurlijk best goede inzet en best veel voetbalgevoel in de jaren opgebouwd met een relatief oude ploeg, zoals je terecht aangaf. Maar het voetbalvernuft zit er niet meer in. En de Belgen speculeren altijd eigenlijk op een goede en misschien ook schaarse aanval. En dan hebben ze twee gevaarlijke spitsen met Pens en Oliveira. Maar die zitten volledig in de zak van de Nederlandse defensie. Nederland dat overheerst, ook nu. Balbezit voor Jonk. Jonk aan de linkerkant van het veld naar Numan. Steeds staan er meerdere mensen vrij, zoals ook nu. Cocu is diep gegaan. Cocu die heel goed speelt. En dat in dit seizoen heel belangrijk vindt natuurlijk. Omdat hij aan zijn laatste seizoen bij PSV bezig zegt te zijn. Terwijl hij die bal voorgeeft en de wilde wegwerkt. En er weer zo'n verschrikkelijk hoge bal is. Ik denk dat je tegen de Belgen niet eens in de arena kan spelen. Want als het dak dicht is, dan gaat hij misschien steeds tegen het dak aan. Balbezit, Schifo. Oh, oh, oh. Wat een slechte bal van Schifo. Terwijl de Belgen zeggen, ja, maar Oliveira werd geblokkeerd. Dan nog was het een slechte bal. Want Oliveira had er ook, als hij niet geblokkeerd was, nooit op kunnen lopen. Jonk geeft de bal diep richting Bergkamp, Philip de Wilde. Oh, oh, oh, oh. Jammer, wat een goede actie weer. En dan Geno voor de Belgen. Als Nederland erin slaagt om het goede spel te blijven spelen zoals het tot nu toe heeft gespeeld, dan komen er meer doelpunten. En dan hebben de mensen het nog beter naar de zin dan het nu al is. Terwijl er nu een overtreding van Jonk, die krijgt een gele kaart. Ja, de hoogte van de middencirkel maakt hij een ongelukkige overtreding op Van Meer. En Jonk krijgt een gele kaart. Gele kaart in de 16e minuut van de wedstrijd. En althans de 16e minuut van de tweede helft. En het balbezit is voor de Belgen. Maar ja, is ook weer van korte duur. Reiziger neemt over.
0: En het grappige is, maar dat zou ik even na moeten kijken. Ik dacht dat Jonk al in het bezit is van een gele kaart. Dus dat zou een wedstrijd schorsing betekenen tegen de Turken. Dat is inderdaad het geval. Terwijl Stam voor het eerste bal niet lekker raakt. Maar er dan hulp komt van Frank en Ronald de Boer. Van wie de laatste meteen met de bal in de voet richting de middenlijn gaat. Er gaten liggen als betreft het een pupillenwedstrijd. Jonk alle ruimte heeft aan de rechterkant. Bergkamp alle ruimte heeft. En Bergkamp zojuist had iets heel moois in gedachten. Wilde die bal denk ik over de Belgische doelman heen tillen. Alleen die doelman, die de Wilde, die was er wel heel erg snel uit moet ik zeggen. Kluivert verspeelt de bal. Schifo heeft de bal. Die is van België. En de captain buitenspel. Het is op het randje, maar hij kan ervoor vlaggen. Doet dat ook. En Nielsen fluit vervolgens voor buitenspel van Mpenza. Die misschien nog wat ongelukkiger voetbalt dan Oliveira. Maar die laatst genoemde, die heeft veel meer verbaal in huis. En die zal nog wel eens tegen een misschien tweede kaart kunnen aanlopen. Als hij het helemaal niet mee eens is met de leiding van de Deense scheidsrechter Nielsen. Van wie Jack trouwens terecht opmerkt dat als die al een beetje een kant op gaat, die niet bepaalt, laat ik het heel voorzichtig zeggen, in het nadeel van het Nederlands elftal.
1: Zeker niet hoor, want als het ons was gebeurd wat de België gebeurt zo nu en dan met bepaalde momenten, dan hadden we hem al lang aangepakt. En nu zeggen we, ja, het zou kunnen zijn dat hij voor Oranje een beetje is. Balbezit nu voor Stam. Stam geeft de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer gebaart dat Reiziger de bal mee meteen kan meenemen. Jonk, die vraagt erom, krijgt hem niet. Seedorf dan. Seedorf naar Ronald de Boer. Terwijl Jong constant vrij staat en Ronald de Boer het ook wel ziet. Maar hij ziet ook dat Reiziger vrij staat aan de rechterkant. Reiziger, oh, ook een hele aardige actie. Geeft de bal dan door richting Kluivert. In het 16 meter gebied, daar zit Chenot in erbij. Die komt de bal terug in de handen van Philip de Wilde. Leuke momenten aan oranje zijde. En Guus Hiddink heeft voorlopig nog een enkele reden om een wissel te laten warmlopen. Daar waar bij de Belgen Gilles de Wilde zich al een tijdje aan het warmlopen is. Bal bezit nu voor Mepensa. Mepensa naar Van der Els. Van der Els op eigen helft. Speelt hem dan naar Vidovic. Vidovic heeft de bal dan ver en diep richting Oliveira. Oliveira die neemt de bal aan. Kan Reiziger erbij komen? Nee, dat kan hij niet. Van Kerkhoven dan. Van Kerkhoven nog steeds. Geeft de bal dan. Jongen. Maar die komt toevallig bij Chivo terecht. Chivo moet dan even terug. Chivo geeft de bal dan nu slecht door. En dan zit er een voetje van Jong tussen. Waardoor de bal in de voeten komt van Van der Sar. Van der Sar geeft er weer door aan Cocu. Cocu naar Van der Sar. En zo tikken de minuten weg. 19 minuten gespeeld. En gaat inmiddels Aaron Winter zich warm lopen. En dat zou me niet verbazen als hij op de plek komt van Seedorf. Seedorf die iets te veel wil. En nu misschien aan de bal kan komen. Nee, er zit Van Kerkhoven tussen. Van Kerkhoven pakt de bal af. Van Kerkhoven speelt de bal dan door richting Vidovic. Vidovic moet dan een beetje bijsturen. Heeft de bal nu onder controle. Speelt de bal naar Chivo. Chivo met een achterloos balletje naar Van der Elst. Van der Elst dan weer tegen een Nederlander aan. En dan krijgen we weer klutsen en klotsen. En dan kan Van der Elst nog de bal een keer afpakken van Jong. Een dieptepas van Chivo. Maar Chivo heeft eigenlijk alleen nog zijn naam mee. Niet meer het raffinement van vroeger. Niet meer die grote voetballer van weleer. Daar zit ook heel duidelijk de sleet in. Hij heeft een hele lange tijd in Frankrijk gespeeld. En daar is tot nu toe nog geen enkele voetballer beter van geworden die in een andere competitie speelde. Hij speelt inmiddels bij Anderlecht. Van der Sar speelt de bal naar Reiziger. En Reiziger gaat weer verder op weg naar de helft van de Belgen.
3: Nee, nog even niet.
1: Dan speelt hem terug. Okay.
4: Zal ik alleen de helft van de Belgen doen?
1: Dat kan je doen. Dan ben jij heel veel aan het woord.
4: Oh, je ziet dat er nog een...
1: Winston Bogarde.
4: Ja, de twee wissels zich die zich warm lopen aan de Nederlandse kant zijn Bogarde. En Winter kan me daar iets bij voorstellen. Nederland kan het zich permitteren. 20 minuten na rust met goals van Stam voor en Kluivert na rust leidt Nederland met 2-0 in deze kwalificatiewedstrijd. En is het daarmee praktisch geplaatst voor het WK volgend jaar in Frankrijk. Verslaan we de ene zuidenbuur en mogen we volgend jaar met z'n allen naar de andere zuidenbuur. Het is wel attentie geblazen toch die enkele keer in Nederland dat er achterin wat gebeurt. Want het duo is weg hoor.
5: Penalty
4: voor de Belgen. Dit is zo'n voorbeeld. Jonk met de overtreding. En dan heeft Jonk ook nog de mazzel dat hij niet tegen een tweede gele kaart aanloopt. Is het Oliveira die het toch voor elkaar heeft. In een wedstrijd waarin helemaal niets aan de hand is. Jonk laat zich eigenlijk foppen door Oliveira. En dat overkomt hem uitgerekend in het eigen strafschopgebied. Ik vraag me ook eerlijk gezegd af of Chivo, die komt daar nu van aanhalen.
1: Hij heeft gelijk.
4: Ja, hij heeft ook gelijk. Jonk had minimaal nog een keer geel moeten hebben.
1: Ja, ja.
4: Scheidsrechter is van mening dat een penalty tegen al voldoende is. En het is Stalens, Lorenzo Stalens van Club Brugge. Die in de 21ste minuut van de tweede helft mag gaan proberen Van der Sar te passeren. Als het hem lukt is het zuur voor de oranje doelman. Heeft nauwelijks iets te doen gehad. Hij wordt toegeklapt van de Sardo Kluif. Komt aan over Stalens en die bal zit er als een streep in. En een wedstrijd die geen wedstrijd meer was, is opeens toch weer een wedstrijd geworden. Zwak momentje van Wim Jonk die zich voor de gek laat houden door een mooie lichaamsschijnbeweging van Oliveira. Hij maakt een overtreding. De Deense scheidsrechter Nielsen terecht legt de bal op de stip. En het is Stalens zowaar die België. Zou België dan toch terugkomen in de wedstrijd? Ik kan het eerlijk gezegd niet voorstellen.
1: Who knows? Want het blijft en het is gelukkig voetbal. En nu zullen de Belgen geruggesteund worden door de treffer. En moeten we kijken hoe Nederland dat gaat oppakken. En Nederland is heel goed weggekomen met het feit dat Jonk niet met een tweede gele kaart van het veld af moest. Balbezit voor de Belgen. De Belgen op zoek naar de gelijkmaker. Maar het is Stam die ertussen zit. En het balbezit voor Oranje via Numan. Numan speelt de bal naar Jonk. Jonk weer terug naar Numan. Nu is er wat jagen van der Els, maar niemand doet dat goed. Speelt de bal naar Frank de Boer. Frank de Boer dan naar Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Cocu. Veel ruimte aan de rechterkant van het veld ook bij Seedorf. Seedorf met weer een overmacht van de verdedigers, maar tempo gemaakt door Cocu. Cocu naar Seedorf. Kan hij 16 meter gebied binnen of gaat hij voor de voorzet? Of doet hij beide? Hij dreigt aan de rand van de 16 meter gebied. Speelt de bal naar Cocu. Cocu dan misschien met het schot? Nee, dat kan niet. Geeft de bal naar Jonk. Jonk dan weer naar Seedorf. Zelfde positie, maar 1-1 situatie. Seedorf geeft de bal naar Jonk. Jonk geeft de bal voor. Kan er niet bij komen. Chenot kopt de bal dan terug en geeft een corner. Een corner voor Oranje. De eerste in de tweede helft. De zesde in totaal. Daar gaat Jonk weer naartoe. Jonk die En ik herhaal het nog maar een keer. Heel goed is weggekomen. En Nederland gelukkig daardoor nog met 11 man. Maar zou het ons gebeurd zijn, Ron? We zouden door de speakers zijn geknald bij de mensen thuis. Als het andersom was gebeurd.
5: Ja, ja, ja.
1: Want het kan eigenlijk niet. Het doet mij een beetje denken aan Ronald Koeman tegen Engeland ooit. Daar bij Marcel hadden ook. Maar goed, corner wordt genomen.
5: In hetzelfde stadion, klopt.
1: Ja, en corner zeker wordt genomen. Door Jonk komt de bal voor. De Wilde kan er niet bij komen. Van Kerkhoven komt de bal door. Maar Numan of Ronald de Boer bij de tweede paal. En geeft de bal nog een keer voor. Komt de bal voor. En oh, kans voor Kluivert. Een enorme kans. Op een meter of vijf van het doel. Daar waar hij gewoon recht kan koppen. Wil hij die bal eigenlijk bij de tweede paal in de verre hoek koppen. Had niet gehoeven. Stand nog steeds 2-1. Veel tumult. Veel spanning. Veel sensatie. Nederland nog steeds aan de goede kant van de score. Maar er rest nog een kwart.
4: En dat is dan opeens lang met een 2-1 tussenstand. Met een rare 2-1 tussenstand. Ja, en ook toch het gekke van die overtreding van Jonk is, als je dat nou doet wanneer je niet in de wedstrijd zit of geïrriteerd bent of in ieder geval je niet lekker voelt, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar Nederland zit juist voortreffelijk in de wedstrijd. En eruit gerekend een man die absoluut geen verdediger is, in zijn eigen strafschopgebied dit zin doen. Dat is een merkwaardig moment. Voer voor psychologen. Maar Nederland nog wel, dat wel met 2-1 voor tegen deze Belgische ploeg. Nederland had het in het begin van de tweede helft even moeilijk, een minuut of 4-5. Dat was snel afgelopen toen Kluivert 2-0 scoorde. Maar Nederland moet zwaar gaan oppassen, want de Belgen lijkt het, hebben het initiatief. Zijn nu de partij die steeds eerder bij de bal zijn, zoals nu. En Nederland moet alleen maar reageren. Kan de bal wegtrappen via Stam gebeurt dat. Is de overtreding eerst op Ronald de Boer en dan nog een keer op Bergkamp. Worden de Belgen boos. En ook de boosheid, hoe gek het misschien ook klinkt, geeft aan dat de Belgen er weer in geloven. Want anders zou er toch een zekere gelatenheid in zitten. En dan ben ik eerlijk gezegd toch benieuwd wie Hiddink gaat wisselen. Want het meest voor de hand liggende wissel voor Bogarde zou zijn Numan, linkervleugelverdediger. Maar ik denk niet dat daar eerlijk gezegd het probleem ligt. Op het middenveld zal het wat ingewikkelder worden. Maar dat zal duidelijk zijn, alle twee verdedigd ingestelde voetballers die Nederland wat meer rust en wat meer balans moeten geven in de tweede helft. Heel benieuwd wat Hiddink zo meteen in gedachten heeft. Stam in ieder geval heeft de bal en kiest heel verstandig even voor de rust en de weg terug. En de binnenkant rechtervoet van Van der Sar doet dat in de 25e minuut van de tweede helft. Van der Sar met een mooie opening. Een trap over 60 meter in de voeten van Kluivert. Kluivert man in de rug en een man naar zich. Bal gaat over de zijlijn. Daar komen de wissels. Jack.
1: Daar komen de wissels. Winter Seedorf kan ik me begrijpen. Kan ik me voorstellen. Bogarde kan ik wat minder voorstellen. Niet vanwege Winston, maar wel vanwege het feit dat je terecht zegt, wie moet je er dan uithalen? Niet echt aanwijsbaar. Of er moet iemand zijn die een blessure heeft. Dat we vanaf deze kant niet kunnen constateren. Bal bezit nu voor Numan. Die oogt in ieder geval niet geblesseerd, want die gaat nu aan de bal. Geeft de bal richting Bergkamp. Slechte bal van Numan. Overname van de Belgen. Belgen via Schifo. Het blijft oppassen nu hoor. Met Olly, met Mpenza. Mpenza aan de linkerkant van het veld. Mpenza speelt de bal door. Van der Kerkhoven kan er niet bij komen. Stam dan, die glijdt weg. Geeft de bal in de voeten van Frankie van der Elst. Halverwege de Nederlandse helft. Junot, qua wedstrijd is het natuurlijk veel leuker geworden nu. Junot geeft de bal voor. Wordt weggekopt door Cocu. Is Van Kerkhoven er eerder bij dan Jonk. Geeft de bal door richting Van der Elst. Van der Elst en Schifo. Van der Kerkhoven. Ja, nou, waarom niet? Van Kerkhoven die schiet een keer. Van Kerkhoven met een schot. Een meter of 10 over het doel. En nu dan de dubbele wissel. Ik denk dat, ja, zoals het eruit ziet, dat Ronald de Boer wat last heeft.
5: Dat moet.
1: Die gaat er in ieder geval af. En ook Numan gaat eraf. Ronald de Boer liet net al een beetje te trekken benen. Maar ik had niet verwacht dat dat zou gebeuren. Numan eraf. En ja, ik kan me voorstellen dat Numan enigszins de pest in heeft, hoor. Want ik, eerlijk gezegd begrijp ik het
4: ook niet. Aan die kant zat absoluut het probleem in,
1: nee,
4: denk ik.
1: Nee. Nou, even, we vullen even de papieren in.
4: Ja, als u denkt dat valt stil, dat is hoofdonderbruikelijk.
1: Ja, dan zijn we even bezig met het invullen van de papieren. Bogarde moet zijn kettingje afdoen, denk ik.
4: Ja, zou kunnen.
1: En nou, een paar ringen.
4: Ja. En wat nog meer? Nee, ja, één ketting, ja. Nou ja, hij wacht keurig op de scheidsrechter. Verbaas mij.
1: Ja, Leek zegt gewoon doorvoetballen. Ja, hij heeft gelijk.
4: Nee, maar
1: dat mag nou helemaal niet.
4: Nee, maar dat hoort de vierde man natuurlijk. Ik weet niet wat hij
1: nog meer doet. Sorry, wacht nog even. Die moet dan oppassen dat hij
4: geen gele kaart krijgt. Ja. Dat is een, je kan wel zeggen doorvoetballen, maar dat moet de vierde man constateren voordat de speler invalt natuurlijk. Van der Sar met de doeltrap, Kluivert met het balbezit. En Nederland dus met Winter en zometeen Bogarde. Want Numan is er natuurlijk al af. Nederland speelt even met 10 man voor Numan en Ronald de Boer. Bergkamp, Winter, reiziger. Dan moet die bal een keer het veld uit. Moet het spel stil komen te liggen. Ik zou zeggen twee drinkvakken. Estar, dat moet aardig te vinden zijn. En dan kan, terwijl Hiddink verschrikkelijk boos is, kan me daar overigens iets bij voorstellen. Kan Nederland gewoon balbezit houden? Ja, we kunnen ook nog 19 minuten de bal laten rondgaan. Dat is ook een oplossing. Dan kan Nederland gewoon met 10 man de wedstrijd uitspelen. En dan lijkt het eerlijk gezegd een beetje wel
1: op. Erik wordt kwaad nu.
4: Erik wordt boos. Ja, dus ik denk dat de vierde man de fout in gaat.
1: Hiddink gaat nu aan de lijn staan.
4: Ja, doet hij wel goed, want dan moet hij gaan affluiten zometeen, Nielsen. Kijk, die gaat zo affluiten. Als hij nou die vierde man zo ver krijgt, Nederland gaat scoren. Dit lag gewoon een gele kaart van Meer. Die kan er nog hebben, die heeft nog geen geld. Daar komt Bogarde. En het wordt nu rommelig, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat niet in het voordeel van Nederland, Jack, wat hier gebeurt. Het wordt een rare partij.
1: Ja, het wordt een beetje chaotischer, maar het wordt daardoor wel een echte wedstrijd. Terwijl Gilles de Bilde zich nog steeds warm loopt. En Winston Bogarde zijn bijnaam van Lex Goudsmit in ieder geval weer alle eer heeft aangedaan. Een scheidsrechter mag het. Hij speelt altijd met kettentjes. Een scheidsrechter mag het zeggen dat je niet met een kettentje mag spelen. En goed. Nederland nu weer compleet. En we spelen in de 28e minuut van de tweede helft. En hebben een aardige mogelijkheid. De middenhuis van het veld, 25 meter van het doel, is het vrije trap. Vervangt de Boer, gaat in het muurtje. Bal is nog niet uit de 16 meter. Waar die weer wordt ingewerkt door Stam. En dan wordt verder getrapt door Oliveira. Die is nog voorgebleven. Raakt de bal kwijt aan Geno. Die knalt de bal dan weer naar voren. Dan Winter met zijn eerste balcontact richting Seedorf. Seedorf halverwege de Belgische helft. Speelt de bal naar Kluivert. Kluivert goed voor zijn man gekomen. Geeft de bal goed aan de rechterkant van het veld. Waar Winter er net niet bij kan komen. Wel bij kan komen. Maar dan is het wegwerken van Albert. Bal naar voren gespeeld. Ter hoogte van ongeveer de middenlijn. Want Geno krijgt de bal nu aangespeeld van Oliveira. Geno met een

0: zorg in het laatste kwartier. En ja, het staat nog steeds 2-1. En het is nu buitenspel van Oliveira.
1: We kennen het Hollands kwartiertje. Het zou een Belgisch kwartiertje kunnen worden. Laten we niet vergeten, Hoogstad. De Belgen willen zo een redelijke kans maken. Minimaal nog 2 keer moeten scoren. Maar Nederland is de greep kwijt op de wedstrijd. Kwartier voor tijd. Balbezit voor Cocu. Ruimte bij Reiziger. Krijgt de bal, begrijpelijk. Ruimte wordt ook gemaakt door Winter. Winter wijst en wil, krijgt de bal in de voeten. Maar een tegenstander voor zijn neus. Reiziger. Reiziger Kluivert. Kluivert, man in de rug. Solootje zou kunnen. Buitenom. Lastig. Gaat de moeilijke weg. Wordt een beetje gehaakt, maar niet voldoende voor een vrije trap te lopen. En grens en scheids dicht genoeg bij. Om te kunnen zien dat dat meer een ongelukkige samenloop van omstandigheden is. Dan een overtreding van de Belgen. Belgen willen door met een ingooi. Hebben nu hun probleem met uitverdedigen, maar ook weer niet. Want die bal die wordt gewoon naar voren gehengst. Moet het kopballetje komen van Jonk ook. Dat is niet meer geplaatst. Wat voorrust aankwam. En ook in het begin van de tweede helft komt nu niet meer aan. Terwijl Gilles de Bilde uit zijn trainingscheck gaat. En zometeen de Belgische aanval nog wat verder komt versterken. En mag afrekenen met het feit dat het een enfant terrible is. Maar hij voor de Belgen wel degelijk wat kan betekenen. En het is een goeie. Terwijl de Belgen balbezit houden via Chivo. Chivo de bal even terugspeelt. Dat kan niet anders op Genot. Genot nu problemen heeft met uitverdedigen. Nederland heeft, zo lijkt het wel, geen tweede adem. Geeft tegenstanders de gelegenheid om de bal aan te nemen. En die tel extra die de Belgen voorrust niet kregen. En daarmee werden opgejaagd. Die tel extra krijgen de Belgen nu wel. En dan kunnen ze op hun manier, zij het in een tempootje lager, nog redelijk kunnen ballen. Reiziger met buiten van Kerkhoven. Stam staat weer op de goede plek, zoals zo vaak. Winter met het uitverdedigen. Zeedorf, ga maar vooruit. Daar ligt de ruimte. Maar er staan ook veel Belgen. Zij het op respectabele afstand. Zeedorf met de bal naar binnen op. Bergkamp. Bergkamp wacht op mee opgekomen mensen. Winter meldt zich. Die moet topfit zijn in dit duel. Er speelt pas een paar minuten mee. Bergkamp kijkt dus om zich heen. Heeft de bal aan de voet. Vindt de opening prachtig. Heel relaxed aan de linkerkant op Bogarde.
0: Dit is een Bogarde. Bogarde. Rustig kijkend speelt de bal naar teamgenoot Kluivert. Althans het wilde niet. Chiffon neemt zomaar over. Eerste slechte bal van Bogarde. Maar was ook zijn eerste balcontact echt. Stam neemt weer over. Daar mag je een stambeeld voor oprichten hoor, zo langzamerhand. Ongelooflijk, wat een goede verdediger. Ik zei het in de eerste helft, ik blijf het herhalen. Verdedigen is een vak en Stam heeft dat tot kunst verheven. Lekens vraagt nu om de wissel. De Bilde wil erin, maar die kan er nog niet in komen. Nu dan wel, neem ik aan. Gilles de Bilde komt in het veld. En eraf gaat Enzo, of zoals hij echt heet, Vincenzo Chifo. Hij gaat eraf, Gilles de Bilde komt erin. En ja, in Eindhoven weten ze het en eigenlijk in de rest van Nederland ook hoe belangrijk Gilles de Bilde kan zijn. Hij vormde uiteindelijk de doorslaggevende factor in het kampioenschap van de Eindhovenaren. Nadat hij vanaf 1 april beschikbaar was voor de Eindhovense formatie, slaagde hij erin met een aantal hele belangrijke doelpunten heel erg veel waarde te zijn voor landskampioen PSV. Gilles de Bilde dus in het veld. Nu zitten er 3 gevaarlijke jongens voorin. De Bilde met Penza en Oliveira. En wordt het in het restant van de wedstrijd, die 12,5 minuut die er officieel nog te spelen is, best leuk om te zien. Stam verdedigt uit. Verdedigt richting Jonk. Jonk richting Reiziger. Reiziger dan naar Kluivert. Kan er niet bij komen. Kudovic neemt over. Dan Van Helst neemt even de bal op het hoofd. Maar kan er ook weinig controle aan geven dan Nederland via Reiziger. Jonk. Jonk naar Winter. Winter komt voor zijn man. Winter met de balbezit. Naar wie kan hij nu spelen? Buitenom komt Jonk. Doet dat goed. Jonk krijgt de bal mee van Winter. Heeft Van Kerkhoven bij zich. Komt die bal goed voor? Ja, inderdaad. Ja! Jammer. Wat een mooie actie zegt. Weer Bergkamp en Jonk. Die vinden elkaar altijd zo goed. Bal wordt in de korte hoek geschoten door Bergkamp. Maar met de vuisten eruit geranseld door Philip de Wilde. Een corner voor Nederland. En terwijl er bij de Belgen nu inmiddels 3 mensen warm lopen. En wellicht de coach van RWDM daartoe heeft besloten om er direct nog 3 in te gooien. En mag overigens uiteraard nog maar 1 wissel inkomen aan Belgische zijde. Is het Nederland dat de volgende corner gaat nemen. Komt de corner weggewerkt. En Nederland kan overnemen na het wegkoppen. Cocu misschien. Cocu richting Bergkamp. Bergkamp opgejaagd door Stalens onder meer. Geeft hij wel voor. Komt hij wel voor. Komt hij. En dan is er vanwege een overtreding van Kluivert gefloten. En ook bij Nederland loopt het restant aan wisselspelers zich direct warm. Van Gastel, van Hooijdonk en van Bronckhorst. Balbezit voor Philip de Wilde. Nog te spelen. Ruim 10 minuten. Stand 2-1.
1: Ja, dat wordt nog wat hier in de Rotterdamse Kuip. 10 minuten voor tijd met een 2-1 voorsprong voor het Nederlands elftal tegen België, waar Nederland het opeens een stuk moeilijker heeft gekregen in deze wedstrijd. En het ook leuk is om te zien hoe coaches zich dan voor een dugout melden om eens naar elkaar te kijken en om eens te proberen te doorgronden wat nou die andere coach allemaal van plan is. Winter met de overtreding, jazeker. Duwt zijn tegenstander in de rug. Krijgt een vrije trap tegen. Het is Van Kerkhoven overigens die 1,5 meter voor de middenlijn de vrije trap mag gaan nemen. En de manier waarop de Belgen weer reageren en ageren en druk zijn met het nemen van vrije trappen geeft aan dat zij in ieder geval nog denken dat er wat te halen valt hier in de Kuip. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Niet zozeer omdat ze misschien nog eens zouden kunnen scoren. Maar met ook een gelijke eindstand is België niet gered. Bogarde aan de bal over de middenlijn.

0: Linkervoet, geen tegenstander, meldt zich nu iemand. Speelt die bal breed op Zeedorf, die zich daar aandient om het voor Bogarde allemaal wat makkelijker te maken. Cocu uit stand, wil het liefst terugspelen, doet hij ook. Speelt de bal op eigen helft, Frank de Boer, dan moet je niet gaan stilstaan. Dan heb je een probleem met de vrije man vinden. Jonk in één keer, dat helpt natuurlijk wel. Bogarde, ook dit is goed, breed op de andere invaller, op Winter. Winter in de lengtas, op Bergkamp. Bergkamp, als er ooit iemand een 10 krijgt voor subtiliteit, is het Bergkamp. Balletje buitenom, op Reiziger is goed. Maar Nederland speelt natuurlijk zonder echte buitenspelers. En dan is de bal van Reiziger op zich heel behoorlijk. Maar is dat iets voor een inkomende linkerspits en niet voor de twee centraal spelende aanvallers? Nu verdwijnt de bal gewoon voorbij het Belgische doel over de zijlijn. Een metertje of drie bij de hoekvlag vandaan. En mogen de Belgen verder met een ingooi. Ingooi genomen op de beelden. Niet goed behandeld de bal. Cocu, ploeggenoten. Stamriep, als het moet tegen de beelden, schop ik hem over de hek heen. Het is een interland en er staat wat op het spel. Het is niet te hopen voor beide overigens dat zoiets zich nog aandient in de slotfase van deze wedstrijd. Slechte bal van Zeedorf. Speelt de bal gewoon over de zijlijn. Belgen kunnen verder. Zeedorf probeert zijn foutje te herstellen. Lukt niet. Belgen houden bal bezit. Maar ook voor de Belgen lijkt me dit een flinke aanslag op de conditie. Behalve de Belgische aanval. Stam. Magnifiek. Koppend. En verdedigend. En meteen Nederlands balbezit via Jonk. Jonk, Zeedorf. En Nederland gaat voor de volgende aanval. En leidt met 2-1.
1: Zeedorf naar Bergkamp. Bergkamp naar Kluivert. Kluivert rand 16 meter. Geeft de bal terug naar Bergkamp. Bergkamp meteen met het schot. Ah, jammer. Hij raakt hem iets aan de buitenkant van zijn rechtervoet. Daar waar hij wat meer op de wreef had gemoeten. Nu probeerde hij het iets te mooi. We spelen inmiddels bijna 82 minuten. En de stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van Nederland. Bij de doeltrap van Philip de Wilde. Philip de Wilde trapt de bal naar voren. Gilles de Wilde kijkt naar de bal. Is nog niet aan de bal geweest. Jonk maakt een overtreding. Het spel gaat verder omdat de Belgen in balbezit blijven. Beweging van Oliveira. Oliveira, 10 meter over de middenlijn. Open naar de linkerkant van het veld. Naar Van Kerkhoven. Van Kerkhoven vindt Winter bij zich. Maar er is veel ruimte. Speelt de bal naar Oliveira. Oliveira weer met Stam erbij. Stam geeft de bal naar Bergkamp. Stam, beste man aan Nederlandse zijde. Ziet dat de bal via Zeedorf slecht wordt gespeeld. Zeedorf die te veel onnodige moeilijke acties heeft. Jammer, jammer. Hij moet iets zuiniger spelen. Dan is hij bijna iedere week de uitblinker. In welk team hij ook speelt. Maar hij wil soms ietsje te veel. Gilles de Beelden speelt de bal slecht. Overname. Goed, Reiziger. En Kluivert. Kluivert om één man heen. Kluivert. Met twee man voor zich. Kan er niet om Vidovic heen komen. Het balbezit blijft voor Nederland. Bergkamp goed geopend aan de rechterkant van het veld. Richting Winter. Winter met een mannetje bij zich. Wil te veel. Wil door. Wil er langs. En dat lukt niet. Van Meer zit erbij. En dan de overname van de Belgen. Van Meer trapt de bal naar voren. Richting Gilles de Beelden. Gilles de Beelden. Met Stam. Stam neemt over. Stam neemt over. Speelt de bal naar Zeedorf. Jongen. Wat speelt die man? Een weergaloze partij voetbal. Reiziger aan de rechterkant van het veld. Reiziger raakt de bal kwijt. Raakt hem kwijt aan Van der Elst. Overname van Meer. Van Meer. Speelt de bal in de voeten van uiteraard Stam. Ja hoor, lever maar in. En dan naar Zeedorf. Zeedorf naar Cocu. En Nederland heeft wat meer ruimte. Maar nu staan er maar 5 verdedigers bij de Belgen. En dat zijn er tot nu toe steeds 8 of 9 geweest. Balbezit nu voor Bergkamp. Bergkamp temporiseert. Heel rustig. Heeft de bal onder de voet. Gaat misschien nu verstellen met Philippe Albert bij zich. Bergkamp. Rand 16 meter. Geeft de bal naar Kluivert in één keer door. Bergkamp. Ja! Prachtige goal.
0: Volgens mij heb jij dit voorspeld, deze uitslag, of niet? Nou, mooi is dat. Dus, dus we kunnen nu geen goals meer verwachten.
1: Nee, die komen ook niet meer.
0: Die komen nu weer. Nou,
1: nee,
0: kunnen we ermee stoppen. 7 minuten voor tijd. Dat zou uniek zijn. Maar het is Bergkamp. Ik moet ook eerlijk zeggen. Je zou 2 men of the match kunnen noemen. Verdedigend. Zonder concurrentie. Jaap Stam. Echt magnifiek. Maar aanvallend de subtiliteit, de manier waarop hij de bal behandelt met zowel het linker als het rechterbeen. Maar ook de manier waarop hij nu scoort, Bergkamp. Het is gewoon een bekroning op een hele goede partij voetbal. Waarin Nederland een minuut of 20 toch behoorlijk in de problemen heeft gezeten. België wat moediger is geworden. Denk ook aan de binnenkomst zojuist van Gilles de Beelde. Maar uiteindelijk Bergkamp dan 7 minuten voor tijd. De Belgen, zo lijkt het, de nekslag uitdeelt. Bergkamp overigens met zijn inmiddels 33ste treffer. Daarmee nadert hij op de topscorerslijst alle tijden. Wilkes, Paas Wilkes, die staat op 35. En heeft hij inmiddels met deze treffer Lenstra en Cruijff, ook nou niet bepaald de minste, bijgehaald in het scoren van het aantal doelpunten voor Oranje. Er komt nog een wissel aan de Belgische kant. Maar was het voor de beelden nog een mogelijkheid om gevaarlijk te worden voor de Belgen? Deze wissel zal niet meer zijn dan een formaliteit. En niet alleen een Belgische wissel gaan we zo meteen nog krijgen. Maar ook, en dat vind ik op zich heel plezierig om naar te kijken, een Feyenoord-wissel in het oranje elftal. Johanny van Bronckhorst gaat zo meteen op het oranje middenveld zijn opwachting maken. Nederland kan de wedstrijd uitspelen. De man die de nekslag uitdeelt heet Dennis Bergkamp.
1: Dennis Seedorf in balbezit met de bal richting Jonk. Jonk geeft de bal mee aan Kluivert. Kluivert laat de bal rustig met zich meegaan en speelt de bal naar Bogarde. Bogarde aan de linkerkant van het veld. Bogarde rustig naar Cocu. Cocu naar Jonk. Jonk wordt nu ingeschakeld. Moet wat tempo gaan maken. Doet dat richting Bergkamp. Bergkamp wil hem veel en geeft een hakje naar Jonk. Maar de Belgen gaan weer slecht uitverdedigen. Alhoewel Bogarde zich er enigszins op verkijkt. Overname dan is van Frank de Boer. Frank de Boer gaat over de middenlijn. Frank de Boer kijkt naar Kluivert. Kluivert gaat diep, maar geeft de bal dan niet richting Bergkamp. Kan er net niet bij komen. Frank de Boer herstelt zich dan uitstekend. Dan gaat de bal naar Winter. Winter met Seedorf misschien voor zich. Geeft de bal toch richting Jonk. Jonk, terwijl de bal naar links moet volgens de mannen die nu aan het wijzen zijn. Stam speelt de bal dan naar Seedorf. Seedorf wil iets te veel. Bal komt bij Kluivert. Kluivert naar Seedorf. Seedorf. Oh, dat had hij meteen kunnen doen. Deed hij niet. Heeft de bal nu bij de achterlijn. Tijd tikt weg in het voordeel van Oranje. Dan de bal naar Bergkamp. Bergkamp neemt de bal aan. Speelt de bal er even terug. Neem ik aan naar Seedorf. Doet dat inderdaad. Seedorf nog steeds in balbezit. Veel vrij spel nu voor de Oranje mensen in de 16 meter. Gallery play nu van Oranje met Bergkamp. Bergkamp geeft die bal voor. Wil iets te veel. Wil de bal in de verre hoek deponeren. Dat lukt niet. Nu is het tijd voor de laatste wissels in deze wedstrijd. Bij de Belgen gaat met Penza eraf. Daarvoor komt er in Duitsland spelende Gunter Schepens in het veld. Hij speelt bij de Karlsruhe SC. En bij Nederland komt Giovanni van Bronckhorst direct binnen de lijnen. En inderdaad, Ron, dat vind ik ontzettend leuk. Giovanni van Bronckhorst vind ik een van de beste voetballers in de Nederlandse competitie. Hij heeft alleen de pech dat er nog betere misschien zijn. Of in ieder geval minimaal gelijkwaardige. Een van die mannen is Seedorf. Lennart Seedorf, die van het veld gaat. 4 minuten voor het einde van de wedstrijd. Hij heeft zijn werk gedaan. Zoals gezegd, wil soms iets te veel, maar is natuurlijk een absolute topper. Dan bewijst hij ook wekelijks in de Primera División in Spanje bij Real Madrid, waar hij een van de meest gewaardeerde voetballers is. Philip de Wilde trapt de bal naar voren. En Nederland neemt over. Van Bronckhorst kan er net niet bij komen. Jonk wel, en die is ook van Oranje.
0: En Winter ook. En Winter geeft de bal, denk ik, althans dat is zijn bedoeling aan. Een reiziger wordt opgejaagd door een aantal tegenstanders. Maakt uiteindelijk een overtredingsboos op Jonk. Kan ik me iets bij voorstellen, want Jonk levert hem het probleem. Of zadelt hem op met het probleem. En dan moet uiteindelijk Winter de overtreding maken. En mogen de Belgen verder met een vrije trap via Van der Elst. Van der Elst wil die bal het strafgebied van Nederland intrappen. Het is, ik heb het al eerder gezegd, zuur voor Van der Sar, die eigenlijk niets te doen heeft, het goed doet. Dat je één keer gepasseerd wordt door een strafschop. Dan ben je gewoon kansloos wanneer die goed werd ingeschoten. En hij werd goed ingeschoten. Nederland zou nog kunnen voor een vierde. Dat zit wel in dit Nederlands elftal. Dat heeft toch even een moeilijke periode gekend. Het is gemeld eigenlijk op het moment dat België op 2-1 komt. Leek het erop alsof de Belgen konden aanzetten. Maar dat konden de Belgen uiteindelijk toch niet. Ik denk ook dat het conditioneel een aanslag is geweest op de Belgen. De manier van voetballen van Nederland dan wel te verstaan. Het rondspelen van de bal nu ook. De beelden moet achter een terugspelbal aan van Frank de Boer op zijn doelman Van der Sar. Ja, dan kun je lopen tot je een holsweeg. Maar je komt natuurlijk nooit meer aan de bal. Van der Sar met de lange bal waar Kluivert er niet bij kan. En Kluivert vindt het ook prima. Ook zijn deel van de wedstrijd zit er meer dan op. Gescoord, mooie 1-2 samen met Bergkamp. Uit een goal komt. Kortom, ook Kluivert maakt zijn uitverkiezing vanavond meer dan waar. En laat zien dat hij scherp is als het nodig is. Denk ook aan Nederland-Ierland bijvoorbeeld in Liverpool, waar Reiziger nu even sneller is dan zijn directe tegenstander. Het gaat weliswaar ten koste van een hoekschop, maar het legioen zingt al dat we naar Frankrijk toe gaan. En Nederland-België gaat naar het einde toe. Het duurt nog zo'n 2,5 minuten, terwijl Reiziger op afstand moet bij een Belgische hoekschop. En ook Jonker zich toch weer meldt in het eigen strafschopgebied. Belgen dus met de hoekschop indraaiende bal. Daar komt Van der Sar moeilijk bij, maar hij doet het goed met twee vuisten het uitverdedigen. Bergkamp wil hij nog een keer, heeft meer dan zijn plicht gedaan. Hij is echt in topvorm. Bewijst dat in de Engelse hoogste voetbalklasse en bewijst dat ook vanavond hier in Nederland. De Belgen, het is een verplichte slotfase geworden. Zal voor Lekens betekenen dat hij zijn elftal, zijn nationale ploeg, gedeeltelijk mag gaan renoveren. En voor Nederland betekent dit normaal gesproken de binnenkomst in Frankrijk volgend jaar tijdens het WK.
1: Wim Jonk in balbezit. En balbezit nu aan de linkerkant van het veld. Komt naar Bogarde. Bogarde richting Frank de Boer. En de laatste minuut tikt weg in deze wedstrijd. Van der Sar in balbezit. Van der Sar is één keer gepasseerd in de dubbele confrontatie met de Belgen vanaf 11 meter. En nu, ik laat u maar even meegenieten van het geluid hier. Champions of the World, dat moeten we afwachten. Er volgt nog een prachtig mooi toernooi volgend jaar in Frankrijk. Daar is Nederland nu zo goed als zeker van. Ach, daar zijn we zeker van. Dat kan ons niet meer ontgaan. Vrije trap nog even tegen Nederland. Nederland dus in een goede reeks gegaan richting Frankrijk. Meteen uitglijden toen het zo goed speelde in Turkije. En uiteindelijk door een counter tegen een 1-0 achterstand aanliep. En toen de gemiste penalty van Clarence Seedorf. En uiteindelijk is het dus niet gegaan zoals het daar moest gaan. De Belgen kwamen terug in de race. Middels een overwinning in Wales en in Turkije. Maar uiteindelijk is Nederland te sterk in deze pool gebleken. En beschikt Nederland over een goed uitgebalanceerd team. Terwijl er nu 4 spelers van de Belgen maar liefst buiten spel staan. En wat dat betreft het klaverjasgroepje gestart kan worden. Balbezit voor Oranje. De officiële speeltijd zit erop. Nederland plaatst zich voor het WK in Frankrijk. En op 11 oktober kan het een heerlijk feestje worden als Turkije op bezoek komt. Dan kan het een mooie avond worden en kan een revanche worden genomen voor de uitnederlaag. Terwijl de Belgen nog een keer er proberen vandoor te gaan via Gilles de Bilde. Gilles de Bilde loopt tegen Frank de Boer op. Een overtreding natuurlijk van Frank de Boer die daar wild instapte. Gilles de Bilde en sinds aangeslagen zegt van oké, ik heb een beetje last van mijn rechterschouder. De scheidsrechter laat nog even doorspelen. En dan is het direct gebeurd en zal hier een gejuich losbarsten in de Rotterdamse Kuip. Op deze mooie avond in september in 1997. Balbezit nu voor de Belgen nog een keer. De Belgen met de vrije trap. Wie weet levert dat nog wat op. Komt die bal? Ja, helemaal niks. Zomaar in de handen van der Sar. Nielsen kijkt op zijn horloge. Gaat direct affluiten. En daar waar ik altijd slecht ben in poeltjes, zal je altijd zien, speel ik een keer geen poeltje mee. Voorspel ik het doelpunt van Nederland. De eerste treffer 1-0. En uiteindelijk ook de eindstand 3-1. Maar ik vind het niet erg dat er deze keer geen winst in de pool in zat. Maar wel dat Nederland zich plaatst voor het WK in Frankrijk. Goede wedstrijd, goede uitgebalanceerde formatie. Enige kwetsbaarheid van Oranje lag vlak na rust. Toen men wat problemen had om, laat ik zeggen, de furie die de Belgen deden aanwakkeren, om die te temmen. Nou, uiteindelijk resulteerde dat in de penalty in de tegentreffer. En Ron de Rijk, mijn collega, loopt op het veld. Ik zie hem daar lopen. Terwijl ik kijk of hij direct bij de coach kan komen.
2: Ronald de Boer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Wat had je?
3: Ik kreeg een schop op mijn kaart en in mijn rechterkaart. Ik weet ook niet waarom, maar daar kwam kraamverschijnsel in. Dus ik denk, geen risico nemen. Fitte speler erin. Hè.
2: Voor Russen kat en muis.
3: Ja, ik vond daarna begonnen we iets minder. Daarna begonnen we iets minder en toen ging het. Daarna kregen we weer grip. En het was al met al denk ik dat we veel en veel sterker waren.
2: Dankjewel Ronald de Boer. De rest van het elftal komt ook deze kant op. Want ik ga weer mee terug nu met erop de leden van het veld af. Dat maakt niet uit. Alle spelers komen in dit geval mijn kant op als het goed is. Ik sta naast de tunnel. Het oranje elftal wordt toegejuicht met veel vlaggetjes. En we gaan eens kijken of we een doelpuntenmaker aan het woord kunnen krijgen. Jaap Stam, ik denk man of the match. Gefeliciteerd, zowel aanvallend als verdedigend.
4: Ja, man, bedankt. Ja, het ging lekker. Ja. Gelijk, gelijk in het begin een paar keer mee naar voren. En waardoor je toch een lekker gevoel krijgt dat je een paar keer een bal, als je de eerste keer gewoon bijna inkopt. En dat je een keer door kunt zomen naar de achterlijn. Ja, en dan later krijg je nog een corner waar je hem inknikt. Ja, dan krijg je natuurlijk steeds meer vertrouwen. En dan ga je steeds fijner voetballen.
2: Wat ik fascinerend vind is dat je bij PSV zie je hoe gevaarlijk je bent met hoekschoppen aanvallend. Dat weten Belgen ook. En toch krijg je weer de kans en maak je voor jezelf de ruimte om erin te knikken.
4: Ja, we hebben donderdag hebben we erop getraind op hoekschoppen. En je ziet het nu een paar bliksemafleiders. En waardoor je zelf vrijkomt en waardoor je de kans krijgt om die bal in te knikken.
2: En verdedigend. Ik heb gezegd samen met Jack, het is of de duivel ermee speelt. Maar dat is een gaaf op de goede plek staan op het moment dat de bal er komt. Het is haast de omgekeerde wereld.
4: Het is een beetje gewoon een beetje. Als ze verdedigers zijn, dan krijg je natuurlijk een beetje. Als ze voorin druk zijn, dan krijgen de Belgen natuurlijk een beetje paniek. Waardoor je zelf een beetje in kan schatten waar ze ongeveer die bal neerleggen. Ja, en dat ging gewoon perfect vandaag. Dus.
2: Voorin, denk ik, duo de heren Bergkamp en Kluivert hebben zich ook meer dan bewezen.
4: Ja, zeker weten. Je ziet toch zelf dat er twee fantastische voetballers zijn. En die een bal vast kunnen houden. En die zelf ook heel gevaarlijk zijn in 1 tegen 1. En ja, daar kunnen we toch gebruik van maken. Dat zien we weer.
2: Vond je het opvallend, het kwaliteitsverschil tussen Nederland en België?
4: Nou. Ja, we hebben daar ook 3-0 gewonnen. En je verwacht natuurlijk dat je vandaag gewoon een stuk moeilijker wordt. En er waren soms een paar periodes bij waardoor we het zelf iets iets onrustig waren. Maar ik moet zeggen dat we het goed opgepakt hebben.
2: Het is de kwaliteit en de rust van het Nederlands zelf al. En de zekerheid dat je nu gewoon geplaatst bent voor Frankrijk.
4: Ja, het is een fantastisch gevoel natuurlijk gewoon.
2: Veel plezier vanavond, dankjewel. Dat was Jaap Stam. Ik ben inmiddels met hem meegelopen in de catacombe. En ik moet bekennen dat ik nu veel mensen met mooie pakken tegenkom, maar geen voetballers in voetbalshirts. Dus dat betekent dat we zo meteen gaan vervolgen. Terwijl Wil van Rijn een hand uitsteekt en ik allemaal glunderende gezichten om me heen zie. Met ook Fred Blankemeijer, die denkt dat zou wel een mooie uitslag zijn voor de Champions League van Feyenoord. Nou, misschien zit dat er ook nog in, Fred. In ieder geval, Nederland plaatst zich in ieder geval praktisch, nog niet theoretisch, maar praktisch voor het WK in Frankrijk na een fraaie 3-1 tegen België.
5: Gaan we weer terug naar de Kuip, waar Oranje dus vanavond won met 3-1 van België. Ron de Rijk nu met een van de Nederlandse doelpuntenmakers, Patrick Kluivert.
2: Patrick, gefeliciteerd. Het was bijna al in de eerste minuut raak vanavond.
6: Ja, ik kreeg een goede kans. Ik kopte hem goed in, maar dan ging het laars. Dus helaas.
2: Gouden duo vanavond met Bergkamp. Alles klopte zo'n beetje. De 1-2's, de goals. Eerlijk verdeeld allemaal.
6: Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, het is belangrijk voor ons hoe wij in deze wedstrijd presteren. Want je moet verder met elkaar. En we hebben goed gepresteerd deze avond, vind ik.
2: Vond je het kwaliteitsverschil groot met de Belgen, met name voor rust?
6: Voor rust waren ze nog natuurlijk sterk. Maar ja, dat staat 0-0, maar na de rust, ja, dan krijgen ze een deukje en dan is het moeilijk voor hem.
2: Klein kwartiertje wat moeilijk naar de 2-1. Hoe komt dat? Ben je dan de griep als elftal even kwijt op de wedstrijd of heb je dat zo niet gevoeld?
6: Ja, als je 2-1 staat, dan ruiken ze bloed, die Belgen. Dat is natuurlijk logisch. Kijk, als we daarna 3-1 maken, dan zijn ze weg.
2: Lekker relaxed gevoetbald vanavond?
6: In het begin ging het wat moeilijker, maar later heb ik me goed hersteld.
2: Veel plezier vanavond.
6: Dankjewel.
5: Patrick Kluivert hebben we al gehoord, Jaap Stam hebben we al gehoord. En dan nu de derde doelpuntenmaker van Nederland-België, 3-1. Ron de Rijk in gesprek met Dennis Bergkamp.
2: Ja, Dennis, toppen. Dit is zoals je denk ik als voetballer het liefst en zelf in een wedstrijd zit en ook een wedstrijd speelt.
7: Ja, ik denk dat dit een heel goed resultaat is geweest van onze goede wedstrijd ook. En als je op zo'n manier kwalificeert, dan kan je er later nog eens op terugkijken.
2: Ik vond zo'n beschaafde overwinning, de wedstrijd lekker getikt. Subtiliteit wordt je wel eens in de schoenen gelegd, haast letterlijk. Maar daar kreeg je vanavond op eigen kwaliteit de gelegenheid voor. En dan komt het er ook aan alle kanten uitzetten.
7: Ja, ik denk, als we eerlijk zijn, dat we nog veel meer uit hadden kunnen spelen. Nog veel meer goals hadden kunnen maken. En dat is eigenlijk het enige minpuntje, maar ja, wie kijkt ernaar?
2: Is dit een systeempje, gewoon met twee man voorin en het middenveld zoals het nu opereert? Dit is wat Nederland op dit moment het best ligt?
7: Ik denk het wel, want als je kijkt naar de spitsen die geselecteerd zijn, dat zijn de spitsen die dit systeem spelen. En in principe ook de middenvelders. En achterin kunnen ze het ook heel goed op deze manier spelen. Dus ja, we komen veel beter tot ons recht zo, denk ik.
2: Soms wordt er gezegd, ja, de kwaliteit is aanwezig, maar het leunt een beetje op talent. Dit geeft ook de meeste voldoening, want los van de kwaliteit heb je ook verschrikkelijk veel meters moeten maken.
7: Ja, ik denk dat we dat vooraf wisten. Dat we helemaal voorin, dat we tegen 5 mensen speelden. En ik moet zeggen, toen ik in de afloop keek hoe ze erbij liepen, dat gaf toch wel enige voldoening, want wij waren vrij fris nog, maar hun zaten er helemaal doorheen. En dan heb je het goed gedaan.
2: Even 3 momenten van jou voor de wedstrijd, voordat dat wegvalt in de teamprestatie, met respect voor de rest. Maar de bal voor langs met links in één keer, kan ik me herinneren. Een beetje à la Van Basten in Hamburg, denk ik.
7: Ja, die was jammer. Die was eigenlijk naar mijn ogen alles goed gedaan. Alleen net iets te ver naast. Ik denk dat 20 centimeter scheelde, dus dat was jammer.
2: De 1-2 met Kluivert voorrust, waardoor hij je opeens vrij op 16 meter voor de keeper zette?
7: Ja, dat was. Ik had eigenlijk nog een stapje extra moeten doen. Dat was verkeerd gedaan, maar ik dacht dat ik niet meer de tijd had. Ik dacht dat een verdediger aankwam, dus ik schoot meteen. En ja, toen ging hij nog vrij ruim naast.
2: En nou, dus had je niet meer de tijd en toen dacht je, ik verdacht je ervan dat je hem wilde loppen, de keeper de Wilde, op de rand 16. Of kwam hij wat moeilijk achter je, die bal, die hoge bal door de...
7: Ja, ik denk dat je bedoelt dat ik hem niet goed kon aannemen. En dat is ook een kwestie, als je hem te hard aanneemt, dan stuit het hij weg. Dus je moet hem heel subtiel aannemen en dan kan je hem wel eens missen en dat gebeurde nu.
2: Overigens, over subtiele dingen, wat dacht je van de bal binnenkant voet bij de eerste paal? Hè?
7: Ja, dat was jammer, dat was jammer.
2: Geeft dat een extra voldoening als je in zo'n wedstrijd toch nog de kans krijgt om op die manier je kwaliteit ook nog kwijt te kunnen, zeg maar, en efficiënt en verschrikkelijk mooi om naar te kijken?
7: Ja, ik denk het wel, want wat met mij voldoening geeft is dat je er heel hard voor hebt moeten werken. Vooral de eerste helft. En dan zie je dat je de tweede helft kan oogsten. En dat is eigenlijk precies wat je volgens de boekjes doet. Probeer ze de eerste helft stuk te spelen, waardoor je de tweede helft de ruimte krijgt. En dat, dan is het tijd voor dit soort dingen wat ons toch ligt, die subtiele dingen.
2: Je staat inmiddels op gelijke hoogte met de heren Cruijff en Lenstra. Niet de minste is het Nederlands betaalde voetbal. Alleen meneer Wilkes die staat nog voor je, geloof ik, in aantallen goals voor Oranje.
7: Ja, ik doe mijn best. Ik hoop dat ik eraan kom. Er is nog tijd voor.
2: Gefeliciteerd. Het was fantastisch vanavond. Dank je wel.
5: Weer terug naar de Kuip waar Nederland vanavond won met 3-1 van België. Guus Hiddink had in de basisopstelling de voorkeur gegeven aan Arthur Numan boven Winston Bogarde. Maar zo'n kwartier voor tijd moest Numan toch plaatsmaken voor de verdediger van AC Milan. Ron de Rijk nu in gesprek met de PSV-speler.
2: Arthur Numan, gefeliciteerd.
8: Dankjewel. Opluchting. Ik denk niet alleen bij ons, maar ook bij het publiek. Belangrijke wedstrijd. Je moest winnen, waardoor je kwalificatie voor Frankrijk zo goed als zeker veilig stelt.
2: Goed, kunnen voetballen is één ding. Het ook doen in de wedstrijd is iets anders.
8: Ja, ik denk als je de wedstrijd gezien hebt, dat België toch heel, ik vind ze toch een beetje laf hebben gespeeld vandaag. Toch loerend op die counter met de snelheid van Olivier en Pensa. En veel mensen achter de bal. Ja, dan is het voor ons belangrijk om goed de bal in de ploeg te houden, snel rond te laten gaan en proberen de vrije man te vinden.
2: Jaap, stand er nog maar een gouden schoen bij vanavond?
8: Ja, dat zei ik gelijk al na afloop van de wedstrijd. Hij krijgt het team in. Ja, die kobbel raakt niet helemaal lekker. Nee, maar als je ziet hoe die vanavond gespeeld hebben, denk ik echt heel fantastisch.
2: Dit Nederlands zelf al op dit niveau is een waardig deelnemer aan een WK voetbal?
8: Dat denk ik wel. Als je deze ploeg ziet, toch heel veel kwaliteit in. En het is belangrijk dat het allemaal een beetje in elkaar past. En dat je elkaar respecteert, de kwaliteit ook. En dan denk ik dat we heel ver kunnen komen.
2: De rust van Hiddink, heeft hij jou nooit aan het twijfelen gebracht over wie nou vanavond linkervleugelverdediger zou spelen?
8: Ja, dat waren meer de speculaties van de pers. En ja, iedere dag stond er wel iets over in. En er wordt dan toch naar de partijen gekeken met de trainingen. Ja, dan gaat de pers op een gegeven moment een beetje kijken wie er bij elkaar ingedeeld zit. En ja, dan lees je dat Bogarde speelde en dat ik weer speel. Maar ik heb toch steeds het vertrouwen in mezelf gehad dat ik gewoon zou spelen vandaag.
2: En zolang je goed blijft voetballen, blijf je er ook in staan, mag ik aannemen?
8: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heeft de trainer zelf ook aangegeven in de pers. De laatste 6-7 in het land gespeeld. Ik denk dat ik goed gespeeld heb. Ja, het was voor hem de aanleiding om mij gewoon te laten staan.
2: Eerlijk gezegd was ik verbaasd over jouw wissel. Jij ook?
8: Ja, ik zat ook naar de kant te kijken dat ik eruit moest. Ja, waarom begrijp ik eerlijk gezegd ook niet. Maar ja, ik denk dat die Winston misschien nog 20 minuutjes speeltijd wilde geven.
2: En eigenlijk het moment verkeerd viel omdat die Belgen toen op 2-1 kwamen? Of net op 2-1 stonden?
8: Ja, nou, ze stonden allebei langs de kant om in te vallen. Zowel Aaron als Winston. Ja, dat het een 2-1 wordt is natuurlijk een ongelukkig moment. Maar goed, dat kun je van tevoren ook niet zien aankomen.
2: Nederlands is geplaatst. Dat lijkt me ook een geruststellende gedachte met het oog op jouw club, PSV. Zowel en in de competitie en in de Champions League.
8: Ja, ik denk dat de trainer er heel blij mee is. Ik denk trouwens dat hij wel eens bezig kijkt van nou ja, het is natuurlijk een tijd geleden dat Nederland zich vroegtijdig heeft gekwalificeerd. En het geeft een geruststellend gevoel. En ja, als je dat naar de club toe bekijkt, dan denk ik dat het goed is dat je nou op de club kan concentreren. Je hebt volgende maand natuurlijk nog wel een interland tegen Turkije. Maar het is niet zo op leven en dood dat je per se moet winnen. Kijk, je gaat natuurlijk voor de winst en je probeert er een leuke wedstrijd van te maken. Maar je kan nu al aandacht aan de club geven met de competitie in de Champions League.
2: Was Nederland nou zo goed voor rust of was België zo matig?
8: Ik denk allebei.
2: Wat diplomatiek.
8: Ja, nee, maar dat zeg ik. Wat je gezien hebt. Ik had zeker verwacht na die tweede helft. Dat ze eerder erover erin zouden gooien. En Gilles die liet die hele tweede helft.
2: De Rover was geblesseerd toch? Die,
8: die spits Peters.
2: Ja, Peters ja, met de beelden.
8: Peters met de beelden. Dat ze die eerder in zouden brengen. Want Gilles die liet gewoon een half uur de tweede helft warm lopen. En ja, als je er toch achter staat, dan had je toch eerder Gilles verwacht. Dus dat vond ik toch wel een beetje scheiterig van ze.
2: Was jij er trouwens bij? Of was dat Jaap Stam die zei, als dat moet hij de beelden, gaat hij overdekken. En dat was niet nodig vanavond.
8: We hadden het allebei gezegd. Als het erop aankomt en hij loopt hem de keeper af en je staat voor, ja, dan moet hij plat. Dan gaat het resultaat voor alles. Vorig jaar had je het kunnen zien met Aaron Winter tegen Wit-Rusland. Die maakt ook een overtreding, waardoor hij wel het veld wordt uitgestuurd. Maar 5 minuten later wordt er 1-0 gescoord, waardoor je kwalificatie voor het EK afwinkt.
2: Ronald Koeman een keer hier.
8: Ja, precies. Dus het zijn hele belangrijke momenten. Ja, het is lullig voor de persoon.
2: Stam, hè?
8: Ja, Jaapie. Altijd klooien. Maar het is lullig voor de persoon die er wordt uitgestuurd. Maar voor het elftal is het natuurlijk een belangrijke overtreding.
5: We hebben al heel wat spelers gehoord over die 3-1 overwinning vanavond van Nederland op België. Nu praat Ron de Rijk met de bondscoach.
2: Nou Guus, je denkt de jas er maar bij uit, hè? Gefeliciteerd. Ja,
9: het was niet benauwd. Ik heb het heel even benauwd gehad, figuurlijk. Het was in de tweede helft toen 2-0 voor. En we wat slordig werden defensief gezien. Toen had ik het even benauwd. Toen zat toch 2-2 er niet echt aan te komen. Maar Dat was het moment dat ik mijn jasje even uit moest doen.
2: Laten we het op zijn Nederlands benaderen. Wat gaat er allemaal niet goed vanavond?
9: Nou, dan zal ik het op zijn Zuid-Europees beantwoorden. Alles ging goed. Dus weinig kritisch. Nee, ja. De wedstrijd, zoals we verwacht hadden, was tricky. Omdat je toch met die twee jongens voorin puur rekening moest houden. Wat we wilden is eigenlijk die mensen isoleren op een eiland. Om Van der Elst, Schifo aan te pakken. Want daar start normaal de aanval. Nou, dat hebben we behoorlijk goed gedaan, waardoor ze niet makkelijk in balans weg konden komen. Dat was een verdienste ook voor het verdedigende werk in het middenveld.
2: Ik vond bij het centrale duo de een verschrikkelijk goed, Stam. Maar de ander wat uit de toon vallen, Frank de Boer.
9: Ja, vergeet niet dat het moeilijk is om als die gasten, die twee zo bewegen en ook in horizontale lijnen. Ja, dan is het moeilijk om ze heel goed in de dekking te pakken. Stam vond ik een uitstekende wedstrijdspeler. Die maakt dan ook een heel mooi doelpunt op corners waar we lang mee bezig zijn geweest. Dus dat was ook een breker in de wedstrijd. Ja, ik heb op dit moment niet veel zin om dat andere te becommentariëren. Maar ik daar eerst heel nuchter doe ik er altijd via de band wil kijken. Maar ik kan tevreden zijn over de prestatie van het hele team, zoals je dat altijd dan zegt.
2: Was je verbaasd over de overtreding van Jonk in het eigen strafschopgebied? Het lijkt een beetje een rage te worden in Nederland. Feyenoorders maken zich eraan schuldig. PSV is nu ook al.
9: Ja, hij kwam. Maar dat was de fase waarin we slecht zaten. Het moet niet voorkomen dat eigenlijk Willem Jonk daar op Oliveira achter zijn laatste lijn moet verdedigen. Ik wil niet zeggen dat hij het dan nog anders had moeten doen. Oké. Maar in principe zaten we daar organisatorisch even niet goed.
2: Dubbele wissel, Bogarde en Winter. Voor Numan en Ronald de Boer, waarom?
9: Ja, Ronald had wat probleempjes, had een tik gekregen. Dus dat was voorzien. Omdat ik zag dat ook de beelden warm liep. En Numan een behoorlijke partij gespeeld heeft, een goede partij gespeeld heeft. Bogarde, toch defensief iets sterker is. Dan heb ik Bogarde alvast ingebracht voordat de beelden eigenlijk zou komen. Want dan gaan ze toch met meer aanvallen spelen.
2: Dit is dezelfde opstelling normaal gesproken zonder blessures voor Turkije?
9: Nou, dat vind ik nog te vroeg om daarop te antwoorden. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het kan zelfs een schorsing van Willem Jonk aankomen.
2: Dat klopt, tweede gele kaart.
9: Dat zou kunnen, dus ja, daar heb je al een mutatie. Dus ik ga daar even over nadenken.
2: Weekje of vier?
9: Ja.
2: Dankjewel. Okay.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er nu door ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Bij Zwolle is een brug dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A28... van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Het oponthoud is 40 minuten. Op de A50 vanuit Apeldoorn loopt het daar ook vast. In Brabant sta je een half uur in de file op de A58. Het is van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebord en Etten-Leur. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Ook in het zuiden sta je bij Eurmond 10 minuten in de file door een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A4 ging het mis in het westen, van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: eerste oranje zomer van het jaar 2026 live vanuit het Mondi City Beach. Jij bent hier al een week, Raymond.
1: Mondi City Beach.
0: Mondi City Beach Club. Zijn we er vanavond om je thuis een beetje vakantiegevoel te geven. En ook om even de stand van de wereld te bespreken vanaf een van de mooiste plekken op de wereld. Met Raymond Mensis op de plek waar Johan Derksen heel de week heeft gezeten.
2: Grote schoenen te vullen.
0: Job Kroester is erbij. Jori Mulder is erbij. Dave Maasland is erbij. En de held van Curaçao, Chris Woerts. Ik ben hier nu 24 uur, Chris. En hoe vaak ik al mensen heb horen zeggen... ja, ik heb Chris Woerts gezien.
3: Lekker.
0: Ja, jij bent wel een beetje de ster van het eiland aan het worden.
3: Nou, dat is overdreven, maar ik heb wel erg naar mijn zin.
0: Ja.
3: Ja, gisteren een lekker party gehad. Een white party bij, op de Mood Beach. Waar je iedereen in het wit, gezellig. Van die grote Methuselah en flessen rosé. Heerlijk.
0: Ja.
3: Nee, dat was geen straf.
4: Een beetje decadent doen.
3: Hoezo decadent?
4: Ja, het is toch een beetje decadent met grote magnumflessen.
3: Ja, het was een veentje van 16 jaar. Wij zaten bescheiden, een klein flesje hadden we besteld.
0: Ja.
3: Komt een veentje van 16 jaar, Jay, die is zijn 16e verjaardag... met godverdomme zo'n Methuselah-fles van 6 liter. Ik denk, we laten ons niet kennen.
0: Nee, ik denk dat vanavond de inspectie die tent sluit. Maar goed, bedankt dat je het even genoemd hebt.
2: Nee, maar hij ging niet echt. Hij loopt de hele dag om het zwembad heen... en bij ieder bedje stopt hij even om met mensen te babbelen. Maar dat vinden mensen ook leuk. Je hebt het naar je zin.
3: Je moet integreren in zo'n gemeenschap. Ja. De kapper geweest, weet je, daar leer je alles van de gemeenschap, van Curaçao. Die moet je een beetje openstellen voor ze.
0: Zeker. Ja, het is een beetje tegenovergestelde van Job Kroester, heb ik het idee, of niet? Of...
5: Nou, ik ben gek op deze eilanden. Ik vind het heerlijk. Ik kom hier een paar keer, het liefst een paar keer per jaar. Dat red ik niet altijd, maar ik geniet hier ontzettend van het tempo van het leven. Dat is veel rustiger. De vriendelijke mensen, veel meer dan in de randstad van Nederland. Ik vind het hier heerlijk.
0: Maar ik ben hier nu nog geen 24 uur en ik ben al bruiner dan jij. Hoe kan dat?
5: Ik ga lekker in de schaduw. Je moet voorzichtig zijn. Ik smeer 50 factor smeer ik me in. De zon is heel gevaarlijk.
0: Ja. Dave, ik kreeg een appje van Wilfred. En die zei, kijk een beetje uit op Curaçao... want als je met Dave op stap gaat, kom je niet meer thuis.
6: Ja, dat is natuurlijk een beetje onzin, want dat is natuurlijk gewoon potverwijte ketel.
0: Oh.
6: Iedereen die Wilfred een beetje kent, volgens mij weet dat Wilfred ook al van een feestje houdt. Ik kan niet ontkennen dat als wij dan bij elkaar zijn... Ja, dat we elkaar een beetje meenemen in die feestjes. Dus hebben we wat leuke avonden gehad, ja. En houdt ook van Nederlandse muziek, dat vind ik ook heel leuk.
0: Maar heb je ook een dag bijvoorbeeld nog niet gedronken hier?
6: Nou,
3: eerlijk zijn.
6: Er zit natuurlijk een verschil in echt drinken en af en toe een biertje nemen... maar dit is tot nu toe... Af en toe, ja, elke dag een drankje.
0: Ja. En vanavond ook weer, denk ik, hè?
6: Ja, jij gaat mee.
0: Oh, oké.
3: Okay. Hey, Wet n Wild.
0: Wet n Wild.
6: Ja, dan weet je al wat er gaat gebeuren.
0: Ik ben heel benieuwd. We zitten lekker te keuvelen nu, maar we moeten echt even een groot applaus geven... aan één man hier in deze studio die gewoon deze zomer gepromoveerd is, hè? Ja! Ja!
4: Ja, blauw-wit, blauw-wijs.
0: Ja. Je hebt het zo groot gevierd dat je op je kantoor geslapen hebt, hoorde ik.
4: Ja, dat klopt, ja. Nou ja, wat was natuurlijk eigenlijk in dat weekend nog niet helemaal gepland. Mm. Dachten we dat we het nog niet zouden. En dus ik had ook niet echt een hotelkamer. Maar dat kantoor, dat voldoet er eigenlijk heel goed aan. En mijn vriendin die kwam van de camping, dus die had campingbedjes in de auto.
5: Maar hoezo was het gepland? Had je niet gedacht dat je kampioen zou worden?
4: Nou, in dat weekend waren we nog een beetje afhankelijk van andere tegenstanders. En toen werd het dus wel. En toen was het, het was een groot feest natuurlijk.
0: En nu ga je dan naar de Bundesliga. Is het dan de hele dag door bellen doen? Want je moet ook een Bundesliga-waardige selectie...
4: Ja,
0: ik
4: lig de hele dag met mijn telefoon. Kijk, ik heb hem ook hier. Nee, goed. Je hebt die transferperiode, die duurt tot 31 augustus. Dus tot die tijd. En je ziet wel vaak in die periodes dat het op de allerlaatste dag... dan is het allerdrukste.
0: Ja, maar er zijn toch wel van...

0: Liverpool toch een beetje op een andere manier de club leiden dan veel andere clubs. Hè, omdat ze daar ook altijd coaches hebben gehad waar ze lang aan vasthielden. En ja, dat is bij deze coach. Hè, terwijl die een fantastisch succes had, hè, vorig seizoen.
1: Ja.
0: Hebben ze toch gemeend hem dit jaar te ontslaan of nu te ontslaan. En het was ook een beetje, kijk, het hele seizoen, als jouw beste speler, ja, dat was Salah, als die gaat muiten en je hebt dat niet onder controle, dat is wel vervelend.
1: Ja.
0: En dat, die strijd krijg je dan. En dan gaan de andere spelers positie kiezen en misschien een beetje achter Salah, weet je wel. En dan krijg je het als coach moeilijk.
2: Dat is wel schandalig. De spelers zitten allemaal op Twitter en op Instagram. Oh, wat jammer dat hij weggaat. Oh, wat dit, ja, en dat. Ze hebben gewoon de mes in de rug gestoken van Slot. Want ze hebben allemaal achter Salah gaan staan. De Egyptenaar voor 22 miljoen per jaar. Niets gepresteerd dit jaar. Ja. En nu gaan ze dwingen ze Slot naar de uitgang eigenlijk.
1: Ik zag onze oranje aanvoerder Virgil van Dijk ook. Mooie woorden over Slot. Ja. Vind je dat niet?
2: Nee, dat vind ik toch een geslijm allemaal van die spelers. Weet je, zo achterbaks. Weet je.
1: Dat is toch mooi als je baas weggaat dat je een lief berichtje plaatst.
2: Ja, en als je dan...
3: Ja, kijk, het is wat Chris zegt, hypocriet, maar je kan moeilijk zeggen, blij dat hij opgerot is.
2: Nou, het zou wel eerlijk zijn.
3: Het zou wel eerlijk zijn, maar dat kun je natuurlijk ook niet
2: doen. Maar zeg dan niks.
3: Is Slot een optie als bondscoach misschien op termijn?
2: Slot?
4: Ja. Nee joh, ben je gek?
2: Nee? Nee joh, die is
3: waarom
2: daar veel te druistig voor en energiek voor. Hij is nog jong.
3: Dan moet hij wat ouder zijn.
2: Hij moet wat ouder zijn. Hij gaat gewoon naar een mooie club. Hij moet niet naar AC Milan gaan, zijn club in verval. Daar hebben ze ook heel de staf ontslagen dit jaar. Hij moet wachten op volgende week, 7 juni, de verkiezingen bij Real Madrid, nieuwe voorzitter.
1: Ja.
2: En de Enrique de Kelme, dat is de uitdager van Perez. En als die het wint, dan denk ik dat Mourinho niet komt. En dan zou Slot, denk ik, fantastisch passen bij Real Madrid.
5: Je mag hopen dat Ajax hem al gebeld heeft natuurlijk.
2: Nee, joh, die gaat er niet naar Ajax toe.
5: Maar je kan het toch proberen? Als oud Feyenoord trainer, dan wordt hij, dat is niet...
3: Dan breekt de pleuris uit in Rotterdam. Ja,
2: nee, hij spreekt geen Spaans.
0: Maar Chris,
1: ook dat helpt niet.
0: Maar Chris, Real Madrid, is dat, hij heeft eigenlijk dit seizoen bewezen niet echt goed met moeilijke sterren om te kunnen gaan. Nou ja, dat is bij Real Madrid is dat natuurlijk 1-0. Dat is
2: een delen waar. Na het overlijden van Jota, die speler die verongelukt is, heeft hij een fantastische klus geklaard, Arne Slot. Er was ook heel veel roem over in de Engelse tabloids vandaag. Hij heeft het fantastisch gedaan. Alleen hij is op een gegeven moment de kleedkamer kwijtgeraakt. Want het is Salah, die er echt niks van bakt.
0: Maar hij heeft daar juist een hele moeilijke kleedkamer daar in Real Madrid. Ja. Ik bedoel, je hebt daar nou juist iemand nodig, niet à la Slot, die de boel niet onder controle heeft. Maar je hebt daar een Mourinho nodig.
2: Ja, die gaan slijmen met de topspelers. Nou. En die gaan trappen naar de kleine spelers. Gaat ook niks worden.
1: Maar even, want...
0: Wat zeg jij ervan, Thomas?
1: Nou, ik ben niet zo'n kenner op dat vlak. Maar zo'n Slot, als je dan nu op dit moment dan je baan verliest... lukt dat dan nog om iets te vinden op dat niveau?
0: Ja, nou ja, goed. Ik weet niet hoe, maar je krijgt ten eerste al 10 miljoen mee of zo. Dus dat is wel lekker.
1: En, dat is lekker, ja.
0: Dus die... nee, dan op een gegeven moment... Ik weet niet hoe het geregeld is. Sommige clubs betalen je door... En dan kun je niet ergens anders aan het werk. Maar je hebt ook trainers die van tevoren het zo regelen dat ze gelijk een afkoopsom.
3: En dan voor hem in de rij.
0: Ja, absoluut. Straks, ja. Hij heeft het toch van.
1: Liverpool
0: kampioen maken, dat is een enorme prestatie.
5: Ja. Ja. Fijn
0: dat
5: ook doen.
1: Ja, ja. En dan valt een speler weg, hè, die overlijdt, dan is het toch dat je dan daarna wat minder. Dat is op zich niet.
0: Dat was een enorme klap natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, maar ze hebben daar gewoon wel fouten gemaakt. En die zijn niet echt Slot aan te rekenen. Een klein beetje wel. Ze hebben daar alleen maar aanvallers gehaald aan het begin van het seizoen. Ze hebben enorm veel geld uitgegeven. Maar Ekitike, Isaac, Weerts, Frimpong. Dat zijn allemaal aanvallers. Verdedigers hebben ze niet gehaald. Dus nee. Van Dijk stond daar een beetje alleen. En als hij om zich heen keek, dan liepen ze allemaal... over hem heen.
1: Ja, maar hij heeft ze één keer kampioen gemaakt. Hij heeft de Britten ook muzikaal heel veel gebracht, Arne Slot.

0: Is toch leuk? Ja. Dit wordt weer ons handelsmerk deze zomer.
1: Jij neemt af en toe carnavalskrakers op. Misschien een soort samenwerking?
0: Met Arne Slot, ja. Nee, dat is meer aan snollebolletjes. Oh. Even dat WK voetbal, Dave. Ik begrijp dat er nu allemaal zorgen zijn over cyberdreiging.
2: Ja, daar waarschuwen Amerikaanse beveiligingsonderzoekers voor. Die zeggen zelfs, dit wordt het grootste digitale doelwit ooit qua evenementen in de entertainmentindustrie. En waarom zeggen zij dat? Kijk, het WK is natuurlijk niet alleen maar een wedstrijd. Alles hangt met elkaar samen. Stadions, vervoer, logistiek, toerisme, betaalsystemen. Er zitten allemaal bedrijven achter, tienduizenden systemen. En ja, hoe meer dat allemaal samenwerkt, hoe meer ingang...

0: je hebt om dat te verstoren. Nou, waarschuwen zij met name voor, en daar kan ik me denk ik erg goed in vinden, dat we gaan vooral kijken naar wat gaat Iran doen dit WK. Als je ergens wil laten zien dat Amerika in zijn hemd staat, het niet goed voor elkaar heeft, dan zou dat hier kunnen. Iran moet je niet zozeer zien als een hele grote cyber supermacht. Het is geen Rusland of China, maar het is wel een sterke uitdager. Ze hebben al eerder laten zien een van de grootste Amerikaanse medische fabrikanten helemaal plat te kunnen leggen, een miljardenbedrijf. En Amerika is een land wat over zijn digitale veiligheid best wel moeite heeft om dat met wetten goed te regelen. Dus dat is lastig. En de vraag is ook, wat gaat Rusland hieraan doen? Dan waarschuwen ze ook nog voor allerlei criminelen die natuurlijk websites, valse tickets, et cetera. Dus ik denk op zich, omdat Iran ook meedoet, moet je je afvragen of ze dat echt helemaal kapot gaan maken. Maar een paar spelden prikken hierop, dat zal toch wel logisch.
1: Dave heeft gelijk dat het natuurlijk een heel interessant doelwit is. We hebben het vaak over Trump, die daar de Trump-show van gaat maken. Maar ieder land wil natuurlijk zijn land verkopen als hij dat WK organiseert. En ja, leg bijvoorbeeld Atlanta plat, zo'n grote luchthaven. Dat leidt tot lege stadions, allerlei chaos. Maar die Amerikanen zijn technisch gezien toch wel veel een voorloper in vergelijking met andere landen. En de landen die jij net noemt, bijvoorbeeld Rusland, Poetin mag heel blij zijn dat Trump er zit. Dus die willen Trump ook niet voor de voeten lopen.
0: Nee, misschien niet. Daarom zal Iran de meest interessante zijn. Nou, Amerika is een heel interessant op digitaal land. Maar als zij mensen willen aanvallen, is er geen betere speler dan Amerika. Samen met China spelen ze de top van de wereld. Maar zij geloven natuurlijk heel erg in vrije handel. Je moet doen wat je wil. Dus heel veel bedrijven investeren heel veel in innovatie. En nog niet altijd alles in digitale veiligheid. Dus het is een land wat zeker in zijn vitale infrastructuur best wel wat klappen gehad heeft in de afgelopen jaren.
1: Ja, ik geloof er ook altijd in, dat zie je ook op militair gebied, dat de aanval de beste verdediging is. Hè. Dus qua verdediging.
2: Ik kan jou toch niet helemaal serieus nemen met al die glazen voor je neus. Wat is dat voor onzin?
1: Nou ja, ik overleef hier al. Ik ben al een paar keer bijna van mijn stokje gegaan, maar ik overleef al 2 weken door tijdens de uitzendingen gewoon heel veel te drinken. Dus het is allemaal. Ik kan je voorspellen, straks zijn ze allemaal leeg.
2: Maar moet je dan niet plassen tijdens de uitzending?
1: Na de uitzending ga ik meteen pissen,
3: Als ik er naar kijk, moet ik ook pissen.
2: Ja, toch?
1: Ja. Ja. Maar ik weet het ook weer uit.
2: Nu we het toch over Trump en Iran hebben, hij zegt steeds, ik heb een deal. En dan zeggen ze vanuit Iran weer, voor zover er vanuit Iran gesproken kan worden, er is geen deal. Wat is het nou?
1: Ja, ik denk dat schimmenspel nog wel even doorgaat. Wat Trump wil uitstralen, ook naar de beurzen, komt allemaal dik in orde. En Iran zegt gewoon, het is nog heel moeilijk. Ik denk ook dat het heel moeilijk is. Maar dit weekend was wel interessant. Hij gaf een interview, heel kritisch interview, aan zijn schoondochter. Die is namelijk presentatrice op Fox News, was dus geen kritisch interview. Maar daardoor voelde hij zich wel vrij en kreeg een beetje een inkijkje in hoe zit hij er nu in. En je merkt gewoon heel erg dat hij het liefst wel toch een deal wil.
4: I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference. So we're getting what we want slowly. Very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, gasoline prices are going to come tumbling down. But if you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal.
1: En ik zei het net, het is natuurlijk goede context om te geven. Dit is zijn schoondochter, die dame. Dus een beetje alsof Rob Jetten door zijn zus wordt geïnterviewd. En nou, meneer de minister-president, hoe goed doet u het? Heel goed of heel erg goed?
2: Ja, dat kan
1: maar
2: geef
1: wel
2: gewoon,
1: inkijkje in hoe hij erin zit. Hij wil gewoon die deal en daar heeft hij geduld voor.
3: Maar ze zitten hier in de hotelkamer heb je ook Fox. Ik weet niet of je wel eens...
1: Ja, zeker,
3: zet het wel eens op. Ja, een soort propaganda-zender.
2: Sterker nog, pro-Trump kan je zeggen.
3: Nogal,
2: op Fox News.
1: Dat is zo wat Jury zegt. Sterker nog, Fox News levert gewoon ministers.
2: Ja.
1: Alleen er staat tegenover dat heel veel andere media in Amerika ook gekleurd zijn, maar dan de andere kant.
3: Maar ook de bewoordingen die ze kiezen ten opzichte van democraten. Ik bedoel, dan is echt Derks is dan een badje.
1: Ja. Ja,
3: nee,
1: zeker.
3: Maar dat gaat echt keihard. En mensen zijn leugenaars. En echt
2: TBS'ers, hè? Dat soort teksten zouden ze dan gebruiken als het in Nederland zou zijn?
5: Nou, dat weet ik niet, want de meeste TBS'ers die werken juist aan een herstel.
2: Maar zag ik dat hij in het Witte Huis die foto heeft hangen van die schietpartij? Dat hij zo dat bloed...
1: Ja, daar heeft de kunstenaar een heel groot schilderij van gemaakt. En Trump heeft dat pontificale opgehangen in een van de ontvangsthallen van het Witte Huis.
2: Ja. Dat is toch ook apart dat je dat ophangt?
5: Bizar.
2: Ja. Weet jij nog al je huwelijksaanzoeken eigenlijk, Job?
5: Ja, ik weet waarom je dat zegt. Maar toen ik dat las van die mevrouw die dus bij dat concert nee zei op de vraag van... Toen moest ik denken aan mijn eerste huwelijksaanzoek. En toen mijn eerste vrouw had gezegd toen van... Als je het gaat doen, doe het dan origineel. En toen dacht ik, de rust van Nederland-Noorwegen is wel een goed idee. Ja, dat heb ik gedaan.
0: Echt waar, ja?
5: Ja, maar dat was achteraf dan niet zo'n goed idee. Ik heb het daarna wel een paar keer beter gedaan, denk ik.
3: Welk jaar was dat?
0: Waarom was het geen goed idee? Zei ze nee?
5: Nou ja, ze zei wel ja, maar goed, achteraf, als je dat verhaal vertelt aan heel veel mensen, ja, nu nog een paar mensen erbij, dan weet niemand dat een heel geheel...
2: Maar in de rust van die wedstrijd thuis voor de tv, op je knieën? Of in het stadion?
5: Nee, thuis op de bank.
2: Oh ja.
0: Ik dacht ook in het stadion of zo.
2: Nee,
0: dat
2: dacht ik
3: ook. Maar, en waarom Nederland-Noorwegen?
5: Ja, het was de pauze, er was niks. Ik had ook voor een goed moment.
3: Wat was dat een speciaal? Maar welk jaar was dat dan, Job?
5: Ja, dat is lang geleden. Ik ben nu 57. Ik denk 30 jaar geleden of zo.
3: Maar ik heb die wedstrijd gespeeld.
5: Echt waar?
3: Ja.
5: Heb jij,
3: ben jij... Een doelpunt gemaakt ook nog. In 95.
5: Ja,
3: kan
5: niet...
3: dat, 95?
5: Dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Ja.
5: Ja. Dat is wel... ja, dat klopt, dat is het zeker. Want het jaar daarna werd mijn zoon geboren.
2: Dat was een hele romantische wedstrijd.
5: Ja, geweldig.
3: En jouw zoon heb je Jury genoemd ook.
5: Nee, die heeft geen Jury. Dat is weer jammer.
2: Even wie het gemist heeft, Miss Montreal in de AFAS in Amsterdam. Die staat daar. Dan is er een man die wil zijn vriendin ten huwelijk vragen. Loopt zo af.
6: Nog één keer aan jou vragen...
7: Heel veel tussen ons gebeurt, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
5: Nou, ja, het kan altijd erger.
1: Laat ik vooropstellen dat het heel dapper is, vind ik, van die jongen dat hij dat doet. Ja. Maar de kernzin is natuurlijk, ik wil nog één keer aan je vragen. Dus hij heeft het eerder gevraagd en om reden heeft hij nee gezegd.
0: Ja.
2: En dan op het podium. Ja. Het is overigens wel een keer eerder goed misgegaan. Jaren geleden was een van de eerste keren dat ik bij dit programma zat. Was toen ook de Oranje Zomer tijdens uit mijn hoofd het EK. Toen was er een man in het publiek die wilde via de telefoon zijn vrouw ten huwelijk vragen. Dat liep ook niet helemaal goed.
8: Mm-hmm. Maar ze is aan het bridgen, dus met...
9: Oh, er zijn prioriteiten.
8: Wat? Hebben jullie nummer dan?
2: Er wordt nu gebeld, wordt er nu.
10: Goedendag.
8: Nee.
10: Dit is de voicemail van...
2: Oh mijn god, voicemail.
9: Ja, bridgen, hè.
2: Nee, maar houd nog even vast. We proberen het gewoon zo meteen nog een keer.
10: Dit is de voicemail.
2: Dan werkt het niet te geloven, dit zeg. De blik is niet goed.
6: Twee volwassen mannen helemaal in paniek.
8: Ja, mag dat.
2: Hang snoep. Heb je ze aan de lijn?
11: Ik ben helemaal overdonderd.
8: Want?
2: Nee. Rob, je moet het eerst vragen. Je moet het vragen. Nee. Op je knieën nu. Op je knieën, Rob.
8: Dus Magda, wil je met me trouwen?
2: Ja.
11: Oh, ik wil, ja.
2: Ja!
1: Wel een happy end.
0: Ja, happy end. Ik kijk even om me heen hier. Zitten die hier mensen misschien die... Het kan, hoor. We kunnen wel een ringetje regelen.
2: Ja?
0: Rob, die zijn al getrouwd.
12: Jaartje 40
0: getrouwd al, en dan houdt het op, helaas. Gisteren de Champions League finale gekeken hier,
3: ja,
0: denk ik?
3: Ja, zeker, zie je. Mondi Beach, ja. Moest even kijken of het goed deed, dat schermpje. Het eerste kwartier hebben we niet gezien. Dat lukte niet, maar...
0: Dan hebben we een heel mooi doelpunt gemist.
3: Ja, mooi doelpunt, maar later wel teruggekeken. Nee, het was best een aardige wedstrijd, maar toch altijd finales... Ja, die vallen altijd een beetje tegen. Dat is omdat dat zijn dan de beste ploegen. Dat ontloopt elkaar dan zo weinig... Ja, dat er vaak weinig gebeurt. En dit was dan de beste ploeg in de verdediging... tegen de beste ploeg in de aanval. Namelijk Paris Saint-Germain tegen Arsenal. En Paris won met penalties. Dus dat was wel... het was wel een zit, hoor.
0: Ja, maar Arsenal brak het wel meteen aan het begin. Dat ging vrij hard.
3: Ze maakte gelijk een mooi goal, ja. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Dus. Of is het gelukt dat je dan wegkomt?
3: Nee, hij schiet hem goed in. Hè. Kijk, hij schiet hem echt lekker hoog in. Dat is wel goed gedaan. Havertz, een goede spits. Die dat niet echt een spits is. Meer eentje voor de kort achter. Maar het was gewoon... weet je wel, Arsenal is zo'n goed verdedigende ploeg... Daar kom je moeilijk doorheen. En na deze goal, na 6 minuten, was het gewoon voor Paris moeilijk. Maar
0: nou, met een penalty kom je er doorheen.
3: Ja, die hebben dan Kvaratskhelia en die dribbelde langs en veroorzaakte een penalty.
0: Terecht?
3: Was terecht, vond ik wel, ja. Ja.
0: Chris,
3: kijk, maar je kunt het...
6: dat was een terechte penalty. Ja. Maar Arsenal had ook nog een penalty moeten krijgen, dan hadden ze gewonnen. Denk ik.
3: Ja, ik weet niet of dat... Kijk, dit was echt wel terecht, van achteren.
0: Ja. Dit is duidelijk,
6: Dit is duidelijk, ja.
3: Ja. Ja. Nou, jij bedoelde dat ene moment dat Saka opgetrokken werd. Ja, dat vond ik niet. Maar goed.
0: Nee. En uiteindelijk eindigt het dan wel in een penalty shootout. En dan krijg je toch van die rare aanloopjes en zo, hè? Is dat niet...
3: Ja, maar dat is... Je moet gewoon... je moet van tevoren goed weten welke hoek je schiet. En vaak is een goede aanloop is dan ook vaak wel belangrijk. En niet dat getrippel wat je soms ziet, wat sommige spelers doen.
2: Ja. Dan moet je opletten als je dan zo'n penalty shootout is. Heel belangrijk, hè? Op televisie, iedereen in spanning, voor de buis. Kijk even mee, dit gebeurde er dus in Parijs. Kijk, oh, ja, daar gaat hij. En dan... stek je eruit.
3: Ja, dat had ik hier ook een paar keer trouwens.
12: Dat kan geen toeval zijn. Ja. Dat moet iemand die stekker gewoon uitgetrokken hebben. Dat kan niet anders.
3: Maar dit was, kijk, deze penalty. En het is natuurlijk sneu dat je een beslissende penalty mist. Hè. Je ziet het hier, het is 4-3 voor PSG. En Gabriel loopt naar de bal. En het is toch wel een lange weg van middenlijn naar die penalty stip. En ja, je weet dat als jij hem mist, dan krijg je heel Parijs over je heen, weet je wel. En dat is wel dat die druk... Die doet wel iets met een... ook met een fors betaalde, ervaren profvoetballer. En dat maakt het voetbal natuurlijk ook leuk.
12: Ja, jij zegt, je krijgt heel Parijs dan over je heen. Maar het is natuurlijk wel schandalig wat er dan na die wedstrijd gebeurt. Dat Parijs in een soort...
2: Gewoon een klein feestje op de Champs-Élysées. We hebben het over. Een kampvuurtje, gezellig.
3: We willen natuurlijk Londen, maar...
12: Ja, ik snap wat je zegt. Dit is natuurlijk diep triest.
6: Nou, als elke keer zoek je een aanleiding om te rellen, die gasten, weet je, wordt er helemaal gek van.
2: Nee, het is echt extreem uit de hand gelopen, maakt er een grapje van. Maar 780 mensen aangehouden, 57 agenten gewond in Parijs. Job, hoe kan dit?
5: Ja, het is bizar gedrag, maar er is heel lang al wetenschappelijk onderzoek gedaan naar waarom gebeuren dit soort dingen. Het is niet alleen in Parijs, we hebben het ook in Nederland gehad, 2017 bijvoorbeeld in Rotterdam bij de Koolsingel. Je hebt altijd een soort rellen en de gedachte is dat dan heel hard optreden en reageren, dat de oplossing is. Maar uiteindelijk blijkt dus uit wetenschappelijk onderzoek dat dat dus niet zo is. Het werkt juist averechts. Wat wetenschappers zeggen is, je kan juist beter proberen contact te zoeken met die groeperingen. De mensen aanspreken die erin zitten. En als je het contact onderhoudt, dan heb je minder kans op dit soort rellen.
12: Maar hoe zoek je contact?
6: Ja, maar Job, dat is toch de theorie, Job. Dat is toch allemaal...
5: Nee, ik leg het uit dat het wetenschappelijk onderzoek is.
6: Ja, maar dat is de theorie. De wetenschappers weten niet wat in de praktijk... wat in de hoofden van die mensen doorgaat.
5: Ik zal je een praktijkvoorbeeld geven. En toen het EK in Nederland was, in 2000... toen hadden ze de afspraak met Nederland en België... om dat op die manier te gaan proberen. Alleen Wallonië deed niet mee. In 3 steden was ellende, dat was Wallonië. Wallonië dacht, we moeten met repressie reageren. Ja. Als je er van tevoren anders op reageert, dan heb je meer resultaat.
12: Maar de mensen die daar wonen, die verwachten natuurlijk wel gewoon dat de kaart opgetreden wordt. Hè? Hun woonwijken staan in brand.
5: Ik snap wel dat je hard wil optreden. Ja. Maar als je ook iets wil doen aan hoe het oplossen, dan heb je meer nodig dan alleen maar hard optreden.
2: Ja. Nou, zegt die burgemeester van het centrum van Parijs, die hebben een aparte burgemeester, die zegt, ik wil een verbod op dit soort overwinningsfeesten. Dus bij de volgende keer geen feest meer. Maar dan krijg je dus politie die zegt, wegwezen hier.
3: Maar ja, het zit hem in de politie. Ik ben een paar jaar geleden, hebben wij Champions League finale gehad. Was ik ook bij. Ja. Dat was dramatisch georganiseerd. In Parijs. Hè? Dus er kwamen allemaal supporters. Die kwamen zonder kaartje in het veld. Het stadion in. Om het stadion was één grote chaos. Politie liet het allemaal een beetje begaan. Er stonden ze wel, sigaretje te roken. Deden helemaal niks. Ze laten dat te ver uit de hand lopen. Zonder dat ze proactief... ervoor zorgen dat dit soort dingen niet gebeuren. Ja, dat kan namelijk wel. Je kunt wel bepaalde dingen al een beetje voor zijn.
12: Daar heb je gelijk in, maar heel veel van die agenten willen dat natuurlijk ook, maar voelen kennelijk niet de ruggensteun om dat te doen, politiek gezien. Nou, dus die agenten zouden dat graag willen natuurlijk.
0: Wat Jury ook zegt, waar de politie een enorme uitdaging mee heeft en waar ze wel meer mee willen, is dat vaak dit soort rellen ook online worden aangejaagd. Het wordt van tevoren aangekondigd. Je ziet ook groepen die elkaar daarin ophitsen. Dat ontstaat niet allemaal spontaan niet op. Ik zie ineens, maar dit is een online aangejaagde ordeverstoring, is een enorm groot probleem. En daar kan je als politie natuurlijk ook preventief in gaan kijken en meekijken.
5: En Dave, voordat het online allemaal mogelijk was, hadden we het rellen ook.
0: Ja, maar de schaal hiervan en de manier waarop dit viraal gaat... kijk even naar de beelden hier met telefoontjes. Technologie verandert daar echt wel iets in. Met name de intensiteit en
5: de schaal. Ja, maar die beelden zien we nu door de telefoontjes. Maar vroeger waren die beelden ook, alleen het werd niet gefilmd. Dus dan zag je het niet minder.
0: Nou, maar ook wel iets andere, minder heftige beelden.
2: Je ziet het ook bij Scheveningen en zo. Die aankondigingen van die blokparties die daar gehouden worden.
5: Nee, ik ontken niet dat dat een probleem is. Daar moet je ook scherp op zijn. Maar het wil niet zeggen dat het vroeger niet gebeurde. Dat is dus niet zo.
12: Ja, ik moet overigens wel zeggen, het is natuurlijk een breder probleem. Het is ook een voetbalprobleem. Er wordt de laatste tijd best negatief gedaan over het WK in Amerika... om allerlei redenen. Ik denk dan, ik zou me eerder druk maken om het WK in Saudi-Arabië... maar dat terzijde. Maar ik denk echt dat die Amerikanen ons gaan laten zien... hoe je ook sport kan beleven. Iedereen die wel eens in Amerika naar een sportwedstrijd is geweest... weet met de merken voetbal, van het tailgate aan toe tot honkbal... maar ook voetbal, hoe je daar een feestje van maakt. En ik denk dat die Amerikanen dat deze zomer gaan laten zien aan ons Europeanen.
3: Alleen niet te betalen.
1: Nee, dat is extreem duur.
2: Nee. En als je 8000 euro betaalt, dan ga je niet de boel in de hand steken.
5: Nee, maar je hebt wel het risico dat als dan...
2: Toch? Nee.
1: Maar lijkt mij sowieso niet handig.
6: Maar in Amerika weet je, als je iets doet, dan treedt de politie keihard op. Ja. Dus word je gelijk gepakt, de cellen, na 5 dagen vragen ze je naam en dan word je vrijgelaten. Ja. Als dit in Algiers gebeurt, bij een Champions League finale, of Afrika Cup finale, dan gebeurt die rellen.
1: En moeten we ons niet doen alsof er nooit wat gebeurt. Want bijvoorbeeld bij de Super Bowl zijn er onlangs ook wat ongeregeldheden geweest, maar absoluut niet de schaal die we in Europa of die we in Parijs zien.
6: Nee. We zijn wel te soft.
2: Mark-Marie Huibrechts.
1: Ja.
2: Hij moet genoemd worden. Ja, jij bent een hondenvriend, weet ik.
1: Ja, ik ben een heel groot hondenvriend. Ik moet zeggen dat ik me hier uitstekend vermaak. Maar gisteren even rondgereden zie ik dan wel wat zwerfhonden. Ik vind dat heel erg moeilijk.
2: Zielig
1: maar
2: is dat, hè?
1: Dat vind ik zielig. Ja. Gelukkig heel veel mensen hier die voor die honden zorgen. Maar ik zag Mark-Marie Huibrechts, die vertelde in zijn podcast dat hij iets heel goeds en moois had gedaan. Wat ik iedereen kan aanraden om te doen. Dat als je een hond wilt om er eentje uit het asiel te halen. In zijn geval had hij het, geloof ik, ergens anders vandaan. Maar had een hondje gehaald en dat ging dan als volgt.
13: Hij was 1 dag bij mij inderdaad. Nee, ik had een hondje gekocht, is ook zo. Maar die was 1 dag bij mij. En
14: keek
13: toen dacht
14: te veel vragend aan.
13: Ja, hij keek me gewoon de hele dag aan.
14: Maar
13: hij zat
14: de
13: hele dag naar me te kijken, wat gaan we nou doen? Ik dacht, ik ga iets voor jezelf doen. Dan hebben we direct wel weer contact. Ik wil nou even zelf iets doen. En dan bleef
14: zo sociaal,
13: hij maar
14: ja.
13: Elke keer kijken, dacht ik, weet je wat?
14: Ik breng hem lekker terug.
13: Want dan is hij 1 dag even weg geweest bij zijn moeder.
14: Heeft hij nergens
13: is hij gewoon op vakantie geweest, een kleine trip naar buiten.
14: Hartstikke
13: dan
14: leuk.
13: Is hij nog niet gewend aan niemand.
14: Je bent
13: zo
14: mooi mens. Hashtag I love it.
13: Ik heb het iemand anders terug laten brengen.
14: Oh, dit ook.
13: Ik had gezegd, ja, hij is alleen.
2: Ja. Hij heeft hem terug laten brengen.
1: Lachen, lachen, lachen. Leuk, leuk, leuk. Maar denk nou na voordat je een hond aanschaft. En denk ook na wat voor hond het is. Want hij heeft het hier over een hond die de hele dag hem aankijkt. Ik heb een hond ook die de hele dag achter me aanhuppelt. Want dat is een heel aanhankelijk hondje. Ja. Dat en weet je met dat merk. Ja, en dan moet je goed over nadenken van tevoren. Ja, dat is mijn hond.
2: Hoe heet die?
1: En Maxie. Die heb ik overigens van mijn zusje gekregen. Want die hond ging met haar kinderen niet goed samen. Hebben we overgenomen. Maar dan weet je, ik krijg een heel aanhankelijk hondje. En dan ga ik ook niet klagen dat hij de hele dag me aankijkt. En de hele dag achter me aankijkt. En dan na een dag die hond weer terugbrengen. Nou ja, belachelijk.
2: Ja, die gaat het niet terugbrengen, Job.
5: Die gaat hem niet terugbrengen. Het is wel grappig. Ik heb toevallig mijn kinderen die zaten van de laatst allemaal scheldwoorden op te doeken. Hoe heftiger, hoe beter, hoe mooier. Dus ze vroegen aan mij, wat is nou het allerergste wat wij niet op school mogen zeggen? Toen heb ik gezegd, piepkuiken. Ja, dat is toch.
2: Maar wat voor woorden kwamen er nog meer voorbij dan?
5: Ja, dat ga ik niet herhalen hier. Nee,
2: dat vind ik eigenlijk wel leuk.
5: Ja. Kom met een haag in ieder geval, laat ik het zo zeggen.
2: Maar dat leer jij je kinderen, scheldwoorden?
5: Nou ja, ik dacht dat was een schijntje, maar ze sloeg helemaal door. Dus, ja.
2: Maar hoe ben je eigenlijk als je opvoedt? Ben je dan van de strenge opvoeding?
5: Ik kan ook wel streng zijn, ja. Ja, ik kan wel streng zijn.
2: Ja, maar hoe uitzicht dat dan?
5: Nou ja, ik vind gewoon dat normaal gedragen, dat moet je kinderen aanleren, bijvoorbeeld. En ook als we met z'n allen aan tafel zitten, dan ik vind het heel belangrijk dat ze netjes leren eten. Ik vind het heel belangrijk dat ze netjes gedragen op school. Dus ja, dat
1: en dat betekent ze leren dat een hond geen gebruiksvoorwerp is, wat je 1 dag koopt en een dag daarna weer.
5: Maar dit is het. De jongste, die smeekt al heel lang om een huisdier en anders een baby. Nou, dat wordt het sowieso niet. En een huisje ook niet. Want dan moeten we dus daarvoor zorgen. En dat gaan wij niet doen.
1: Dat is wel de bedoeling. Ja.
2: Er zijn genoeg kinderen in de familie Knoester, toch?
5: 5.
2: Ja, druk zat. Baby voorlopig even niet meer.
5: Baby echt niet meer. Nee,
15: zeker. Al een telefoon.
5: Wat is met een telefoon?
15: Hebben ze al een telefoon?
5: Nou ja, die van 14 wel, maar die van 10 niet. Ja.
2: Even over opvoeden en opgroeien gesproken. Jij wilde heel graag praten over een verhaal dat je hebt gelezen over porno.
15: Ja, dat was. Dat was wel een interessant stuk, inderdaad.
2: In de Volkskrant.
15: Ja, in de Volkskrant. Nee, maar wacht even. Kijk, dat was namelijk.
2: Nee, ik dacht, Juri Mulder wil praten over porno.
15: Zoals veel van zijn generatiegenoten vond Siem Buysen als seksueel ontluikende tiener de weg naar pornosites. Op zijn 24e vraagt hij zich af: wat is de invloed van al die beelden op de seks die hij sindsdien heeft gehad?
2: Ja.
15: En dat is natuurlijk waarschijnlijk niet zo heel erg. Heel erg positief, want op een gegeven moment vertelt hij ook heel eerlijk, is een heel eerlijk stuk, dat hij tijdens de seks een meisje in zijn gezicht spuugt.
2: Haar gezicht, hè?
15: Ja, in haar gezicht.
2: Zeker.
15: Ja, sorry.
2: En dan beschikt zij van.
15: En is... Maar goed, dat is wel... Ja, we kijken natuurlijk met z'n allen. En vooral, ik heb ook jongens van, die zijn nu 23 en 26, ze hebben allebei nog geen vriendinnetje. De ene wel gehad, trouwens. Dus ik maak me wel een beetje zorgen. Zitten die ook? Hebben die ook een hele tienerjeugd? Ja. Kijk, en dat is voor jou wel, je moet letten. Ik weet niet, ze zijn heel oud, zijn ze 14 en 10. Je moet wel een beetje letten dat ze niet alleen de hele nacht zitten te gamen, maar dus ook de hele tijd op Pornhub zitten. Hè?
2: Niet want zomaar spiegelen dus. Nee,
15: ja, maar ze gaan een verknipt seksleven tegemoet.
5: Joh, je hebt helemaal gelijk dat dat een iets is waar je op moet letten. Maar vroeger had je de chick en de candy en weet ik het allemaal.
15: Ja, maar ja, ik ging ook stiekem de kelder in. En mijn vader had er een stapeltje penthouses voor de interviews.
5: Ja, nee, penthouses.
15: En dan pakte ik zo'n boekje en dan trok je je af. En dan weet je wel, maar goed. Tegenwoordig zitten ze uren achter elkaar zitten ze op de Pornhub. En dat is niet goed.
2: Nou, dus dit waarom stuk, is dat niet goed dan?
15: Ja, nou, dat is toch niet goed. Dan word je toch, dan, je ziet alleen maar de realiteit verlies je toch helemaal uit het oog.
2: Hoezo?
15: Nou ja, omdat het porno is niet de realiteit qua seks.
0: Ik ga hier toch weer wat over. Op zich, Pornhub zou ik zeggen, ga dan liever wel naar Pornhub. Het is een groot platform, wordt goed gereguleerd. Niet altijd, maar er wordt veel naar gekeken. Daar zie je tenminste nog porno met grenzen. Waar ik me veel meer zorgen om maak, er zijn heel veel andere manieren om aan porno te komen. Op Telegram, andere dingen wat niet gecontroleerd wordt. En dat is verschrikkelijk. Ja, daar zie je de echte erge dingen. En joh, er zijn wel mensen die wel van heel erg iets ruigs houden. Maar ik zou zeggen, praat er dan over thuis. Ik weet niet of het probleem porno kijken is. Nee, ja, maar nou, als iemand in zijn gezicht spuugt, vind ik al wel vrij. Maar ook dat gebeurt. Ja? Dus als je daarover praat met je partner, ik doe het niet. Maar als je daarover praat, volgens mij gaat het veel meer weer over opvoeding, voorlichting. Maar
2: oh, Chris wel! Chris wel! Die spuugt wel! Ja.
0: Er zijn mensen die dat gewoon al
15: naast jou hier op het hotel. Dus
2: ik heb de kamer.
15: Ik ook wel een beetje vreemde geluiden.
2: Ik slaap alleen, dus dat zou heel gek zijn.
15: Dat duurt niet lang hoor, dan slaap je met iemand hier.
2: Mijn vriendin kijkt ook. Dus
6: ja. Als je hier alleen aankomt en je gaat alleen zonder vrouw weg, ja, dan heb je echt gefaald hier hoor. Dat is echt,
5: maar ik vind dat het maakt net in een bijzin wel een belangrijke opmerking. Want het kan zo ruig als het mag zijn,
0: vind ik echt.
5: Als je maar dat met consent van tevoren bespreekt. En dat mag alles, vind ik. Als je maar heel duidelijk bent en iedereen weet dat je het leuk vindt, dat is toch prima?
15: Ja, dat doe ik ook
2: altijd. Nee, maar het is natuurlijk wat wel waar is, dat staat niet helemaal in dit stuk, maar de seks die je ziet op internet is natuurlijk niet wat je in het echte leven meemaakt.
0: Nou, ik vind dat allemaal begin met voorlichting. Er zijn ook filmpjes, mensen houden daar wel van. Er zijn wel mensen die van extreem ruig houden. Maar dan moet je het bespreken. Ja. Maar in de basis kan je natuurlijk wel uitleggen waar seks echt om draait. Liefde, intimiteit, respect voor een ander. Dus die basisprincipes blijven hetzelfde. Maar er staan heel veel filmpjes op wat mensen misschien ook wel heel graag een keer willen proberen. Ik denk ook dat het heel erg kan verruimen. Ja. Het kan voor heel veel mensen echt iets
15: extra's bieden. Maar wel leuk dat we een keertje een onderwerp hier aan deze tafel hebben op basis van een artikel uit de Volkskrant.
2: Ja, dankzij.
15: Ja, dat gebeurt niet zo vaak.
2: Ja, ze doen
15: niet
2: nul.
1: Ik moet zeggen, dat doen we iedere dag. Alleen we kraken die artikel af meestal.
15: Maar dit is echt een leuk artikel. Het duurt wel een groot artikel.
2: Chris, hoe ging dat in jouw tijd dan?
0: Hij wil meer weten, hoor.
6: In mijn tijd had je inderdaad de chick en de candy. En die pikte je van je vader. Er zat altijd die bladzijde dichtgeplakt, weet je niet? Dat
5: is zo'n jongen, Chris. Jij wist altijd het overdrijven.
6: Maar nu moet ik eerlijk zeggen, als je bijvoorbeeld abonnement op Ziggo of op KPN, en je gaat naar, je zet een beetje door, Hollandse meiden krijgen, je krijgt dit.
15: Moet je wel extra op abonneren, Chris.
6: Ja. Dat is één klik. Ja, en een beetje slimme jongen van 14 jaar, die klikt erop. En die heeft een gratis maatje porno.
0: Ja, dat gaat niet meer op de via Ziggo op tv kijken, hoor, die jongen van 14. Geloof
1: me.
0: Nee. Gewoon via de telefoon.
1: Die kijk überhaupt geen. Nee.
2: Nou, jij bent Gordon moe.
5: Gordon. Ja, want dan komt er weer zo'n filmpje. Hij was nu weer in de war doordat hij mee had met een menshelft. En dan is het een nieuws-item. Ja. Dan denk ik, ja, waarom is als hij een scheet laat, is het nieuws?
2: Gordon die is fit aan het worden. En hij heeft het gewoon heel erg zwaar, Gordon.
16: De laatste twee maanden voor de covershoot. Wat een druk. Maar het waren niet zulke goede weken voor mij, afgelopen anderhalve week. Vooral mentaal, met het eten en zo. Maar oké, volgens mij ben ik nu weer... Ben ik weer oké. Dus, het schijnt normaal te zijn, dus...
2: Maar waarom?
5: Dit is een patiënt.
2: Dan,
5: dus gewoon een patiënt.
1: Omdat hij aan sport is. Hij is aan sport het dan pas.
2: Oké.
1: Maar dit plaatst hij op zijn sociale media. Daar zitten mensen op die hem volgen. Die willen dit zien. Dus ja, zo gek is dat niet.
2: Ik heb wel een zwak voor Gordon altijd.
5: Ik vind hem ook wel leuk. En soms ook weer niet. En dit zijn maar de momenten, denk ik, waarom is er een Gordon?
2: Waarom is er een Gordon?
5: Ja,
2: dan zou hij vragen, waarom is er een Gordon? Ja, met die bloesjes.
5: Dat vind ik ook prima, dat vind ik ook prima.
2: Ja.
5: Maar ja, iedereen mag er naar kijken op Instagram.
1: Ja,
5: alleen ik snap niet dat de media het dan oppikken en dat hij dat in de krant gaat zetten.
1: Ik snap het, jij zegt dat ik las het in de krant. Gordon gaat een zware periode. Dan denk je, is er iemand dood? Maar goed, dan denk ik, dan lees je het niet.
2: Maar die mens helft niks voor jou?
5: Nee, dat is niks voor mij.
2: Nee? Dat is gek, want we hebben wel even de toekomst kunnen kijken hoe dat eruit zou zien. Kijk.
5: Nou ja, ik sport wel vier keer in de week, maar dan heb ik nog wat te doen.
2: Ja. Zou de Alpe d'Huez op fietsen iets voor jou zijn?
5: Ik heb wel heel lang dat fietsen gedaan. Maar ik doe het niet meer, omdat ik hoorde op een gegeven moment dat allemaal mensen om me heen vielen, nekbraken, dat soort dingen meer. Dus ik vond het eng.
2: Oh, ja, je moet er wel mee uitkijken. Het is wel gevaarlijk. Ja. Maar het is wel mooi. En SBS 6 doet deze zomer geld inzamelen voor Alp de Huzes. Dat gaat naar kankeronderzoek. En kijk even mee. Deze meneer doet ook mee fietsen.
17: Dit is mijn powervrouw Anneke. Ze is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ja, we missen haar elke dag. Heel de dag door. We hadden onze bruiloft gepland staan. Tijdens het passen van de trouwjurk voelde Anneke een knobbeltje in haar borst.
18: Jullie hadden natuurlijk plannen met elkaar.
17: Ja, we hadden een perfect gezin. Zo oneerlijk dat deze rotziekte dat heeft ontnomen.
18: En jullie meisjes zijn zo jong?
17: Ja, dat mama is overleden, daar gaat echt om merg en been. Toen ik de kinderen het nieuws vertelde, ja, dat is het ergste wat je je kunt voorstellen. De jongste, ja, die dacht nog, ja, mama is sporten of ja, mama is werken.
18: Mijn naam is Wendy van Dijk en ik steun Bart voor zijn Alp de Huzes om hem te helpen zijn vrouw Anneke te eren.
2: Ja, en u kunt bijdragen via sbs6.nl/doneer. Doe dat vooral, want dat is een prachtig doel, natuurlijk.
1: Ja, we kennen het allemaal toch uit vrienden, familie. Iedereen heeft ermee te maken. Het is goed dat we hier aandacht aan besteden en dat dit gebeurt.
2: Ja. Ja. Jury, hoe ver denk jij dat Dick Advocaat komt op het WK voetbal met Curaçao?
15: Ja, Duitsland, eerste wedstrijd, die gaan ze niet winnen. Dat wordt verliezen geblazen natuurlijk. Maar ze speelden wel aardig tegen Schotland, hoor, begin. Ja, dat was niet zo verkeerd. Kreeg een rode kaart, vrij snel, Locadia. En moesten met 10 man. Ja, Dick is toch wel iemand die het misschien heel goed dicht kan zetten van achteruit. En ja, op de... Ja, dat is ook dom, hè? Ah, goed, ik heb normaal gesproken heeft... je hoopt het, hè? Want ik ben hier een paar dagen geleden hier naar de Pontjesbrug. Daar hebben ze de Blue Wave onthuld. Het startschot van de Curaçaose campagne voor het WK. Ja, fantastisch als je de mensen hier ziet. Iedereen heeft een geel... Heel mooi uitshirt, vind ik ook. Geel of blauw shirt aan. En mensen zijn zo trots.
1: Leeft echt overal.
15: Op hun,
1: overal
15: op hun...
1: zie je die vlaggen.
15: Ja, dat is echt geweldig.
2: Maar zij komen dan wel op voorsprong tegen Schotland. Ik bedoel, ze hadden het ook zomaar kunnen winnen als je geen rood krijgt.
15: Nee, nou, ik weet het niet, denk ik niet op. Maar het is ook, dit is ook niet zo verkeerd, hè? Ik bedoel, op Hampden Park een wedstrijd spelen tegen Schotland. Ja, dat zijn wel... dit is wel goed.
2: Ze geven
15: misschien een beetje hoop.
2: Doelpunt van Chong...
15: Ja.
1: Maar ze spelen toch ook gewoon leuk voetbal? Voor wat ze op de mat kunnen.
15: Ja, het zijn allemaal leuke voetballers. En hopen dat, dat er wat kan gebeuren.
2: Maar wat zou jij doen tegen Duitsland? Gewoon helemaal met 11 man voor die goal gaan staan en...
15: Nee, tuurlijk niet. Je moet wel een beetje proberen te voetballen. En,
2: dan ga je
15: in Duitsland staan ze ook, hè? Daar is het ook wel weer... Goed, daar zit ook de drukte wel op. Met Nagelsmann en zo, de coach. En die ploeg is ook niet echt top.
1: Jij kan zeggen, dan ga je eraf. Maar jij zit toch ook wel eens naar het WK naar een wedstrijd te kijken. En dat je dan van tevoren al weet, nou dat gaat dat grote land winnen. Tegen een heel klein onbenullig landje. Maar als die leuk voetbal spelen, krijg je daar een zwak voor.
15: Jongens,
1: en dat is ook reclame voor het eiland.
15: Ik zou maar Duitsland, dat is...
1: Nee,
15: Duitsland
1: niet.
15: Hebben ze nog Ecuador en Canada, geloof ik. Ja, weet je niet. Maar goed.
2: Nee, weet ik
15: ja,
2: dat
15: die,
2: niet.
15: Ik geloof wel. Chris, help eens even. Chris,
6: ik dacht een Afrikaanse ploeg waar ze tegen moesten.
15: Ivorcus. Heel goed.
6: Maar het zijn hetzelfde. Maar Dick gaat natuurlijk een beetje met 5 man achterin spelen. Heel behoudend. En in de counter en de omschakeling gaat hij proberen die Duitsers het leven zuur te maken. Ja. En Dickie, geloof mij nou, die is zo gemotiveerd dat al de gezeik worden geweest. Die gaat het echt die gasten zo klaarmaken voor die eerste wedstrijd. En de eerste wedstrijd van het toernooi is de moeilijkste wedstrijd om te spelen. Dat weet Jury waarschijnlijk ook, want dan moet je er nog inkomen, dan moet je nog die vibe krijgen.
2: Hey, is dat shirt nog te koop eigenlijk? Want ik wil hem wel hebben eigenlijk.
6: De shirt is nog steeds te koop, al gaat het wel razend hard hoor met die shirts. En met name dat gele uitshirt kun je bijna nergens meer krijgen.
1: Shirt van Curaçao, of heb je het nou voor zijn shirt?
2: Nou ja, dus ik heb het over het shirt van Curaçao, maar die gele is inderdaad heel
6: fantastisch
2: mooi.
6: Fantastisch populair. Dat is echt een winnaar, collectors item. Ja. Nou, ik denk dat die gaan zo 50.000, 60.000 shirts
2: maar
6: kopen.
2: Maar het Chris Woerts shirt is ook een collectors item.
6: Collectors item.
2: Ja. Dat is, echt, is die nog te krijgen? Of?
6: Nog niet. Er komt dadelijk in de fanshop, komt dat shirt beschikbaar voor iedereen. Dat kun je gewoon bestellen. Kreukvrij.
1: Zeg, ik heb hem aangehad. Zit fantastisch.
2: Ja, fantastisch. Maar heb jij dit echt zelf...
6: Het kleed lekker slank af.
2: Maar jij gaat nu dit zelf op de markt brengen. Zo bescheiden ben je.
6: Nee, dat moet allemaal via Talpa.
2: Oh, oké. Okay.
6: Via Talpa. Ik krijg wel de royalties.
1: Ja. Nee, hij is zo groot dat het gewoon ontstaat.
2: Ja. We gaan straks na de reclame verder praten. Dan uitgebreid Jury Mulder over het Nederlands elftal. Graag tot zo. Na de reclame.
19: De Burger King hamburger. onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
20: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof.
21: Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen.
20: Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant.
21: Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak.
20: Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
0: Van vanavond. En Raymond, we hadden het over dat hondje van Mark-Marie Huijbrechts.
1: Ja, is daar nieuws over?
0: Nou, we hebben nu beelden van dat hondje. En dan begrijpen we wel waarom Mark-Marie hem teruggebracht heeft.
1: Okay.
0: Ja, kijk, want dit is dat hondje. Kijk, en, het is nogal... Ja, hup. Dat is wel de
1: die hond zou ik nooit terugbrengen.
0: Nee, jij niet, nee.
1: Je moet sowieso nooit een hond terug. Dat is een grapje, dames en heren. Dit krijgen we daar weer nieuws over.
0: Je zou Gerard noemen, die hond.
1: Je moet sowieso die hond niet, een hond niet terugbrengen.
0: Nee, dat moet je echt niet doen. Nee. Maar ik vind ook wel, als je die zwerfhonden, die kunnen mensen die je hier ziet lopen, die kunnen mensen adopteren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat vind ik wel tricky, want dan krijg je wel een hond die iets meegemaakt heeft, toch?
1: Nee, je krijgt een hond met een rugzakje, dat klopt. Nee, dat
22: mijn,
1: klopt.
22: Mijn ouders hebben een keer een hond hier, van hier meegenomen en daar hebben ze jaren van genoten. Ja. Echt waar, die hebben ze gewoon meegenomen. Dus een prima hondje was dat.
1: Nee, maar een ander hondje dan, wat mijn zusje ook, ik geloof, uit Spanje had gekregen. Die was ontzettend bang voor alles. Ja, wie weet hoe vaak dat hondje is geschopt of geslagen. Maar als je dan een vertrouwensband met dat hondje kweekt en die voelt zich heel erg veilig bij jou, hoe mooi is dat uiteindelijk? Ja. Alleen het kost soms wat meer werk, dat is waar.
0: Jury, we hebben jou even gefactcheckt. Jij hebt inderdaad gescoord rond het huwelijksaanzoek van één van de huwelijken van Job Knoester.
1: Ja, dit is het. Applaus, dames en heren. Ja.
0: Nederland-Noorwegen met 3-0 in 1995. Eerste doelpunt Seedorf. Tweede 2-0 van jou, Jury. En de derde van Overmars.
15: Ja, klopt.
0: Ja.
15: Ja, hoe is het mogelijk?
0: Hoe is het mogelijk?
15: Ja.
0: Wat vind je van Koeman?
15: Nou, goed. Ik bedoel, dat is onze bondscoach. En, wat moet je ervan zeggen?
23: Nee,
15: ik heb het draaiboek niet gelezen.
0: Maar je hebt toch een beeld? Dat je zegt van, nou, die gaat ervoor. Dat is, geloof ik in, of...
15: Nou, dat is niet helemaal het geval, hè. Want hij houdt wel de kaart heel erg voor de borst. Hij zegt zelf ook, ja, je moet wel heel veel geluk hebben, wil je ver komen in het toernooi. Ja. Dat is wat hij letterlijk gezegd heeft. Ja,
1: maar dat is ook wel realistisch.
15: Maar dat is ook een beetje, dat zegt hij ook, omdat hij weet... Ja, dat natuurlijk de media en het verhaal van ons om het Nederlands elftal soms ook wel erg kritisch kan zijn.
0: Dat mag ook.
15: En dat mag ook. Maar het is soms, slaat soms ook wel eens een beetje eerder door naar de negatieve kant dan de positieve kant. En dan kun je misschien als coach maar beter de verwachtingen wat naar beneden drukken. Ja, maar... Zodat je misschien tijdens het toernooi verrassend op kan trainen.
1: Maar het is nu toch ook realistisch?
15: Ja, maar het is een matig elftal. Ja, maar daar kan Ronald Koeman in wezen niks aan doen. Ik bedoel, hij selecteert de beste spelers. Ja, dat heeft hij wel gedaan.
1: Dan is toch realistisch om de verwachtingen een beetje te temperen, toch?
15: Ja,
1: want hij wordt af en toe wel eens als een chagrijn afgeschilderd. Maar dan is het ook gewoon realistisch.
15: Ja, maar goed. Ik heb misschien liever ook een bondscoach die zegt... Nee, we gaan ervoor.
0: Ja,
15: we gaan,
0: ja.
15: Nee,
0: maar natuurlijk. Is het dan echt... Nee, want je zegt, het is een matig elftal. Dat zegt iedereen. Maar
15: ik vind Koeman een goede bondscoach.
0: Die komen ze aan vandaag. Leuk jasje trouwens.
15: Nou, dit filmpje... Dit zijn tegenwoordig filmpjes van media, mensen om een elftal heen.
0: Ja, en, van de KNVB zelf.
15: Ja, van de KNVB zelf. En het gaat vooral om de kleding natuurlijk. Hè? Want dit is, in Frankrijk is het een soort gadget geworden... dat je ziet hoe die jongens gekleed zijn. Ik geloof of er nog... Kijk, deze... Dit is...
23: Jongen.
15: Maar deze jongens zien er allemaal netjes uit, toch?
0: Ja.
15: Normale jongens die... bij Frankrijk, daar hebben ze echt de meeste geweldige uitdossing
0: aan. Maar moet je daarmee bezig zijn als voetballer? Of moet je focus liggen op...
15: Ja, het is ook een beetje show. Ja. Het is ook een beetje amusement. Het is één groot amusementsbusiness. Dus. En tegenwoordig, Insta en de filmpjes eromheen... dat is gewoon wel belangrijk geworden.
1: Ja. Maar jij hebt het net ook over die transfers gehad. Dat pas na het WK los gaat komen. Die gasten weten ook, ik kan me daar op het veld in de kijker spelen. Maar al die sociale media zijn er ook een onderdeel van natuurlijk.
0: Ja, maar jij zegt matig elftal.
15: Nee, maar kijk, weet je wat het is? Nederland heeft best een aardige elftal. Alleen ze hebben moeite tegen hele grote tegenstanders. Hè. Dat is in de afgelopen jaren hebben ze daar wel moeilijk van weten te winnen. Dus ik denk die eerste groep komen ze wel door. En dan is het, ja, dan moet je kijken of je tegen een sterker land misschien toch een verrassende wedstrijd kan spelen. Ja, dat betekent dat je gewoon moeilijk verslaanbaar moet zijn. Dat zegt hij ook zelf, hè, die bewoordingen. En ik vind dat wel een goede benadering. Je moet eerst eens zorgen dat je bepaalde zekerheid hebt, ook defensief.
2: Ja.
15: En dan moet je kijken dat je je beste spelers ook in hun kracht zet. En wat zijn onze beste spelers? Dat is Dumfries. Dat is op dit moment Malen. En die moet wel spelen, vind ik. Hè. Dat we niet weer die ellenlange discussie krijgen met
2: Memphis
15: en wel of niet fit en zo. Dat hebben we de afgelopen toernooien een beetje meegemaakt. Ja, ik zeg, stel je spelers op die het beste in vorm zijn en bouw daar je team omheen. En dat betekent wel dat je gewoon echt verdedigend goed moet staan, het centrum goed dicht houden en dan moet je zo snel mogelijk naar voren spelen. Deze spelers aanspelen.
2: Wat zegt jouw AI-voorspeller nu eigenlijk, Dave? Want
0: dat was nog steeds Frankrijk. Dat rapport, die zei nog dat Frankrijk wereldkampioen gaat worden. Nee, ik moest zo lachen. Ik ben stiekem een beetje fan van Jury, om een hele andere reden. Voor de mensen die dat niet weten. Jury is natuurlijk jarenlang de commentator in de computerspel FIFA geweest. En als ik dan Jury iets over FIFA hoor zeggen, dan hoor je dat gewoon nog een beetje door je boksen heen gaan.
1: Samen met Evert ten Apel.
0: Samen met Evert is gewoon legendarisch. Ja. Zeg. Een legendarische uitspraak van Jury.
2: Er komen mensen hier naar jou toe op het resort. Die komen jou vragen om even die zinnetjes te doen.
0: Precies, dat is echt legendarisch.
2: Wat voor zinnetjes dan?
15: Dan zeg je, vrije trap, een beetje aan de zijkant van het veld, dat kon wel eens gevaarlijk worden.
1: Ja, het enige nadeel was, als dat je dat spelletje speelde, hoor je dat 40 keer per wedstrijd. Je weet dat nog wel.
2: Ja. Maar dat is een lucratief wieltje, denk ik, zo'n spelletje inspreken, of niet?
15: Dat was niet onlucratief, nee. Dat was wel. Daar kon je wel een vakantietje van betalen. Ja.
0: Maar
15: het was ook niet. Nee, nu is het Sier de Vos en Jeroen Gruter. Nee, we hebben het 15 jaar lang gedaan en op een gegeven moment was het een keertje klaar.
6: Maar voor het WK, onze bondscoach nog een beetje over de datum. Er straalt toch helemaal niet die mentaliteit uit. Maar we gaan
2: een heel leuk einde van het
1: positieve afsluiting.
15: Lekker positief einde. We worden wereldkampioen.
1: Het is leuk om bij een volgend spel Chris het commentaar te laten doen. Wordt niks.
2: Daar versta je niks van, hoor. Nee, maar.
6: Rustig aan. Dat is leuk.
2: Hey, wij gaan naar Wet en Walt, hè. Wij gaan naar Wet
1: en Walt.
2: Voelen jullie die lekkere, frisse bries die over het eiland waart?
15: Ja.
2: Helene Hendricks is gearriveerd.
1: Is Helene gearriveerd?
2: Morgen hier met de Oranje Zomer. Rutger Kastikken zit dan daar. Top, ik zal allemaal kijken om 9:30. Wij gaan.
0: We zullen ze op de hoogte houden.
2: Ik wens u een hele fijne avond. Bedankt allemaal en tot morgen. Dag.

enkel andere meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven.

1-2. Een zeer bijzondere goeiemorgen. Sluiten we naar het voorprogramma van de Olifant. Als even uit de studio in Wolderdorp natuurlijk met de Bres en Marjan. Als vanaf vanmorgen een uurtje of 7. Zijn er in bij jullie tot de klok van 12 uur. Robert daar in de Eemshaven, luister gezellig mee. Pleit je zelf in, speciaal voor jou en werkzaam die kant natuurlijk. Ook station aan Dijk nog in bedankt voor het berichtje. Pleit je zelf in, speciaal die kant op.

wij zoeken het eromheen voor Pieter met Anna. Ook even voor onze Hansie en Monique natuurlijk. Ook even voor DJ Ab natuurlijk. En mijn dinnetje natuurlijk ook even voor de Studio Musselkanaal. We zijn nog in bij je tot de klok van 12 uur. De volgende plaatje wat erop ligt is een speciaal voor Studio De Olifant natuurlijk. Ook gaan ze hem te ronden voor onze Elroy natuurlijk. Onze godenzoon FM pleitjes gaan ook in die kant op. Ook even voor de jukebox natuurlijk. Ook even voor de beatline. Ook even voor de vinylboer. Kortom, voor elke DJ, elke luisteraar, niemand en niemand uitgezonderd.

heb nou een plaat gevonden. Nou, die kan eigenlijk niet, maar kan eigenlijk wel. Nou, welke week doen we rond de klok van 10:30 pakken we een plaat die eigenlijk niet kan of wel kan. En station en Dijk nog in bedankt voor toesturing, hè. Dan moet je nagaan, dan word je smak vroeg wakker. Ik heb een leuk nummer en je drukt hem aan op je telefoon. Dan denk je ook van, goeiemorgen. Bij is dat de klok van 12 uur. Het is nu 8 minuutjes over 10:30 op de 6e van de 1e. Ja. Dan gaat de tijd snel, hè. Heeft u groepverzoek of een reactie alleen via WhatsApp? En de nummer is hier 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29.

0: ook Greta daar in Oude Schip. Luister gezellig mee. Laat ons even voor jou natuurlijk. Goed compleetje aan en speciaal voor onze olifant, onze Vincent. En ik hoop dat je niks in je mond hebt, want hier heb je wel eentje. Kan die of kan die niet? Goed luister mee, dit is Bresse Mian en een goede morgen. En dan hou ik het een beetje spannend. Tadam, tadam, tadam. Komt-ie dan.
1: En daar gaat...

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlichte raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was, en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje schalden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide, en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey, en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen, en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond naar

Een oprechte goedemorgen. Zo heeft hij hem kunnen luisteren naar de zender Brescia en met Janneke. Al vanaf een uurtje of zeven vanmorgen. Je kunt zometeen verder luisteren de hele dag naar onze studio De Olifant. En ook weer lekkere muziekjes natuurlijk. Goed, wij zijn er vrijdagmorgen rond de klok van 8 uur. Met het welbekende vrijdagprogramma natuurlijk. In ieder geval dat een beetje goed was zo in de spraak en de muziek natuurlijk. Wijziging tonnen voor elke DJ, elke luisteraar, ook niemand en niemand uitgezonderd. Ook Vincent, veel plezier met Draai vanmiddag. Hier wordt wel een beetje meegeluisterd op de achtergronden. Goed, ik zou zeggen, graag tot aankomende vrijdagmorgen. Rond de klok van 8. Ik wens u veel luisterplezier met de andere DJ's natuurlijk. Zet hem vast, hè. Zendpiraat.com, daar gaat het om. Klein stukje muziek. Iedereen een fijne werkweek. Tot vrijdag. Dat was Julien en Janneke. Zendpiraat.com en een goede morgen.

Luisteraars, amateurs, bijzonders, een goede middag. Zo bent u hier live aan verbonden met Studio De Olifant. Het is allemaal rechtstreeks vanuit het Olifantenverblijf, vanuit de Kamikaze Studio in de Achterhoek. En we hopen dat het vangst een beetje goed is in de spreek en de music en de kwaliteit van de plaatjes en de dragen al sterkte. Er is een klein beetje microfoonprobleem, want van de week wat kleine waterschade hier gehad, hè? Gaat dan maar wat geld. Maar goed, wat opgelost door de verzekeraar. En momenteel eventjes geen goede microfoonprocessor, hè? Knakendoosje van 20 euro of zo, hè? Maar dat komt ook allemaal wel weer dik voor elkaar, hè? Er wordt straks opgelost in de loop van de dag. Dan komt de andere microfoonprocessor. Dus dan moet het dik in orde komen. En dan dacht ik zo, hè.

Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant vanuit de Achterhoek. Mijn telefoonnummer 06-10-63. En dan 0864, dat is het telefoonnummer van de studio van vanmiddag. En van vanavond. Allereerst even een pleitje speciaal draaien voor Zendebreskia, Marian. Bedankt voor het mooie voorprogramma, hè. Werd van genoten, hè, vanaf het moment dat de olifant de ogen open deed, hè. Dat was niet al te vroeg vanmorgen, hè. Ik zag de eerste berichtjes in de WhatsApp-groep alweer om 6:30, 7:30 voorbij komen, maar zo vroeg was ik nu ook weer niet, hè. Toen lag ik er net op. Dus de plaatjes allemaal speciaal bestemd voor iedereen die luistert. Ook de luisteraars op de streams van zendpiraat.com, zendpiraat.nl... en natuurlijk ook op de stream van Gode Zone FM vandaag. En vriendje Elroy, bedankt voor het doorstreamen. Wordt gewaardeerd. En uiteraard zijn de plaatjes ook allemaal eventjes voor de Gode Zone FM. De Gode Zone, die normaal gesproken overdag op de maandag zit hier. Plaatjes ook allemaal aan jouw kant uit. Luister gezellig mee daar in de Zeisterbossen. En dan worden de blijtjes een beetje aanstaan en vandaag. Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant. Met telefoonnummer 06-10-63. En dan 0864. Blijtjes gaan ook allemaal even eronder voor vriendje Claudio daar in Amsterdam. Luister ook gezellig mee, vriendje. Ik spreek je straks op de radio wel, hè. Met de collega's. Ik denk dat die gokkast een beetje onschunstig gezind is, Claudio, hè? Per gaat dat blijtje natuurlijk ook helemaal speciaal eronder voor de familie IJsink Ankersmit aan de Heelweg-locatie. En luister ook gezellig mee, de familie IJsink Ankersmit. Blijtjes zijn ook allemaal speciaal voor jullie bezend vandaag. En zien jullie vanavond wel verschijnen, hè? Verder natuurlijk ook even voor vriendje Koen daar op de bouw. Luister ook gezellig mee op de bouwradio. Mooi dat die goed is. En ik zie je straks wel verschijnen, hè, met de lady. Verder gaan de blijtjes even speciaal de ronde. Zo, spek. Verder gaan de blijtjes even speciaal de ronde voor de firma Onbenul. Luister gezellig mee daar. Locatie Stepelo. Orde goed is in locatie Stepelo vanmiddag, hè. Bedankt voor de reactie, vriendje. Dus dit is tot een uur of half vijf uur de non-stop editie van Studio De Olifant. We zijn hier ook nog helemaal aan de arbeid, hè, dus heel af en toe hebben we er een beetje gepraat, maar het zal veel muziek zijn. Dat is natuurlijk ook prima overdag, hè. De arbeidsvitamintjes hier op de stream van zendpiraat.com, zendpiraat.nl. En natuurlijk via 97,7 MHz in FM stereo. En een klein beetje RDS voor de tekstbeleving, hè. Ook gaan de plaatjes eronder voor alle sponsoren en alle medewerkers en versterkers van dit muziekstation. Iedereen die weer meegewerkt heeft en meegeholpen heeft aan opbouwen van een nieuwe locatie. Bedankt daarvoor. Wordt gewaardeerd, kerels, hè.

Gertje en de Lady. De firma Daxfriet, luister ook gezellig mee. Ontvangst is goed in Doetinchem. Nou, je bent een mooi flabbie, kerel, hè? Ik kan hem nog niet aangetrapt of ik krijg al een berichtje, volgens mij. Maar zorg wel voor jou bestemd, Gertje. En natuurlijk ook voor de Lady daar. En zorg dat ik de werkzaamheden afkrijg, hè? Beetje buffelen, kerel, hè? Ik kom er blijkjes aan, je bent verbonden hier met de olifant. Oeh, geen muziekje meer, nou dan. Alleen deze keer, hè. Ik kom er blijkjes aan, we gaan lekker non-stop muziek draaien tot aan een uur of vier, vijf. En dan vanaf vijf uur is het de vijf uur show met Koen en ondergetekende. En dan begint het spektakel, hè, vanaf een uur of vijf officieel. Dus tot die tijd lekker non-stop muziek, plaatjes. Weinig praatjes. Dit is Studio de Olifant. Volgende blijkt is er eentje van Zonder Jou, Anuska. En de rest volgt wel in vlot en kalm tempo 0610-63. En dan 0864. Hier komen de melodietjes. En een goeiemiddag. En eet smakelijk.

En de plaatjes van vanmiddag natuurlijk ook eventjes bestemd voor Hansie. Hansie, bedankt voor het appje, bedankt voor de berichtjes. En mooi dat de bieben daar in het hoge noorden, hè. Hansie en Monique, luister gezellig mee. Plaatjes ook voor jullie bestemd vanmiddag. En ik zing eet smakelijk, hè. En er aan toe bent.

0: En het volgende blijkt is eventjes bestemd voor... speciaal voor Basco, hè? Ik zing... Quizvol staat omhoog en oortjes naar beneden. Kumban.
1: 6 jaar!

Het volgende plekje wil ik even speciaal draaien voor... voor Jordi en Melissa daar in de locatie Deventer. Luister er gezellig mee, Jordi en Melissa. En ik zou zo met het adres sturen, hè. Of van elkaar. Ik werd dat inderdaad vorige week vergeten, hè. Dat is mijn fout. Ik heb het goede adres moeten doorgeven, hè, voor vandaag. Maar. Zo zou je wel even een berichtje die kant op doen, DJ. Kom voor elkaar. Volgende plaatje is speciaal voor jou. Wil een mooi blaadje horen van Robert van Hemert. Moet dat nou? De computer die wil niet starten, hè? Dus bekijken. Moment. Moment. Oog in twee, hè? Kijken dat het nou wel werkt, hè? Ja, ik denk dat het nou goed met komen, hè? Ja. Nee dus. Nou, eerst een ander plaatje erin. Draai zo een plaatje van Moet dat nou voor jou, Melissa. Kom zo aan. Luister gezellig mee. 0610 63 0864. Dit is de Olifant.

Het volgende plaatje van de speciaal draaien voor Stefan Leur. Een mooie dat ook weer bent, kerel. En onderweg waarschijnlijk naar de studio van jou, hè. En succes met je programma, zeg maar. Mooi dat ik ook naar de Piraat luistert, kerel, hè. Volgende plaatje is speciaal voor jou.

Trekkers. Je hoort ze bij dit station. Studio De Olifant. De Olifant.

Luisteraars, allemaal thuis bij ons. Goedemiddag. Zo bent u hier verbonden met Studio de Olifant van het Dachterhoek. Vanuit de Kamikaze Studio. En we hopen dat de ontvangst een beetje goed is in de spreken en in de music. En dat blijkt je een beetje aanstaan vandaag, hè? Allereerst zijn de blijkjes erin voor de mensen, alle luisteraars op de streams van zendpiraat.com, zendpiraat.nl. En natuurlijk op de stream van Gode Zonen FM. Prientje Elroy, bedankt voor het doorstreamen, hè. Wat gewaardeerd. Bam, bam, bam. Verder zijn de blijkjes natuurlijk ook eventjes bestemd voor Elvis. Funktechnieken en zenderaanlagen. Plaatjes ook allemaal jouw kant uit. Luister gezellig mee, vriendje Elvis, hè.

Bianca Dentje, luister gezellig mee. Mooi dat de ontvangst ook goed is in Achterveld, hè. Luister er gezellig mee vandaag. Ze zijn ook allemaal voor jou, hè. En dat zijn de blijtjes natuurlijk ook iets bestemd voor Bertje. Bertje daar in de locatie Oele. Luister er ook gezellig mee in de locatie Oele vandaag, hè. In het Twentse land. Ze zijn ook allemaal voor jou bestemd, hè. En dan moesten de blijtjes ook eventjes feestal gedraaid worden voor die buurman. Wordt aangeboden door Jos. En dan wil je een blijtje van de WC Experience. Dat is een blijtje van de WC Experience, daar ben je zeker, hè. Wordt op opgezocht en gedraaid. Dus je bent hier verbonden op de maandag met de olifant. Voor het olifantenverblijf. Voor het Achterhoek. We hopen dat goed is in spreken in de music. 06-10-63. En dan 0864, de stilvormen van de studio. En dat komt allemaal van elkaar, hè. Ook gaan de blijtjes vandaag in de ronde voor Jan en Alleman. Iedereen die niet reageert of niet kan reageren. Zijn er ook wel voor jullie bestemd. Ook voor alle zieken, eenzame, gehandicapten en bejaarde luisteraars. Blijtjes zijn ook allemaal voor jullie, hè.

Ik zou zeggen, hier komen de blaadjes weer aan. Weinig praten, veel platen. Het is de olifant met de blaadjes voor de maatjes en de scheefjes voor de weefjes. 0610 63 08 64. Volgende blaadjes eentje van de blauw, de lucht, de blauw. Yo, spek. Blauw was de lucht, hè? En er is volgende weer in een vlotte kalm tempo. Ik ga hem de wc eens weer in zijn opzoeken, hè? Zal ik hem van de pot aftrekken? Willen jullie dat leuke plaatje van Johnny Slijptol nog een keertje draaien? Groetjes komen van Davy. Ja, dat is lastig, Davy. Moet je hem terug hebben, want Johnny Slijptol heeft wel leuke, meer leuke plaatjes gemaakt. Dus laat maar even weten welke het moet zijn dan. Wordt hij ook wel even gedraaid straks, hè? Je bent nu dus verbonden met de olifant vanuit de Achterhoek, vanuit de Kamikaze Studio. En ik wens je nog oprecht een goede middag, hè.

tegen geen andere meisje, tegen geen enkel andere meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven.

luisteren, samen dus bijzonder een goede middag. Zo bent u hier verbonden met Studio de Olifant. Op de maandagmiddag. En we hopen dat het een beetje goed is in de spreek en in de music. En dat blijkt een beetje aanstaan. Blijkt je zijn met bestemd van Jan Halleman. Niemand, we hebben er ook helemaal niemand uitgezonden. Het luistert ook allemaal gezellig mee. Op deze maandagmiddag ook alle mensen via de streams van centpiraat.com, centpiraat.nl en natuurlijk ook via de stream van Godenzoon FM. Allemaal bijzonder goedemiddag, luister lekker mee. Hè. Dan kwam er straks al een foto binnen op de groepsapp met een luie olifant. Hè, dat... Ik dacht dat het mijn foto was, maar ik ben toch nog wel mooi beetje druk hier, hè. Wel lekker zonnig in de olifantenverblijf, hè? Dus dat is uitstekend. En dan maakt de olifant ook even gebruik van, hè.

Zo moesten de volgende serie blijtjes ook even speciaal gedraaid worden voor Evelien. Wordt aangeboden door de buurman. De buurman Timmy. Timmy luistert ook gezellig mee. Naar de locatie Overdinkel. Mooi dat de ontvangst ook goed is in Overdinkel, hè. Ik luister gezellig mee deze maandag. En bedankt voor het gezellige feestje van vorige week, hè. Dat was bijzonder mooi. Tini, Wilma, Ingrid en alle andere dames die vorige week achter de bar hebben gestaan, was uitstekend voor elkaar. Pleitje is ook allemaal voor jullie bestemd. Ik heb al een berichtje van Tini dat de radio aansteed, hè, dus voor elkaar. Jongens, luister gezellig mee daar. De locatie Buursen. Het was bijzonder gezellig afgelopen week, hè. Het heeft me nog wel een paar dagen gekost om bij te komen, maar het was een bijzonder mooi feestje. En dat blijkt je natuurlijk ook even bestemd van vriendje Claudio. Daar in de locatie Amsterdam luister ik gezellig mee. Zal ik allemaal voor jou vandaag, vriendje. Dus je bent hier verbonden met de Olifant 0610 63. En dat 0864. Het is nogmaals 0610 63 0864. Druk draaien, slingen met de vinger. Meemaken is erbij zijn. Dus 0610 83 08 64. Ik kom er de pleintjes weer aan. En ja, het leven is mooi. En ik wens u een bijzondere goedemiddag. Adjo.

Zeg ik nou 06... Nee, goed. Nog een keer dan. 06-10-63-08-64. Dat is het nummer, hè. Dat klopt het wel, hè. Ik zei het verkeerde nummer, dus... Excuus daarvoor, hè. 06-10-63. En dan 08-64. En dan komt het voor elkaar. Ik wens u een goeiedag. Goeiedag.

1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Luisteraars, aan het is bijzonder goedemiddag. We zijn met de wederom verbonden met een uitzending van de Studio De Olifant. Live klanten zien rechtstreeks vanuit De Olifant, de studio in de Achterhoek. We hopen dat het goed is in spreken in de music en vandaag. Momenteel nog een beetje, een klein beetje microfoonproblemen, maar dat komt allemaal goed als het goed in de loop van de middag. Hè? Als het goed is, is een nieuwe doosje onderweg. En... Jolle die heeft het begeven, hè? Die is kapot.

Allereerst even dit blaadje drijven speciaal van Vintje Koen, door in de locatie Rossum. Luister er gezellig mee, vriendje, en ik zing voor deze kant uit, hè. Alle bouwvakkers houden er om 4 uur mee op, dus mooi tijd om in te pakken en weg te wezen, hè. Dat blijkt je ze natuurlijk even de ronde voor alle luisteraars op de streams van zendpiraat.com, zendpiraat.nl en godenzonenfm.nl. Dan weet je het wel. Hey, Olifant zit er weer goed aan in de locatie Lemelenveld. Rondjes komen van de Frisco. De Frisco amateur luistert ook gezellig mee in de locatie Lemelenveld. En het plaatje van Mooi Werk ligt op de draaitafel zo klaar, hè. En dus scheid aan de regels. Kump zo voorbij, hè. Verder zullen de blaadjes ook eventjes gedraaid worden voor Sander. De locatie Hengelvelde. Mooie krullenbol. Luister er gezellig mee, hè, daar in de locatie Hengelvelde. En mooi dat het goed is, hoor, hè. Ook iedereen die afgelopen weekend aanwezig geweest is bij de Trek. In de Achterhoek was ook een bijzonder mooi feestje. En bedankt voor de gezelligheid, hè. Kerels en dames. Dat was bijzonder mooi, hè. Nou, de volgende blijkt ook eventjes eronder. Speciaal voor Michelle. Wordt aangeboden door je zusje. Het plaatje van Henk Wijngaard wordt zo opgezocht en ook gedraaid, hè.

ga de blijtjes eventjes eronder van Claudio. De locatie Amsterdam. Luister gezellig mee. Daar in de Wijp. En gast erbij, hè. Want je weet dat het volumepuntjes gespaard. Dus de muzikale opvoeding begint nu. Hey Olifant, nog steeds goed op de A18. Bij Doetinchem. Deze komt van Steve. Steve, luister gezellig mee. Daar in de Fortuur. En de glimmende kant boven, ouwe kerel, hè. Verder de blijtje ook uit de speciale ronde voor Truck en Ronnie natuurlijk. Wij zijn gezellig mee, vriendje. En ik zie je straks wel verschijnen, hè. Met de gevaarten. Verder de blijtje natuurlijk bestemd voor de familie IJs en Kankersmit. Door aan de locatie De Heelweg. Luister gezellig mee, de familie IJs en Kankersmit. En ook weer bedankt voor de medewerking en de sponsoring. Dat wordt gewaardeerd, hè.

We zijn er blijtjes van vandaag natuurlijk ook eventjes bestemd voor alle luisteraars op de streams. En natuurlijk ook speciaal voor de Brescia, Marianne. En Hansie en Monique. En natuurlijk en alles en iedereen die ik vergeten ben. Ik vergeet altijd helft, hè. Studio Gieten. De Jukebox Radio natuurlijk. De Wilde Boerenzoon en Anna natuurlijk morgen weer te beluisteren. De hele dag. Via de streams van zendpiraat.com en zendpiraat.nl. En luisteraars vanavond, die draaien ook mooie muziek de hele dag. Verder moesten de pleintjes ook eventjes speciaal gedraaid worden voor Rijnmond. Rijnmond, kerel, pleintjes die kant uit. Worden de ontvangst goed is in de locatie Nede. En dat hij dooraan staat, luister ook gezellig mee de rest van de dag, hè. Ze zijn er voor jou, kerel. Ook de leverancier van de zender weer bedankt. Maar zijn naam maar niet noemen, nou, dan doen we dat maar niet, hè. Zullen we niet doen, hè? Willem Pie. Plaatjes ook die kant uit en luister gezellig mee, kerel. En bedankt voor de levering weer, hè. Wordt gewaardeerd. Ook Jos en Anita daar in de locatie van Bergentijn luisteren ook gezellig mee via de stream. En mooi dat het goed is op de stream vandaag, hè. Luister ook mee. En ze zijn voor jullie. Jongens, we gaan allebei maken. Volgende blijtje is er eentje van Mooi Werk. En scheid aan de regels. De rest volgen we in vlot en kalm tempo. Ook de jongens van de Tsunami-combinatie luisteren gezellig mee. Mooie herriemakers. Ik zie jullie straks wel verschijnen, hè. Verder is de studio weer geopend. Dus voor alle mensen die het adres van de studio weten, het is Studio 1 vanavond. En alle mensen die gezellig langs willen komen, de achterdeur is los, hè. De zijdeur. De achterdeur niet, hè, want dan moet je over de heg klimmen. Maar de zijdeur is los, dus... Volk dat deze kant uitkomt, kunnen gewoon in. Hè? Hoef je niet aan te bellen, hoef je niet voor de deur te wachten. Die olifant die ligt in het hok, hè? Die vermaakt zich hier wel, hè? Ik zou zeggen, hier komen de blijtjes weer aan. Luister gezellig mee. Dit is Studio de Olifant, 061063. En op 0864, dat is nogmaals 061063. En op 0864, dat is het telefoonnummer van de studio. Gaan wij hier een beetje de studio verbouwen. Voor de volgende doorgang van de... Bij de breitjes, dan zal de microfoon wel een stukje beter klinken, hè? Want als het goed is, doosje dan binnen, hè? Ik zeg in komende breitjes 061063 0864. Volgende is er dus eentje van Mooi Werk. Scheid aan regels. En ik zeg een hele bijzondere goedemiddag. Gaat show!

Het volgende plaatje is... wil ik jullie even laten horen. Ik heb van de gisteren zelf gemaakt. Met uiteraard met AI, want dat is natuurlijk niet zelf, maar de tekst wel, hè. De tekst heb ik wel eens een beetje zelf gemaakt. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is een beetje een country-achtig plaatje. Er komt een plaatje aan en het liedje dat heet... Two Wheels, One Heart, Kanban.

0: Ja, klein momentje. Verkeerde versie opgezet, hè? De goede versie opzoeken. Ze komt zo, de tweede versie. Hij komt zo goed.
1: Ik zeg altijd maar zo. Als je een kerel wil die voor je smelt, dan bouw je maar een sneeuwpop.

en hem in een weiland.

sleutel.

0: Hallo amateurs en luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt er tegen door, spreekt u maar. Over.
0: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
1: Dankjewel Zwarte Kat voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

Ja, ik dacht dat de audio van de microfoon zo wel een stukje beter was, hè? Luister, Sam, het is bijzonder. Goedemiddag. Bent hier verbonden met Studio de Olifant. Live vanuit het Kamikaze Hok in de Achterhoek. We hopen dat het ontvangst een beetje goed is in spreek en in de music. En dat blijft je een beetje aanstaan vandaag, hè? Een beetje nagenoegenis allemaal. De plaatjes bestemd voor Jan en alle man, maar dan ook helemaal niemand en dan ook helemaal niemand uitgezonderd. Ook speciaal voor vriendje Koen, onderweg naar de studio. Kom een berichtje. Bedankt voor het berichtje. En de grootste is liggen kold, hè?

Maar er zijn de plaatjes natuurlijk ook eventjes bestemd. Alle luisteraars op de streams van zendpiraat.com en zendpiraat.nl. En natuurlijk ook op de stream van Godezoon en FM. Ook al de hele dag online, hè. En natuurlijk alle vriendjes en vriendinnetjes op de 97,7 FM. In hi-fi stereo en een klein beetje RDS, hè. Voor de tekstbeleving.

En het volgende plaatje moet ik eventjes speciaal draaien voor Yuri. Die zegt, draai eventjes een mooi plaatje van de Voortak. En je bent veel te vroeg. Het plaatje wordt zo in me gedraaid, Yuri. Ik heb hem opgezocht en dan komt ze ook voorbij.

06-10-63. 0864. Dat deed Betty ook. Betty stuurt ook een berichtje. Die zegt, goede ontvangst in de locatie Ruurlo. Groetjes van Betty. Nou, Betty ook de groetjes terug. En pleitjes ook allemaal voor jou. En snel opknappen, hè, Deertje. Wil jullie even een pleitje van de Paladijns draaien? De groetjes komen van Dave. Dave, ik zou zo even een pleitje van de Paladijns opzoeken, hè? Wordt van elkaar gemaakt en gedraaid. Kerel. Ook voor nu nog even een plaatje van Claudia draaien. Claudio draaien, een plaatje van Bettina. Een taxi naar Amsterdam. Een plaatje wordt helemaal opgezocht en wordt ook zo gedraaid, kerel. Kuban, zometeen. Luister ook gezellig mee door in de pijp. En de muzikale opvoedingen van de buurt. Beetje de juppen, een beetje fatsoenlijke muziek bijbrengen, hè. Maar luister dan gezellig mee de hele avond nog. Ze zijn ook al voor jou, hè, vriendje. En toch mooi dat ik die ex van mij verslagen heb, hè, vandaag. Altijd goed. Goed, we gaan ook wiekten met de vocale schijfjes. 0610-63-0864. Ik kon even zoekje even kijken. De groetjes komen van Nicole. Ze zegt, ik ben er ook weer bij. Nou, gezellig, Nicole. Luister ook gezellig mee vanavond. Naar de locatie Voorst. En morgen het goed is in Voorst ook, hè. Luister gezellig mee. En ook de groetjes aan je ouders, hè. Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant. Op de vaste maandag. 06-10-63. En dan 08-64. Volgende blijtje is er eentje van de Godenzonen FM. En ik ga kapot. En de rest volgen we in vlot en kalm tempo. Ik wens u een bijzonder goede avond en dat je er naartoe bent. Eet smakelijk, hè. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu.

een hart onder zijn pook. Het werd hem door de mens gegeven en weer afgenomen ook.

En de volgende twee plaatjes wil ik een speciaal draaien van Claudio. Het is een plaatje van Bettina en Taxi naar Amsterdam. En de tweede, nou ja. Speciaal voor de buurt, hè.

Go disco trick. Ik heb aan de linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power dat de zaal komen. Ja, dat keer een verzoekje wel eens een keer Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme poly boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal tot zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ Wereldse, genoeg geluld, we gaan muziek maken.

wat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem er nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen elkaar ook zien. Niet schrikken, hoor. Volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen een of andere halve zool zijn, je moet het maar mee doen. En van de kant van mijn persoon.

gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Ik weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, mocht je piloten. En maar hoop weg.

Luisteraars en amateurs, bijzonder goedenavond. Je bent hier nog steeds verbonden met Studio de Olifant vanuit de Studio de Achterhoek. Vanuit de Kamikazehok. Vanuit de Olifantenverblijf en we hopen dat de ontvangst goed is in spreken in de music. Dat blijkt je een beetje in de smaak mogen vallen, hè?

Allereerst eventjes... hier in die andere studio is gekomen. Bijzonder goedenavond. Mooi dat jullie er wezen, hè? Mooi dat jullie er weer bij bent. Wat een mooi feestje vanavond, hè?

Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant, vaste maandag. Met 0610 63 08 64, dat is het telefoonnummer van de studio van vanavond. Dan komt alles voor elkaar, hè. Pleitjes ook allemaal even bestemd voor alle luisteraars op de streams. Van zendpiraat.com en zendpiraat.nl. En alle mensen in de WhatsApp-groep ook een bijzonder goedenavond allemaal. En luister gezellig mee vanavond, hè.

Zo, hou die van zijn verblijf een beetje dicht doen, want al die herrie op de achtergrond. Dan moesten de blaadjes van vanavond ook eventjes gedraaid worden voor de studio Picobello. Wordt aangeboden door de buurman van jou, Roy. Luister ook gezellig mee. En volg de blaadjes speciaal voor jou, hè. Ligt klaar, hè. Links van meer, rechts van meer. Oh, dat is ook links van Vassenveld. Daar kan ik ook wel hem trainen. Nou, doe ik zo wel hem. Even kijken. Waar waren we gebleven? Oh, jee. Goeie ontvangst in de locatie Doetinchem. De groetjes komen van Bert. Bert, dus luister gezellig mee in de locatie Doetinchem. Mooi dat hij goed is vanavond, hè. En luister ook daar mee vanavond. Succes met de hobby. Hey Olifant, goeie ontvangst in de locatie Ruurlo. Groetjes komen van Eefje. Eefje, luister gezellig mee in de locatie Ruurlo vanavond, hè. Oep, muziek op.

locatie Beltrum. Rietjes Joey luistert gezellig mee in de locatie Beltrum. Wordt het goed eens door, hè? Ik zou een plaatje van normaal weer bezoeken. Hebben we net gedraaid, hè, maar... Door een plaatje van normaal bezoeken. Kump van elkaar, hè, kerel. Ja, je zit niet voor niks in de Achterhoek, hè? Kunnen we weer een plaatje van Koos Albers draaien? Groetjes komen van Davy. Davy, Koos wordt erbij gezocht en gedraaid. Goeie ontvangst in de, op de berg bij Zalland. De Zallandse Heuvelrug. Want je komt van Erik. Erik, luister mee. Dan kun je daar op radio. En ook de groetjes aan de opa daar.

Ook zijn de plaatjes van vanavond eventjes bestemd voor Angelique. Angelique en Wilma daar in de locatie van Deventer. Daar is er ook gezellig mee in de locatie Deventer vanavond. En zorg dat die kerel een beetje opschiet, hè, want niks weer te zo vent. Ik zou zo wel een plaatje drijven van omhoog, omlaag, hè. Zou ik met hem voordoen hoe het moet, hè. Dus Eibert de kwast de hand nemen, hè. Dat is verzoek van de lady, hè. Zou je een plaatje van omhoog, omlaag drijven? Dat is wel een goede plaat. 06-10-63-08-64. Dat is het telefoonnummer van de studio van vanavond. Ook worden weer een goede ontvangst gemeld in de Sint-Isidorushoeven. De groetjes komen van Leo. Leo luistert gezellig mee in de locatie Sint-Isidorushoeven. En wordt het goed is zo door. In Dorisdorpje. Ook de jongens van de combinatie Twente. We zijn gezellig mee daar. De locatie Rietmolen. Plaatjes ook jullie kant uit in de locatie Rietmolen. Hè? De jongens van de combinatie Twente. Nou, zo'n één vocaaltje of instrumentaaltje doen dan. Nog eentje dan, hè. Dan weer plaatjes draaien, want het is geen lulprogramma. Willen jullie een plaatje draaien van de Sunstreams? Duizenden para's. Die komen van Jeroen. Jeroen luistert gezellig mee. En de duizenden para's die komen vast al even voorbij gevlogen, straks, hè. Kom er zo ineens uit de lucht van. Ben je ervan?

Ook wordt er een goede ontvangst gemeld. De locatie Dieren. De groetjes komen van Bertus. Bertus luistert mee in de locatie Dieren. Mooi dat het ook goed is door achter Zutphen. Dus je bent hier verbonden op de vaste maandag met de Studio Olifant. Telefoonnummer 06-10-63 en op 08-64. Nogmaals 06-10-63, 08-64. Meemaken is erbij zijn, of was het nou andersom? Daarbij zijn is meemaken. Druk, draai, slinger met de vinger. Voor uw kleine moeite, voor ons een groot risico, hè? Ik zou zingen, je komende blaadjes weer aan. Luister gezellig mee. Dit is de Studio De Olifant op de vaste maandag. 06-10-63, 08-64. Volgens er eentje van links van hier, rechts van hier. Van Chris Durk en Frank Schubel, hè. Ik kom blijtje aan, ik zou zeggen, luister gezellig mee. Dit is De Olifant. Goeiedag. Goeiedag.

Hallo? Luister, samen met deze bijzondere goedenavond. Zijn we hier verbonden met Studio de Olifant, de vaste maandag. En we horen dat goed is in de ontvangst, in de spraak en de muziek. En dat blijft je een beetje in de smaak mogen vallen vanavond, hè. Voor eventuele groetverzoek ontvangstrapport 061-63-0864. Dat is nogmaals 061-63-08 en dan wel bekende 64. En dan komt alles dik voor de fietsenmaker, hè. Ik kreeg al een berichtje dat ik ben vergeten om Koos Albers te draaien. Nou, ik heb Koos Albers klaar liggen, dus volg het pleitje naar het keuken. Dan is het pleitje van Koos Albers, hè. Dat komt van elkaar. Excuus, hè.

Zijn ze ontvangst ook nog goed in de locatie Doetinchem. Goedjes komen van Kevin. Kevin, luister mee in Doetinchem. Hoor het goed is door vanavond. Ook de jongens van de studio Vera. Luister gezellig mee. Mooi dat het goed is, hè.

Dus de volgende serie plaat ook even speciaal bestemd voor de familie Jijs en Anker Smit. Anker Smit daar aan de heel weg. En zien jullie zo wel, hè? Zo'n pleintje van de Dutch Boys draaien, draai ik zo mee met een pleintje van de Dutch Boys, hè? Of voor elkaar.

Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant op de maandag. 06-10-63. 08-64. Komt goed, hè? Ook is het goed in de locatie Weerselo. Wordt aangeboden door Jenny. Jenny, luister gezellig mee in de locatie Weerselo vanavond. Ze worden het ook door. Ontvangst goed is, hè?

Ook is ontvangst gewoon in de locatie Groenlo. Aangeboden door Raymond. Raymond, luister mee in de locatie Groenlo. Mooi dat het goed is in Grol, hè? Ook is ontvangst goed in de locatie Enschede. De groetjes komen van Rick. Rick, luister mee in de locatie Enschede. Plus Kut City, hè?

Hebben jullie ook een liedje van Tussen het Riet van Romy en Emmy? Liedje komt van Eybert. Eybert, het plaatje wordt in me opgezocht. En als hij wordt gevonden, dan wordt hij gedraaid, hè? Willen jullie even de Chronische Zusjes draaien? Het liedje komt van Lieke. Lieke luistert gezellig mee. De Chronische Zusjes die worden er ook in bijgehaald. Kijk als ze nog een beetje gage wil hebben, hè? Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant. De maandagavond, vaste maandag. En tot aan het einde van het voetbal ook overdag, hè. 06 1063 08 64. Volgende plaatjes er eentje dus van Koos Alberts en Yvonne en de Zomerzon. En luister gezellig mee. Dit is de Olifant. Tabé.

Hallo. Test 1, 2, 3. Luisteraars en amateurs, bijzonder goedenavond. Zijn we hier verbonden met Studio de Olifant. Was de maandagavond. En we horen dat het een beetje goed is en dat de blijntjes en de blijntjes met jou starten. Voor een groot verzoek ontvangstrapport. Telefoon met 06-10-63. En dan 0864. Dat is nummer van de studio vanavond, hè. Dan wordt de blijntjes ook even gedreven worden voor Gerald en Tini. De locatie Zelm, luister ook gezellig mee, de locatie Zelm vanavond. Wordt het goed, is in de locatie Zelm in de Achterhoek, hè? Top. Ook zijn de blijtjes eventjes bestemd voor Miranda. Wordt aangeboden door Sjors. We zijn blijtje drijven van Bonnie Sinclair, nou, dat is gedraaid bij deze. En ik hoop dat ze goed om is, hè? Kunnen jullie ook even blijtje Highway met Kitty Kitty Kiss Me draaien? De groetjes komen van Damien. Dan blijf je er even mee zeuken, hè, van Highway. En misschien moet er allemaal geknuffeld hebben daar. Een knuffel, heb je toevallig zin in een bakje thee? Jawel, dat hebben we wel. Claudio, altijd zin in een bakje thee, hè. Even een beetje onduchter, hè. Die is famous van de TZ. Werd aangevraagd, gaan we zo draaien voor jou, Claudio. Dat voor elkaar, hè. Hebben jullie ook Boemela die Boem Boem van Sonja? Groetjes komen van Kevin. Kevin, het plaatje wordt opgezocht en als u wordt gevonden, wordt hij gedraaid, kerel. Verder een goede ontvangst in de locatie Almelo. En de groetjes komen van Dave. Dave luistert mee in de locatie van Almelo. Mooi dat het goed is door, hè?

je bent hier verbonden met Studio de Olifant. De maandagavond. Ik hoop dat het goed is, hè? Voor groot verzoek ontvangst rapport 016 63 08 64. Dat komt dik voor elkaar vanavond, hè? Ook alles volk in de huiskamer. Bijzonder mooi, hè, dat jullie er allemaal weer wezen. Mooi weer bij bent, hè? Ik heb zo de koelkast leeg zoeken, hè? Het is knap warm hier in het hok, hè? Als je zegt, trek bij een groene knuppel uit de vitrine, dan moet hij zo opmaken, hè? Ik zeg, lama. Dus je bent hier verbonden met de Olifant, live vanuit het Olifantenverblijf in Achterhoek. 06-1063-0864. Maar zo witte met de vocale schijfjes. Willen jullie even blijven de servers draaien, windsurfing? Dus Richard, Richard plaatjes gedraaid en ik hoop dat het goed is, hè, zo.

Ook Wesley en Bettina daar in de locatie Zutphen luisteren gezellig mee. En mooi dat het goed is in de tuinen. Volgende plaatje is er dus eentje van de TZ. En T is famous. En er is volgehoord in vlot en kalle tempo. Dit is de Olifant 0610 63 08 64. Ik wens u een oprecht goedenavond. Kom eens aan. Adieu.

0: Het volgende plaatje is even een speciaal op verzoek van Ricky en Gerard. En zei, ja, ik heb iets gehoord van dat je een plaatje gemaakt hebt over je hond. Kunnen we dat plaatje nog een keertje horen? Ja, ik heb hem al twee keer gedraaid, maar nou, voor deze keer maar, hè.
1: Zeg!

0: Het volgende plaatje moest ik even speciaal draaien van Stefan. Die zeg ik met een hele dikke joint aan het draaien. Wil je een plaatje van Armand draaien? Nou, bij deze dan.
1: Als het zomer is en ieder het kan betalen, dan ga je naar zee.

Luister, zijn we even bijzonder. Goedenavond, zo ben ik nog steeds verbonden met de Studio de Olifant. Aan het Achterhoek, van het Olifantenverblijf. Vanuit de Kamikaze Studio, we hopen dat de ontvangst nog een beetje goed is in spreken en de music. Dat het pleintje een beetje in de smaak mogen vallen. Pleintje gaan de ronde van Jan en Alleman. Niemand, vandaag helemaal niemand uitgezonden vandaag. Ook even voor de buurtjes links, rechts, achter. Bovenonder. Ja, bovenonder niet, hè. Pleintje allemaal voor jullie bestemd in. Hopen dat er geen overlast is. En mocht dat wel zo zijn, dan kom even gerust deze kant op aan, hè. Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen, hè. We hebben een paar verzoekjes erbij afroepen. Wil je een blaadje van de Classics draaien? Groetjes, Davy. Blaadje van de Classics wordt zo gedraaid, Davy. Komt goed, hè? Hebben jullie ook een blaadje van Stella over een uur? Dat wordt aangeboden door Kees. Kees, blaadje wordt opgezocht. En als je gevonden wordt, dan wordt hij ook gedraaid. Draaien van het blaadje van Herman Lippikoff en een caravan. Kunt dus komen van Jesse. Jesse, blaadjes die kant uit. En de caravan is erbij gezocht en die wordt ook zo opgezet, hè? We zijn een plaatje draaien van Nicole. Die zegt draaien van plaatje van Nathalie. Vissen zijn precies als jij. Plaatje wordt ook bijgezocht en ook gedraaid, hè. Hé, hey, vuile huigelaar, dat bedoel ik niet naar jou... maar wil je dat plaatje even draaien van René de Haan? En de groetjes komen van Kees en Kobi in de locatie van Doetinchem. Luister ook mee, gezellig Kees en Kobi in de locatie Doetinchem door. En prettige vakantie, hè. En leuk dat je de olifant op de radio gevonden hebt, hè. Verder gaan de blaadjes ook even eronder voor Christian en Marloes natuurlijk. In Rulo. Dat is een mooie piratenkraker horen van Arne Jansen. Nou, kom voor elkaar, hè. Wordt ook zo bijgezocht en gedraaid.

Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant, de vaste maandag. Met de kornuiten, zowel binnen als buiten. En we horen dat ontvangst goed is in spreken in de music. En dat blijkt je een beetje aanstaren. Voor een groot verzoek ontvangstrapport 0610-63-0864. Dat is 0610-63 en dan 0864. En dat komt allemaal dik voor elkaar hier, hè. Hebben jullie ook Hanny met Hoe vind ik de hemel weer terug? De groetjes komen van Studio Omnul. Wat er een bijgezocht heb, plaatje van Hanny. Ik wil graag Stamvast aanvragen. Nou, dat kan wel, hè. De groetjes komen van Erika. Erika, plaatjes die kant op. Een plaatje van Stamvast wordt ook opgezocht, hè. Hebben jullie ook Moeder, wat maak je een herrie van Melchior? De groetjes komen van Linda en van Sjoerd. Linda en Sjoerd in de locatie Borculo, luister gezellig mee. Ze zijn er voor jullie vanavond. En Melchior, als die gevonden wordt, wordt die gedraaid, uiteraard. Hey, hallo mijn schat. Van Art van Eggens. Willen jullie het plaatje even draaien? Groetjes Bianca. Ik ga kijken of ik Art Eggens kan vinden. Misschien dat hij nog wel ergens opgesloten zit, hè, wegens onzedelijke zaken. Maar ik zal eens kijken of ik hem kan vinden. Die Art weet je maar nooit, hè. Hey Knubbels, waar blijft het plaatje van Normaal? Ja, die wordt opgezocht en wordt gedraaid, hè. Ik zal hem gelijk even kijken, want die staat helemaal onder in de lijst. Maar ik zal hem even een beetje naar boven halen. Want... Anders komt niet goed, hè. Zo.

Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant op de vaste maandag. Met 06-10-63-08-64. Dan ook zo witte met de vocale schijfjes. Dan gaan we de laatste serie verzoekplaatjes allemaal wegdraaien. Het is wel laat, hè? Ik zag dat het weer over het einde was. Uw volgende plaatje is er eentje van Normaal en Ik Word Prof. En de rest volgt alweer in vlot en kalm tempo. Dit zijn de laatste klankjes, de laatste uurtjes van Studio de Olifant op deze maandagavond. Ik zeg, je komende plaatjes weer aan 06-10-63-08-64. Als je nog een leuk plaatje bent dan, laat maar reuren, hè. Zoek er wel op. Oh ja, ik moest ook nog Connie Vink draaien. Met wie? Nou, dat zal ik straks wel even doen, maar... Ik weet die plaat eigenlijk wel een beetje zat, hè. Hoe veel hoort me. Ja. Zou we hem opzoeken, Robbie, ik zou kijken of ik hem kan vinden. Denk het wel, hè. Ja. Ik zou zeggen 06-10-63-08-64. Hier komen de blaadjes weer aan. Dit is Studio de Olifant. Ik wens u een hele goede avond. Adieu.

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goede techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Jolien. Jolien naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot. Lopende combinatie. De Jong dan naar Terhorst. En Terhorst met een briljante dieptepaas. Om ermee naar voren te komen. Havenkamp.

them.

klokken luiden, voor jou Marianne. Zingen droevig een afscheidslied. Dat dit alles moest gebeuren. O God, wat heb ik toch verdriet. Je bruidsboeket van 20 rode rozen leg ik op je graf als laatste afscheidsgroet.

zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

En dan ben je zo verlommen, hè? Luisteraars, amateurs, bijzonder zo'n goede avond. Zo bent u aan het einde gekomen van deze lange dag muziek op zendpiraat.com, op zendpiraat.nl en op 97,7 MHz. Dit was de hele maandag muziek met de Breskia, Marianne en dat was weer de studio De Olifant, hè. Allereerst eventjes iedereen bedanken voor het luisteren. Het was bijzonder gezellig met de reacties. Hartstikke druk weer. Wordt gewaardeerd allemaal, hè. Bijzonder mooi. Ook eventjes alle medewerkers en versterkers van dit muziekstation bedanken. Ook alle sponsoren van dit muziekstation. Iedereen die het heeft mogelijk gemaakt. Want zonder jullie geen uitzending was het niet mogelijk. Wordt gewaardeerd, hè. Per Gieren, blijkt je natuurlijk ook speciaal naar de familie IJs en Kankersmit. Daar een heel erg bedankt ook voor het langskomen en voor de gezelligheid. En voor de medewerking en de versterking weer, hè. Verder natuurlijk ook eventjes de Godenzonen FM. Daar waren we ook de hele dag te horen. Bedankt voor het doorstreamen. Vriendje Elroy daar in de Zeiste Bossen. En we spreken elkaar gauw, hè. Ook gingen de blijtjes eventjes speciaal eronder voor vriendje Claudio daar in de locatie Amsterdam. Ook bedankt voor alle reacties en de gezelligheid. Was weer een bijzonder mooi vriendje, hè. En ik zou zeggen tot morgen. Ik spreek je morgen wel, hè. En succes met hobby morgenmiddag. Verder waren de blijtjes ook bestemd voor alle luisteraars die gebeld hebben en gereageerd hebben op deze uitzending. Ook even voor iedereen die langs geweest is. Iedereen die langs geweest is in de studio, wordt bedankt. Het was gezellig. En ik zou zeggen tot volgende week, hè. We spreken elkaar weer. Ook vriendje Koen en de lady. Momenteel onderweg naar de mast, hè. Heb je wat te doen, hè, kerel? Aan het werk. Wat? Zet maar uit zometeen. Einde plaat. Johnny Hot en de Longlegs nog. En dan is het gebeurd, dan mag je hem uitzetten. Maar waren de blaadjes natuurlijk ook allemaal bestemd voor Ricky en Gerard. De locatie in Vorden. En bedankt voor de reactie tot van de week, hè. Morgen op zendpiraat.com en zendpiraat.nl de hele dag de Wilde Boerenzoon. En die kerel draait ook mooie plaatjes, hè. Luister eens naar www.zendpiraat.com, zendpiraat.nl en dan vind je het wel. En natuurlijk ook alle medepiraatjes hier in de Achterhoek en in Twente. Veel succes de komende tijd. Hold spullen hier in de lucht, hè.

Ook Elvis, Funktechniek en Zender Amlaken, weer bedankt voor de medewerking. Blijf je ook allemaal jouw kant uit vanavond. En bedankt weer.

U was hier verbonden met Studio de Olifant. Het was de maandagavond. Volgende week dan zijn we er weer. Vanaf een uurtje of 12, 's middags. En we proberen het gewoon nog een keer, hè. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de aandacht. En een goede nacht, hè. Welterusten. Ook Gerald. De firma Kleine Piraat. Bedankt voor de reactie nog. Voor de late reactie nog. Mooi dat er in ieder geval bier vanavond, hè. Ik denk dat we volgende keer allemaal. Dit was de Olifant. Vanuit de Kamikaze Studio in de Achterhoek. Ik wens u een bijzonder goede nacht. En tot de volgende keer. Adjo. En een fijne nacht. Dag hoor.

En zo, beste mensen, was het al nog vergeten, hè? Oom Joop daar in de locatie Schiedam. Ook bedankt voor de reactie. Helemaal vergeten, hè? Excuseer. Tot volgende week. Oom Joop, bedankt voor het luisteren daar in Schiedam, hè. Ciao.

0: Een wedstrijd van toen.
1: Goedenavond en welkom bij aflevering 4115... die vanavond voor het allergrootste deel zal zijn gewijd aan de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Turkije in de Arena in Amsterdam. En in verband daarmee wordt het nieuws van 8 uur ietsje naar voren gehaald. Dat kunt u beluisteren om 4 minuten voor 8. Vanmiddag plaatsten Oostenrijk en Schotland zich al voor het WK en vandaag kan daar Nederland bij komen. Verslaggevers in de Arena zijn Jack van Gelder en Ron de Rijk. Jack, er was nog één vraagteken. Ronald de Boer, hoe is het met hem?
2: Vraagteken is een uitroepteken geworden. Ronald de Boer speelt niet. Hij loopt in gewone kleding hier door de Arena. En Aaron Winter daarom in de basis van Oranje in deze wedstrijd. Ronald de Boer had nog wat last. En dat betekent dus Wim Jonk er niet bij. Ronald de Boer er niet bij. En dat is jammer voor dit elftal. Maar er zijn genoeg goede vervangers voor deze mensen voorhanden. Het Nederlands elftal dat nu op de grasmat staat. Het Nederlands elftal dat straks dus aan deze wedstrijd zal gaan beginnen. Met de opstelling van de Sar, Reiziger, Stam, Frank de Boer, Numan, Cocu, Winter, Bergkamp, Kluivert, Seedorf en Van Bronckhorst. Boudewijn Sende ontbreekt bij de wissels. Dat was al eerder in de week. Ook hij niet fit genoeg. Dus opmerkelijk genoeg maar 5 wissels aan Nederlandse zijde. Terwijl er 7 mogelijkheden zouden zijn om in te vullen op het wedstrijdformulier. Maar Guus Hiddink heeft gezegd, dit is de groep voorlopig waar ik het mee wil doen. En dan vind ik het niet nodig om er andere mensen bij te halen. 5 wissels op de bank is genoeg. Nou, de Turken die staan inmiddels ook op het veld. Fel aangemoedigd door naar schatting 5000 landgenoten. Die overal in Europa meereizen met dit Turkse elftal. Nederland is 1 in groep 7. Gespeeld 7 wedstrijden, 18 punten. Dan de Belgen, 7 gespeeld, 15 punten. En dan Turkije, 7 gespeeld, 13 punten. Turkije is strijdend voor een theoretische mogelijkheid om nog tweede te worden in de pool. En daardoor nog een mogelijkheid te hebben om via beslissingswedstrijd uiteindelijk Frankrijk te halen. En Nederland mag hier vanavond een gigantische nederlaag leiden. En dan moeten de Belgen ook nog behoorlijk winnen van Wales. En dan zou het nog mis kunnen gaan. Daar gaat helemaal niemand van uit. Terecht natuurlijk. Nederland zal hier in een uitverkochte arena een visitekaartje afgeven aan in ieder geval Turkije. En laten we ook hopen aan Europa met een goede uitslag. Nederland dat in ieder geval lijkt het een homogeen geheel is. Alhoewel je vanochtend publicaties of vanavond in het Parool hebt kunnen lezen in Amsterdam. Ik denk ook meerdere kranten waar gerefereerd werd aan artikelen in het blad Obsession. Een blad voor de Surinamers in Nederland. Waar met name Seedorf, Kluivert en Bogarde nogal fel uithaalden naar de homogeniteit in het elftal. Vonden dat zij zeker gelijken, en dat is uiteraard terecht, maar misschien ook meer rechten zouden hebben dan andere spelers. Dat laatste vind ik absoluut niet terecht. Maar laten we hopen dat de geschiedenis die we eigenlijk dachten achter ons te hebben na het EK in 96, de tegenstelling tussen de donkere en de blanke spelers in het elftal, dat die niet weer worden opgerakeld en weer grond zouden zijn voor interne strubbelingen. Want daar is niets en niemand bij gebaat. Als alles goed is, staat op dit moment op het veld mijn collega Ron de Rijk. Ik kijk even of ik hem kan zien hier vandaan. Ik kan hem eerlijk gezegd niet zien. Maar laten we maar eens horen of hij wat te vertellen heeft. Ron, waar ben je? Nee, Ron is
3: op.
2: Wat zeg je, Ron?
3: Tussen wat bloemstukjes in. Die zijn spijtig genoeg niet voor mij bestemd. Ik neem ook aan dat ik te horen ben. En als ik te horen
2: ben, absoluut.
3: Dan kan ik misschien richting de bondscoach. Guus Hiddink om eens te kijken of we een niet alleen de opstelling kunnen krijgen. Maar als het mag ook een korte toelichting. Guus op de drempel van kwalificatie voor Frankrijk.
4: Jij vroeg naar de opstelling?
3: Ja, eerst de opstelling als dat mag.
4: We beginnen met Van der Sar. We hebben in de verdedigingslinie Reiziger, Stam, De Boer en Numan. In het middenveld hebben we Winter, Seedorf, Cocu, Van Bronckhorst en Kluivert, Bergkamp.
3: Jouw selectie in de breedte is wat kleiner geworden. Onder andere door het wegvallen van Ronald de Boer op het laatste moment en eerder Zende. Je hebt zowel bij de eerste als ook bij de tweede niet overwogen om enige aanvulling te putten bijvoorbeeld uit Jong Oranje.
4: Nee, Ronald de Boer is vanmorgen afgevallen. Nou, reserves wat ik heb, daar kan ik toch op verschillende posities mee uit de voeten. Even overwogen, maar dat was op het laatste uur. Maar ik kan, als de problemen zich voordoen, kan ik binnen het team en vanuit de bank kan ik goed schuiven.
3: Ik had de indruk uit je opstelling eerder deze week dat je al vrij snel voor jezelf een beeld had van en in welke bezetting het Oranje elftal vanavond zou gaan spelen. En daarin ook de plaats van Van Bronckhorst. Zit ik goed?
4: Ja, en in principe maak je een selectie uit de groep die ik heb. En dat is niet alleen 16 of 18 mensen. Dan ga je toch van een grote lijn van een opstelling uit. En dan ga je er met het werk. Dus Van Bronckhorst die heeft goed gepresteerd de laatste weken. Heeft goed ingevallen bij Oranje. Heeft een paar goede vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Nu gaat het dan om Adeghi. En daar heb ik ook vertrouwen in dat hij dat ook zeer zeker goed aan kan.
3: Is het moeilijk om het elftal voor vanavond te prepareren tegen de achtergrond dat je er eigenlijk al bent, alleen nog niet formeel?
4: Formeel niet. Of er moet iets heel geks gebeuren. Wat niet kan en niet mag gebeuren. Ik vind, zoals wij in augustus 96 begonnen zijn met het doel, eerste doel kwalificatie Frankrijk. Daar zijn we uitstekend mee gestart. Daar moet je niet wegschuiven dat je een uitglijder gemaakt hebt. Onderweg één. En dat is met name in Turkije geweest. Dat is een motief om vanavond heel gemotiveerd te spelen. Als je kan nooit twee keer door dezelfde tegenstander vernederd worden. Dat kan niet. En dan wil je de laatste wedstrijd afsluiten zoals je eigenlijk deze kwalificatie begonnen bent.
3: Er stond vandaag in het Parool weer een aantal stukjes over een vermeende tegenstelling tussen zeg maar twee groepen binnen het Nederlands elftal. Verwijs je dat naar het Rijk der Fabel of zeg je nou, ik zal eerst die stukjes eens moeten lezen als je ze niet gelezen hebt en dan wil ik er pas later op reageren?
4: Ja, ik denk dat dat het beste is, maar als ik zie wat je opdoelt uit het verleden, denk ik iets. Nou, dan zie ik een paar mensen met elkaar omgaan en denk ik, ja, dat is niet zo. Dat is niet zo. Bovendien, ik weet het ook niet exact. En ik vind het op dit moment ook niet zo relevant.
3: Eerste wedstrijd, dat is het belangrijkste.
4: Ja.
3: Dankjewel, veel plezier.
2: Inmiddels is men vanuit de catacomben naar de tribunes gekomen. Er zal dus straks bommetje vol zijn hier in de arena. Waar het dak dicht is. Om voor alle zekerheid niet getroffen te worden door een regenbui. En u hoort nu op de achtergrond geen Nederland. Maar een Turkse speaker die even tegen zijn landgenoten praat. De wedstrijd hier gaat dus beginnen over 22 minuten vanaf nu. Dan zal Nederland-Turkije onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Leif Sundel hier gaan beginnen. En laten we hopen op een heerlijke afsluiting richting het WK in Frankrijk. Want laten we ook hopen op een hele lekkere Franse lange zomer.
1: Het waren Jack Vergelder en daarvoor Ron de Rijk. U hoort hen straks als verslaggevers bij Nederland-Turkije. De technici vanavond van deze uitzending, Hajo van der Werf en Gerard Dekker. Snel naar de arena, naar Ron de Rijk en Jack Vergelder voor Nederland-Turkije.
2: Bijzonder goedenavond. Nederland-Turkije is begonnen. Om tiental seconden geleden heeft Leif Sundel, de Zweedse scheidsrechter, besloten dat de wedstrijd kan beginnen. En Nederland is tot nu toe nog steeds in balbezit geweest. In de eerste openingsseconde van de wedstrijd. Cocu, de hoogte van de middenlijn, speelt de bal naar Reiziger. Reiziger even terug richting Jaap Stam. Jaap Stam dan door weer naar Frank de Boer. Frank de Boer, de hoogte van de middencirkel. Aan de linkerkant ligt wat ruimte. De bal gaat voor de eerste keer richting Dennis Bergkamp. Laat hem vallen richting Numan. Halverwege de helft van de Turken. Bergkamp met het balbezit. Bergkamp, de man in vorm. Kijken of hij dat vandaag ook kan tonen. Tussen twee man in. Raakt de bal wel of niet kwijt. We struikelen de twee spelers. Bergkamp zit er snel bij. We kunnen de Turken overnemen. En doen dat via de rechterkant van het veld. We spelen de man meteen over de zijlijn. Druk op de ketel. Dat is duidelijk vanaf de eerste seconde. Nederland wil zo snel mogelijk afstand nemen van Turkije. En heeft balbezit via Jaap Stam.
3: Jaap Stam achterin. Nederland verloor één keer in deze kwalificatiereeks. Uitgerekend uit in Bursa tegen dezelfde Turkije. Dus Nederland heeft in dat opzicht wat recht te zetten. En wil ook graag wat recht te zetten met balbezit. Voor Frank de Boer, die vanavond niet alleen aanvoerder is, vanzelfsprekend, maar ook zijn 50ste interland speelt, krijgt de bal teruggekaatst ter hoogte van de middenlijn in de voeten van Zeedorf. Zeedorf, Frank de Boer naar de rechterkant op Aaron Winter. Aaron Winter, dat vergeten mensen nog wel eens, maar de man met verreweg de meeste interlands achter zijn naam. Vanavond hier aan de Nederlandse kant op het veld. Bergkamp neemt de bal niet lekker aan. Turken kunnen overnemen. Komen net voor de middenlijn. Hakan in balbezit. Moet de bal breed gaan spelen. Zien we heel Nederland terugplooien. Uitgezonderd bij de aanvallers Kluivert en Bergkamp. Die nu rustig terugkuieren richting de middenlijn. En die kunnen dan wachten op de volgende bal. Want Nederland heeft alweer balbezit via Aaron Winter.
2: Aaron Winter in balbezit. Speelt de bal even terug richting Jaap Stam. Jaap Stam naar Frank de Boer. Breed opzetten van achteruit om zoveel mogelijk de spitsen van de tegenpartij onnodige meters te laten lopen. Nodig voor het versterken van het eigen middenveld. Onnodig daar waar het gaat om balverliesleider van Oranje. Want Nederland speelt de bal lekker om. Doet dat een paar keer nu weer de bal terug bij Jaap Stam. Jaap Stam aan de rechterkant van het veld met Reiziger. Is een moeilijke bal. Slechte bal van Stam waar Reiziger niet op kan optreden omdat Typhoon een slijdingje heeft. Die de bal weliswaar niet aanraakt. De bal daardoor over de zijlijn en balbezit voor Turkije. Turkije in het wit-rood-wit gestoken. Tegen natuurlijk het oranje-wit-oranje van het Nederlands elftal. een overtreding. Nee, de scheidsrechter wel een overtreding tegen een Turkse speler dan. Of is de bal gewoon over de zijlijn gegaan? Nee, gewoon inworp en die is genomen. Reiziger richting Winter. Winter naar Cocu. Cocu speelt het op de middenas van het veld. Omdat Jonker niet bij is, kan hij centraler spelen in dit elftal. Met Frank de Boer in balbezit. Frank de Boer met goede beweging. Gaat oprukken. Speelt de bal naar Seedorf. Ruimte ligt er aan de rechterkant bij Reiziger. Reiziger. Enige hulp bij de Turken komt van Typhoon. Maar dan is het Reiziger. Reiziger voor de actie. Geen overtreding. Goed verdedigd. Overtreding van Reiziger. Het spel mag verder gaan. Nee, nu toch gefloten door de scheidsrechter. Overtreding van Reiziger. Leuke openingsfase van deze wedstrijd. Gespeeld 3 minuten, niet meer dan dat. 0-0.
3: En na 3 minuten pas de eerste overtreding. In dat opzicht staat deze wedstrijd vooralsnog niet als kopietenboek van het duel gisteravond tussen Jong Turkije en Jong Nederland. Want dat onaarde werkelijk in een enorme schoppartij. Er is nog geen aanleiding toen 0-0 stand. Turken uiteraard uit de race voor het WK in Frankrijk. Maar willen ook van hun kant hier een goed resultaat neerzetten. En hun aanvoerder Oğuz heeft de bal, wordt lastiggevallen door Cocu. Die ver is te vinden op de helft van de Turken. Maar de Turken komen daar uit, maar wat heet uit. Wat echt treinwinst is er niet. Maar er is wel iemand nu vrijgekomen. Dat is Alpay. Gaat met de bal aan de voeten de middenlijn over. Start Hakan weg. Gaat de bal op Arif. Arif, terwijl het balbezit nu is voor Nederland, raakt de bal kwijt aan Numan. En Cocu doet iets heel verstandigs. Die tikt die bal gewoon even terug in de voeten van zijn doelman Van der Sar. En Van der Sar kan de bal aan de linkerkant meegeven op Frank de Boer. Een goed resultaat. Dat is het waar Nederland het om te doen is. En natuurlijk hoop ik ook op een voortreffelijk debuut tussen aanhalingstekens van Giovanni van Bronckhorst. Die zojuist de bal naar binnen schoven en inmiddels van de grote afstand kan zien. Hoe aan de andere kant van het veld de Reiziger probeert weg te komen. En Winter bij het balverlies van Wijziger het gaatje weer dichtloopt. Nederland het meest in balbezit, maar dat moet omgezet worden in goals.
2: Vaak voetbal van achteruit. Zoeken naar de ruimte voorin. Frank de Boer probeert dat richting Bergkamp. Komt hij bij Kluivert. Kluivert, maar Bergkamp stond buitenspel. Kluivert zeker niet. Ik kan me voorstellen dat de grensrechter daarvoor vlakt. Ik kan me ook nog voorstellen dat de scheidsrechter daarvoor fluit. Het gebeurde allebei in dezelfde lijn. Jammer, want Bergkamp stond inderdaad buitenspel. Maar van de andere kant ingesneden achter de rug van Bergkamp om kwam Kluivert. En die was niet in buitenspelpositie. Maar zoals gezegd, terechte beslissing van in dit geval het arbitrale duo. Turkije probeert eruit te komen. Doet dat via de rechterkant van het veld, via Fatih. Fatih met Kluivert voor zich, komt daar voorbij. Fatih rukt op, speelt de bal dan goed doorgespeeld. Nee, niet goed doorspeeld. Seedorf kan ertussen komen. Speelt die bal ver en diep weg. Waardoor Reiziger moet proberen die bal binnen te houden. Dat zal wel lukken. Maar kan hij er dan ook daadwerkelijk iets goeds mee doen? Dat doet hij, want Seedorf neemt de bal aan. Seedorf tussen twee man in. Uitstekende bal naar Winter. Winter aangezet met Bergkamp. Winter over de middenlijn nu. Ruimte aan de linkerkant van het veld. Slechte bal van Winter. Fatih zit ertussen. Overname toch weer door Winter, omdat Fatih wegleidt en de bal niet in bezit kan houden. Van Bronckhorst dan. Van Bronckhorst aan de linkerkant van het veld met Kluivert. Kluivert. Kluivert richting Winter. Winter ter hoogte van de middenas van het veld. 10 meter over de middenlijn richting Seedorf. Verder naar de rechterkant als Reiziger aan de bal is. Reiziger met Typhoon bij zich. Speelt de bal even terug richting Seedorf. Seedorf dan richting Winter. Winter draait goed van zijn man weg. Kan voor het eerste schot misschien. Bal naar Bergkamp. Bergkamp naar Seedorf. Is iets te hard. Leek ook een brandje buiten het spel te staan. Seedorf kan de bal binnenhouden. Geeft de bal door naar Winter. Winter krijgt een setje in de rug. En dan uiteindelijk een corner. Omdat Selim wegleidt. En als u, want ik weet dat vele mensen dat doen, stiekem naar de tv luistert. Maar ook de radio aan hebt. Dan zult u zeggen, misschien heeft Harry Vermeegen andere namen. Ons heeft de Turkse collega gezegd, noem gewoon voornamen. Dat doen wij ook. En dat is meer dan genoeg. Als we zeggen Giovanni, dan zal Ron ongetwijfeld zeggen van Bronckhorst.
3: En die gaat de hoekschop trappen vanaf de rechterkant indraaien. De bal een vol Turks strafschopgebied na 6 minuten voetbal. Met de mensen voorin, daar zit Kluivert bij. Maar het is de aanvaller notabene Hakan die de bal wegkopt. Weliswaar in de voeten van Seedorf. Seedorf wilde van Bronckhorst bereiken. Dat was moeilijk. Het gebeurde over kleine afstand. Het gebeurde bovendien erg hard. En de Turken trokken bovendien een buitenspelval open. Vandaar dat van Bronckhorst, denk ik, schrok. Die bal wat moeilijk kreeg en hem over de zijlijn moest laten gaan. Levert een Turkse ingooi op, maar ook niet veel meer dan dat. Omdat de Turken, en dat blijkt nu al in de beginfase van deze wedstrijd, onder de druk van Nederland moeite hebben met de opbouw. De opbouw die moet komen van Selim. En om het nog maar eens te benadrukken, de trap van Selim gaat weliswaar over de middenlijn, maar gaat vervolgens ook op de Nederlandse helft over de zijlijn. En Sundal nu maakt van de gelegenheid gebruik om een van de Turkse spelers erop te attenderen dat het shirt in de broek moet. Nou, dat is dan ook gebeurd. Het is te hopen dat hij daarmee ook meteen voor de laatste keer de wedstrijd heeft stilgelegd. Zodat Nederland door kan en snelheid kan maken via bijvoorbeeld Numan. Numan Kluivert met een moeilijk balletje in de beginfase op Van Bronckhorst. Kluivert herstelt dat, zei het, ten koste van een ingooi. En opnieuw mogen de Turken weliswaar balbezit hebben, in dit geval via Ilker. Maar ook hij, de rechtervleugelverdediger, kan niet veel verder dan die bal zomaar gooien op het hoofd van Numan. Numan kan er geen richting aan geven, zodat Numan, hij krijgt nu trouwens een herkansing, de bal nu wel kwijt kan in de voeten van Stam.
2: Stam naar Reiziger. Reiziger in een wedstrijd die gekenmerkt wordt door een hoog openingstempo. Een tempo dat wordt bepaald door het Nederlands elftal. Nu ook. Bal door Reiziger. Gespeeld naar Bergkamp. Bergkamp met 1-2 man bij zich. Speelt de bal terug naar Reiziger. Of naar Winter. Winter dan naar Kluivert. Kluivert tussen twee man in. Raakt hem kwijt. Doet wat te moeilijk in die openingsfase. Maar heeft in ieder geval het vertrouwen om gekke dingen te doen. En dat is altijd belangrijk bij Patrick. Balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer opent niet naar de rechterkant van het veld. Maar over de middenhuis van het veld naar Winter. Winter naar Van Bonkers. Goede bal. Naar de rechterkant van het veld naar Reiziger. Reiziger met een paar mensen voor zich. Dan Bergkamp. Laat zich wegzakken uit het punt van de 16. Daar gaat Bergkamp. Bergkamp met het eerste schot. Dat is helemaal niet zo gek. Een paar meter voor het doel langs van Rustu. De doelman van Fenerbahçe en het Turkse elftal. En het eerste schot is daar. We noteren de 8e minuut van de wedstrijd. En het balbezit voor de doelman van Turkije. En die doelman neemt alle tijd. Want die ziet toch vrij veel oranje mensen. In ieder geval snel over de middenlijn komen. Nog niet echt gevaarlijk zijn in het 16 meter gebied. Maar hij ziet dat oranje zeer geconcentreerd opent. Balbezit voor Turkije. Via Oguz die op de middenlijn staat. Dan door naar Tayfur. Dan weer door naar Tayfun. En dan vervolgens verder naar voren. Waar Tayfun het balbezit heeft. Tayfun. De tyfoon richting Reiziger. Reiziger moet daar omheen draaien. Bal gaat via de voeten van Reiziger. Volgens de scheidsrechter over de zijlijn. Turkije gooit in. Doet dat 15 meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. En Hakan is in balbezit. Maar is inmiddels alweer kwijt. Dan een bal van Cocu die wegglijdt. Dat had Kluivert als einddoel moeten hebben. Maar dat lukt niet. Balbezit voor Turkije. Turkije verdedigt uit en komt over de middenlijn.
3: 0-0 dus na 9 minuten. En het is de tweede man, Cocu. Terwijl de ballenontvangst nu gebeurt door Stam eigenlijk heel makkelijk. En hij de bal meteen meegeeft aan Winter. De tweede man die weggeleid op dit veld. Ik ben benieuwd of we dat vaker te zien krijgen. Terwijl nu een Turkse verdediger meer oog heeft voor de benen van Kluivert dan voor de bal. Het is Alpay die zich verontschuldigt bij de aanvallen van AC Milan. Maar Kluivert kuiert op zijn gemakje. En zo misschien ongeschonden weg. En Nederland kan door met een vrije trap snel genomen. En via Winter en Cocu terechtgekomen bij Frank de Boer. Frank de Boer breed op Stam. Dat gebeurt allemaal rond de middenlijn. Op de helft nu van Turkije. Met alle mensen uitgezonderd van de Sar. Die het allemaal op zijn gemakje staat te bekijken. Buiten zijn eigen strafschopgebied notabene. Handen in de zij. Hoe Nederland heel zorgvuldig bezig is om het gaatje te vinden. Dat gaatje dat er ongetwijfeld moet zijn. Maar het gaatje dat zich ook wel gaat aandienen. Maar het zal nog wel even duren, denk ik. Cocu start weg. De bal is voor hem bedoeld. Alleen de aanname is niet goed. In dat plekje van het veld is het in ieder geval tot nu toe nog te druk. Met Turkse verdedigers en Turkse middenvelders. Van wie er één nu, Tayfur, kan meehelpen met uitverdedigen. Moet Van Bronckhorst de tackle maken. Hij brengt zijn tegenstander in zoverre in verwarring. Ilke dat hij ook weer terug moet. En het uitverdedigen van de Turken gebeurt dan nu ter hoogte van de middenlijn via Fatih. Maar ze moeten nu zelfs terug. Dan moet Kluivert ook gaan meejagen. Lopen Kluivert en Bergkamp in één zone. Waardoor de Turk aan de andere kant achterin via Alpay misschien wat meer tijd en ruimte krijgen om uit te verdedigen. Maar het tempo van de tegenstander van Oranje vanavond is aanzienlijk lager dan het tempo dat Nederland graag zou hanteren en ook hanteert in de beginfase van deze wedstrijd. Stam met Frank de Boer met de opbouw. Ruim 11 minuten gevoetbald. 0-0 in de arena.
2: Giovanni van Bronckhorst, de hoogte van de middenlijn in balbezit. Giovanni van Bronckhorst speelt de bal even terug richting Numan. Numan moet de bal spelen naar Cocu, doet dat de hoogte van de middenstip. Bal verder naar rechts, richting Winter. Winter en Reiziger is een optie. Wordt niet gedaan dan bij Bergkamp. Bergkamp krijgt een tikje op de enkels. Dus de tweede achter elkaar. In dit geval ook weer van Alpay. Scheidsrechter zegt, jullie houden balvoordeel, dus ik fluit er niet voor. Laat hij duidelijk zien. Frank de Boer. Frank de Boer richting Numan. Numan. Waar zijn de mogelijkheden voor Numan misschien om meteen met de actie aan de voet de weg te gaan en de bal mee te nemen. Maar Seedorf geeft de bal moeilijk, waardoor Numan heel hard moet rennen. Dat doet hij ook wel. Geeft er nog even een setje in de rug van Selim. De bal gaat over de zijlijn. En Turkije kan gaan inwerpen op een niet al te lekkere plek. Want Ilker die staat een metertje of 10 vanaf zijn eigen cornervlag. Dat betekent dus dat Nederland de boel kan gaan inbouwen. Doet Nederland dat goed? Ja, dat doet het goed. Want goed oog op de bal van Cocu. Lichaamsbeweging geeft Nederland weer balbezit richting Frank de Boer. Frank de Boer richting Stam. Stam verder richting Reiziger. Reiziger weer te hoog van de middenlijn. Speelt de bal diep richting Kluivert. Kluivert kan niet de bal aannemen. Nee, Selim wel, maar die speelt de bal over de zijlijn. En zo krijgt Nederland op de plek waar precies aan de andere kant van het veld Turkije net een inworp kon nemen. Krijgt Nederland hem nu ook. 10 meter van de achterlijn, dus nu aan de rechterkant van het veld. Snel gegooid. Winter richting Kluivert. Kluivert terug naar Winter. Dan naar Seedorf. Seedorf in één keer door naar Bergkamp. Bergkamp probeert het iets te moeilijk. Krijgt misschien de herkansing. Bergkamp raakt hem dan kwijt. Abdullah verdedigt uit. Turkije komt er weer een keer uit.
3: Via Oguz, een moeilijke beginfase. En nu moet Reiziger opletten. Doet dat voortreffelijk. Blijft voor zijn tegenstander. Omdat Reiziger naar de bal blijft kijken. Doet dat nu voor de tweede keer opnieuw. Alleen dit keer met een gestrekt been. Dat wordt bestraft door Sundel. Terecht met een vrije trap snel genomen. Niet goed ingespeeld. Zou niemand kunnen onderscheppen. Lukt hem niet. Is Hakan even in balbezit. Schuift die bal terug op Tayfur. Tayfur breed. De aanvoerder op Oguz. Oguz dan de bal naar de linkerkant. En nu voor het eerst 21 man op de helft van Oranje. Na een beginfase van zo'n 10, 12 minuten waarin Nederland probeerde druk te zetten, laat Nederland zich nu wat terugplooien. Laat de Turk even combineren via Hakan. Kan de bal opnieuw breed, maar ook daar wordt absoluut geen terreinwinst gebukt. Terwijl de Turkse supporters zich nu wel duidelijk prominent laten horen in het stand die en tegen zijn tegenstander aanloopt en meteen de bal te pakken krijgt, doet hij verstandig. Turken gaan meteen terug, eigenlijk in een linie van 5 voor een linie van 4. En dan hou je er nog één over, die beperkt zich een beetje tot het heen en weer rennen rond de middenlijn, Bergkamp. Ik wilde zeggen, als hij vooruit kan, zou hij dat nu kunnen doen, omdat hij een tegenstander in zijn rug had die aan de verkeerde kant dekte. Maar de achterste 5-6 van Turkije spelen tot nu toe in ieder geval nog heel compact. Stamp probeert ertussen te komen, geeft een directe tegenstander een tikkie, zoals dat heet. Dat hoort blijkbaar ook in de beginfase van zo'n interlandwedstrijd, hoort dat erbij. Zodat Hakan ook meteen weet wie Stam is. Hakan overigens natuurlijk wel de man van de enige goal in de eerste interland tussen Turkije en Nederland. Voor de tweede keer veel mensen op de helft van Nederland. Het lijkt erop alsof Nederland ook maar weer eens wil zien hoe de Turkse aanvalsopzet gaat verlopen. Hij is in ieder geval heel traag. Sterker nog, zo traag zelfs, Jack. Dat, ja, het is eigenlijk geen aanvalsopzet op deze manier, hè?
4: Nee, nou ja, ik moet wel zeggen, ik vind het wel balvaardige jongens, die Turken. Ze kunnen wel wat en ze kunnen ook stug verdedigen. Dus het zal voor Nederland zaak zijn om op het juiste moment de juiste opening te vinden. Misschien via Stam nu naar Bergkamp aan de rechterkant van het veld. Heeft weer zijn directe bewaker Aypay bij zich. Die doet dat uitstekend. Gaat dan ook nog een keer om Bergkamp heen. Selim dan. En dan Selim die de bal naar voren speelt. Doet hij dat zorgvuldig? Nou, redelijk. Niet echt, want de bal wordt verder naar voren getrapt. Dan tussen twee mannen is Hakan die de bal tegen de rug aan krijgt. En dus niet tegen zijn hak aan. En dan is het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer die een slechte bal geeft. Waardoor Stam handelend moet optreden om Arif van de bal af te zetten. Terug te spelen naar Van der Sar. En Van der Sar de bal meteen aan de linkerkant door te spelen richting Numan. Numan met Cocu. Cocu kijkend naar Kluivert. Kluivert wil de bal in de voeten hebben. Maar Cocu ziet dat niet als een ideale oplossing. Speelt de bal dus aan de linkerkant van het veld naar Numan. Numan terwijl Van Bronckhorst in de dekking loopt. En dus de enige mogelijkheid Cocu nu is. Cocu speelt de bal weer naar Numan. Slechte bal voor Cocu. Overname Cocu. Nee. Wel. Ja. Toch in tweede instantie herstel met de bal. Vierde voeten van Cocu over de zijlijn. En dan de inworp voor Ilker. Terwijl we horen dat België de voorsprong heeft genomen in dezelfde pool tegen Wales. Voorsprong 1-0. Is in zoverre belangrijk dat, nou u weet het, Nederland verschrikkelijk moet verliezen en België verschrikkelijk moet winnen om nog iets mis te laten gaan. Voorlopig nog geen enkele reden voor ongerustheid hier. Stand 0-0. We spelen een kwartier inmiddels. Balbezit Numan.
3: Numan schuift de bal terug in de voeten van Frank de Boer. Gaat nu even uit stand na een klein kwartier. Lijkt me niet de methode. Publiek beseft dat ook. En concreet aanvallen komt niet geheel ten onrechte vanaf de tribune, maar het moet met overleg gebeuren. Het gebeurt ook in overleg, hoewel er nu wel heel erg veel mensen van Oranje stilstaan, waardoor het ook voor Winter moeilijk wordt die de bal heeft om een vrije man te vinden. Hij vindt hem in de persoon van Kluivert. Kluivert kaart op Reiziger. Reiziger even terug naar Stam, komt de fluitconcert van de Turkse supporters. De Oranje legioen zich ermee gaat bemoeien. Winter wil die bal mee pikken als het ware achter zijn lichaam vandaan. Dat lukt hem niet. Dan is Zeedorf daar met onderschepping. Maakt Kluivert een hele moeilijke actie en schiet de bal met links via een tegenstander over de doellijn. En wordt dat de tweede hoekschop voor Oranje. En Giovanni van Bronckhorst die de ballen trapt vanaf de rechterkant meldt zich nu ook voor het nemen van de hoekschop vanaf de linkerkant. Dat betekent veel mensen voorin. Denk even aan Jaap Stam en de interland tegen België. Waarin de stevige verdediger van PSV de band brak. Met een verschrikkelijk harde kopbal komt de uitdraaiende bal vanaf de linkerkant. Dus iets te kort voor Kluivert om daar het hoofd tegen aan te krijgen. De bal verdwijnt wel via een Turk over de zijlijn. En levert Nederland een ingooi op via dezelfde Giovanni van Bronckhorst. Van Bronckhorst met de ingooi. Het balbezit is voor Kluivert.
4: Kluivert raakt de bal kwijt. Komt de bal tegen de tegenstander aan. Maar die kan de bal ook niet onder controle krijgen. Dus in dit geval Ilker trapt de bal over de zijlijn. En Nederland 10 meter van de achterlijn aan de linkerkant van het veld. Klaar voor de inworp die Giovanni van Bronckhorst ook mag nemen. Giovanni van Bronckhorst staat bij Kluivert en bij Bergkamp. Lijken de enige twee aanspeelpunten voor deze inworp. Bergkamp leek verkeerd inwerpen. Bergkamp houdt de bal onder controle. Geeft de bal voor naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst in één keer hijst de bal rand 16 meter. Waar Zeedorf de bal uitstekend onder controle brengt. Om aan Reiziger het balbezit te geven. Bergkamp vraagt om de bal. Krijgt hem nu ook. Bergkamp speelt de bal naar Kluivert. Kluivert rand 16. En de derde corner voor Oranje is een feit. Bergkamp en Kluivert, als die elkaar zoals nu goed begrijpen, is het een duo waar echte Braziliaanse bewegingen van mag en kan verwachten. Als die elkaar het licht in de ogen gunnen en waarom ook niet, dan kunnen daar nog hele mooie dingen uit

0: En Selim en de Turken nu wat sneller, zo lijkt het althans, de bal willen laten rondgaan. Maar de ruimte wordt heel erg klein gemaakt door Nederland. En dat levert prompt een balbezit op voor Winter. Winter, Kluivert. Kluivert, moeilijke aanname, bal kwijt. Uitgestoken been van Cocu brengt even verlichting. Maar het uitverdedigen van Turkse zijde is ook niet misselijk. Die bal die raakt bijna het dak van de arena. Hoofd dan van Jaap Stam. Kopt de bal links achterin bij de Turken. Wordt die bal keurig binnengehouden trouwens via Abdullah. Abdullah weliswaar lastiggevallen door Seedorf. Houdt balbezit. Sterker nog, brengt de bal in de voeten van Oguz. Oguz, balletje naar de linkerkant op Taifour. En dan is Reiziger voor de zoveelste keer voor zijn man terechtgekomen. Gaat weliswaar ten koste van een ingooi voor de Turken. Maar Reiziger is heel attent en heel scherp in deze eerste 18, 19 minuten van deze wedstrijd. En over het elkaar het licht in de ogen gunnen. Nou, dat zal ook zeker gelden aan de Turkse kant. Waar natuurlijk een zevental van de elf, terwijl de Turken nu kunnen komen via het centrum. De eerste mogelijkheid komt, maar de bal naast gaat. Naast het doel van de Sar. Zeven van de elf zijn afkomstig van de drie grootste rivalen in het Turkse voetbal. Fenerbahçe, Beşiktaş en Galatasaray. Doeltrap genomen, balbezit voor Frank de Boer.
1: Speelt de bal nog niet naar Numan. Gaat over de middenas omdat er wat ruimte ligt voor hem. En speelt dan de bal naar Seedorf. Seedorf speelt de bal op zijn beurt naar Reiziger. Reiziger kijkt. Even terug richting Stam. Stam dan door naar Frank de Boer. Frank de Boer, de hoogte van de middencirkel. Diep wordt er gegaan door Cocu. Maar die bal die bereikt Cocu niet. Cocu is dan misschien sneller bij de bal dan Oguz. Lukt niet. Dan overname door Ilker. Oguz probeert Ilker weer aan te spelen. Maar Numan is snel en speelt de bal met het hoofd terug in de handen van Van der Sar. Van der Sar die wilde de bal aan Stam geven. Stam zegt, speel maar eerst naar de Boer. Dan krijg ik hem vanzelf wel. En zo heeft Jaap Stam het balbezit. Jaap Stam richting Aaron Winter. Aaron Winter, zoals gezegd, bezig aan zijn zoveelste interland, in dit geval al zijn 67ste. En dat is een enorm aantal al. Balbezit nu voor Bergkamp. Bergkamp draait om Alpay heen. Gaat even terug, speelt de bal in de voeten van Kluivert. Kluivert rand 16 meter. Kluivert misschien met de actie. Veel Turkse verdedigers. Kluivert raakt de bal kwijt. In dit geval een Selim. Selim wordt onderuit getikt door Kluivert. En dan zegt Kluivert niks aan de hand. Maar Selim zegt volgens mij wel. En de scheidsrechter ook. En die beslist het. Balbezit Selim. Selim geeft de bal niet naar de rechterkant van het veld. Ja, nu dan toch wel. Speelt de bal even in de voeten van Ilker. Ilker kijkt. Dan de bal naar Oguz. Oguz op zijn beurt door. Dan het balbezit weer voorin. Voorin waar misschien wat mogelijkheden zijn. Bij Taifour. Taifour dan het balbezit. Dan Seedorf die hem heel makkelijk van de bal afzet. Seedorf dan bij de eigen achterlijn. Valt dan over de bal. En Taifour die maakt een overtreding. Maar aangezien dat niet wordt bestraft en Seedorf met twee handen op de bal valt, kan je dus in dat geval van hem spreken. En zegt Seedorf tegen de grensrechter van, je zag toch wel wat er gebeurde, meneer Ingemar Larsson. Maar het is wel een gevaarlijk moment voor het Nederlandse doel. Omdat de vrije trap van Arif in ieder geval wordt begroet door een aantal lange mensen voorin. Waarvan niemand nu aan de bal komt, maar de bal nog niet helemaal weg. Want Turkije houdt balbezit via Abdullah. Abdullah speelt de bal dan door naar de linkerkant van het veld. Geen buitenspel wordt er geroepen, maar de bal is ook inmiddels achter geweest. En dan is de Turkse aanvaller ook zo vriendelijk om de bal dan helemaal aan de andere kant over de zijlijn te trappen. Omdat het in dit geval een meegekomen verdediger was die weer even terug wil lopen. Daar ook alle gelegenheid toe krijgt met het balbezit van der Sar. En Nederland weer bouwend aan een nieuwe aanval. Stand nog steeds na 21 minuten 0 tegen 0. Balbezit Frank de Boer.
0: Speelt de bal in de voeten van Cocu. Meter of 10, 15 voor de middenlijn. Krijgt Frank de Boer de bal terug van Cocu. Kiest nu misschien voor de lange bal op Bergkamp. Doet hij ook. Bergkamp loopt naar de buitenkant weg bij zijn tegenstander. Pakt de bal op de borst aan ongeveer op de hoek van het strafschopgebied. Krijgt een tikkie meester dan opeens twee kijkt, wilde ik zeggen. De nummers 3 en 4, Fatih en Selim. Maar hij tikt de bal via één van de twee over de doellijn. En het levert Nederland hoekschop nummer 4 op. En ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe de hoekschoppen. Alleen de tweede, dacht ik, van Bronckhorst was wat kort. Maar van de linkerkant, de derde met name, die kwam op een hele mooie manier het strafschopgebied in. In ieder geval zo mooi dat er voor een doelman geen uitkomen aan is. En dat het recht op aankomt of een aanvaller of een verdediger de bal op het hoofd kan krijgen. Frank de Boer naar de eerste paal. Van Bronckhorst kiest bij de tweede paal. Iemand helemaal vrij, dat is Winter. Of Kluivert moet ik zeggen. En die raakt die bal heel behoorlijk. De bal gaat over het doel heen van Rustu, de doelman. Had ook bovendien pech dat hij als het ware wat te laat de lucht inging. En eigenlijk ook de richting kiest waar de doelman staat. Je hebt dan, moet dan het geluk hebben dat je met iets beter timen naar de grond kunt krijgen. Dan wordt zo'n bal opeens een stuk gevaarlijker voor de keeper. Het levert nu een doeltrap op. Doeltrap voor Rustu. En dat moet gezegd worden. Die evenals zijn collega aan de andere kant van de Sar nog niet echt een moeilijke bal op zijn doel heeft gehad. Twee keer werd een schot geblokt van onder andere Kluivert. En het balbezit nu via Frank de Boer. Ver op de eigen helft. Heeft aan dat Nederland misschien wel het meest van tijd een balbezit is. Maar de ploeg nog niet echt gevaarlijk is geweest. Ook Cocu lijkt mij moet nog wat zoeken naar zijn plekje. Wijkt nu als het ware vanzelf eruit naar de kant links op het middenveld. Maar die bal gaat terug van Newman op Frank de Boer waar de bal vooruit had gemoeten. Nu heeft Newman het zelf het probleem op te lossen wat hij heeft veroorzaakt.

0: moet Cocu terug. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Doen de Turken trouwens wel goed. Ter hoogte van de middenlijn al wat voorchecken. En dan zou Nederland misschien kunnen profiteren om die bal er eens gewoon helemaal overheen te gooien. Nu gebeurt dat niet. We zoeken nu de oplossing. Althans, Oranje doet dat aan de rechterkant achterin via Reiziger en Winter.
1: Winter speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp moet zich ver uitstrekken om de bal in bezit te houden. Krijgt dan weer een fel aan zich, achter zich aangeleidende Alpay achter zich aan. Houdt bal bezit, speelt de bal naar Stam. Stam naar Frank de Boer. Frank de Boer kijkend, speelt de bal nu goed in de voeten van Kluivert. Kluivert met het mannetje bij zich, draait er iets van weg, geeft de bal naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst voorzicht nu naar de doel van de tegenpartij, draait nu toch weer een beetje terug, een beetje onzeker nog. Gaat de verkeerde kant een paar keer op, speelt nu de bal naar Frank de Boer. Frank de Boer, een goede bal richting Philippe Cocu. Philippe Cocu, ja, die kan de bal niet goed onder controle krijgen, waardoor Van Bronckhorst ook veel te hard wordt aangespeeld. En de bal in de voeten komt van doelman Rustu. Dat is wel een aardige bal, maar Cocu schrok eigenlijk van het tempo wat aan de bal zat, die door Frank de Boer was gestuurd. En daardoor komt Turkije nog niet in problemen. Na ruim 23 minuten in deze wedstrijd. Nederland nog geen echte kans gehad. Turken dus ook niet. Maar Nederland is er nog niet in geslaagd om echt een gaatje te creëren. Maar het hangt in de lucht. Deze bal ook. Die wordt gekopt door Stam. En Stam kan er niet goed bij komen. Want Abdullah kan overnemen. Abdullah, linkervleugelverdediger. Echte linkspoot. Rustig aan de bal. Heeft de bal nog verder door naar de linkerkant van het veld. Waar misschien wat mogelijkheden liggen. Waar de bal wordt voorgespeeld richting het 16 meter gebied waar Hakan staat. Vangt de Boer het zeker voor het onzekere neemt en de bal naar voren knalt. Selim de bal tot zijn eigen verbazing in de voetenkop van Tuifoer. En Selim nog een keer de lange bal geeft, maar dat is ook niet echt lekker. Arif kan er niet bij komen. Zit Van Bronckhorst erbij. Moet Kluivert erbij komen. Nee, de bal wordt goed binnengehouden. En dan Oguz via Turkije weer in balbezit. Ja, ze kunnen echt wat aan de bal hoor, die Turken. Absoluut zeker. Selim in balbezit. Selim is eigenlijk de zwakste in balbezit. Speelt de bal nu goed door richting Oguz. Oguz ter hoogte van de middenlijn. Speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Althans, dat had hij moeten doen. Selim doet het dan nu wel. En dan gaat de bal richting Alpay. En kan Turkije over de middenlijn komen in de 25e minuut van de wedstrijd. Stand 0-0. Turkije over de middenlijn. Geeft de bal verder door naar de rechterkant van het veld. Slechte bal. Nooit het bereiken van Ilker was mogelijk. En de overname van Van Bronckhorst en Seedorf. Seedorf wordt opgejaagd door dezelfde Ilker. Houdt het lichaam tussen man en bal in. En speelt de bal dan naar Van Bronckhorst.
0: Van Bronckhorst wil en zoekt. Kluivert vindt hem niet. Omdat het gaatje tussen Van Bronckhorst en Kluivert wordt dichtgelopen door een tegenstander. Nederland houdt balbezit via Cocu. Cocu, Frank de Boer. Terwijl naast hem Stam zich meldt, kiest Frank de Boer toch even voor 10 meter naar voren lopen en dan de bal terugspelen. Via Stam komt de bal terecht bij Reiziger. Reiziger, balletje weer terug in de voeten van Stam. Het is blijkbaar een cursus geduld oefenen en oppassen voor de counter. Lange bal, dacht ik, van Frank de Boer zou kunnen komen. Dit is ook een goeie op Cocu. Maar het is de tweede of de derde keer dat Cocu blijkbaar toch moeite heeft met de bal aanname. Mogelijk dat hij in zijn gedachten al verder is, alsof hij de bal al heeft. En dat ziet men ook vanuit de dugout. Terwijl de bondscoach nu Cocu even bij de les roept. En eigenlijk wil, denk ik, dat Cocu wat verder weg blijft van die voorste positie. Balbezit van Reiziger. Loopt niet goed af. Balbezit dan voor Frank de Boer. Maar wel op eigen helft. Tegenstander bij zich. Hakan. Waardoor Frank de Boer de bal even terugschuift in de voeten van Van der Sar. Van der Sar de bal meegeeft aan Stam. En aan Stam zou moeten gaan zorgen voor de lange bal waar Winter het gat in liep. Maar het gat inmiddels alweer dicht is. Krijgt Winter alsnog de bal toegespeeld. Schuift hem in één keer in de voeten van Cocu. Cocu Reiziger. Reiziger Stam. Stam Frank de Boer. Ja, dit mag van Turkije. Ik kan me er iets bij voorstellen. Het gebeurt allemaal ter hoogte van de middenlijn. En nu pas, terwijl Frank de Boer de lengte zoekt, via Seedorf en Kluivert daar misschien de mogelijkheid komt. Maar een doelman, Rustu, heel fors zijn kool uitkomt. Anders kan ik het niet uitdrukken. Gaat voor de bal, maar steekt voor de zekerheid ook nog maar een de been uit. Heeft de bal te pakken. En nu doet een Turk alsof hij wordt onderuit gelopen door Reiziger. Vindt Sundal dat dat niet aan de orde is. En mag Cocu gaan proberen het gaatje te vinden. Het is een cursus zoeken. De cursus duurt vanavond 27 minuten. Het is vooralsnog niet gelukt. En Bergkamp krijgt de zoveelste kegel van Alpay. Alpay die zich heeft voorgenomen dat Bergkamp in ieder geval nauwelijks aan de bal mag komen. Maar een geluk bij een ongeluk. Bij deze rare onbesuisde actie blesseert Alpay zich en niet Bergkamp. Dus krijgen we de komische situatie dat er een Turkse verzorger zo het veld op gaat komen, denk ik. Maar Nederland door mag met de vrije trap.
1: Terwijl Alpay even kijken. Nee, het gezicht naar het zuiden heeft volgens mij nu. En nu uiteindelijk gaat opstaan. Alpay die zichzelf blesseerde bij deze actie. Is inmiddels weer op de been. En balbezit dus nu voor Oranje. De vrije trap die genomen gaat worden. Cocu staat erbij, Frank de Boer staat erbij. Frank de Boer speelt de bal in de voeten van Kluivert. Kan er niet goed bij komen, Kluivert. Dat zag Ilker eerder en ook Hoest dan met het uitverdedigen. Doet dat niet goed, want Cocu kan er even tussen zitten. Maar kan er ook geen richting aan de bal geven, Ilker dan. speelt de bal weer terug naar Oghuis. Oghuis probeert de bal in één keer naar voren te spelen. Dat lukt ook wel. Maar echt veel richting aan de bal kan hij niet geven. Numan doet dat goed. Numan met een schijnbeweging komt dan om Hakan heen. In een soort passo doble. En dan de bal richting Van der Sar. Van der Sar knalt de bal naar voren. Doet dat. Kluivert moet de bal gewoon rustig aannemen nu. Ja, dat is het domme. Hij moet zichzelf wat meer in de wedstrijd spelen. Dat heeft Kluivert zo nu dan. Dat heeft Seedorf ook wel eens een andere wedstrijd gehad. Dat ze te veel willen. En dat ze meteen voor de mooiste actie van de avond willen. Terwijl als je jezelf even in de wedstrijd speelt, dan komt die mooiste actie vanzelf wel. En als je zoveel risico in je spel legt, dan moet je maar afwachten of het er daadwerkelijk ook gaat komen. Balbezit voor Oghuis, opgejaagd door Seedorf. Goed gedaan, want daardoor is de wilde trap van Fatih een makkelijke prooi voor Frank de Boer door middel van een inworp. En zo gaat het spel verder. Komen de eerste oranje liederen hier in de Amsterdamse Arena. Maar echte fantastische aanvallen zijn er nog niet geweest. En heel voorzichtig kijk ik naar de bank en denk ik, nou, die overmars die zou er straks best wel eens in kunnen komen.
0: Balbezit voor Stam. Stam met rechts van hem, Reiziger. Gaat nu met de bal aan de voet de middenlijn over. Wordt niet aangevallen. Kan die bal meegeven aan Winter die in het gaatje loopt. Winter wil de bal terug aan Stam geven. En dan ziet hij de bal achter Stam langs gaan. En heeft Nederland het geluk dat er een overtreding wordt gemaakt op Winter. Want de afgifte van de bal door Winter was in ieder geval bedoeld voor of Stam of Kluivert. Maar beide besloten voor de bal te blijven lopen. Waardoor die bal in niemandsland verdween. En Nederland nu opeens een mooi plekje krijgt voor het nemen van een vrije trap. Cocu is daarbij. Van Bronckhorst heeft een stevige knal in de benen. En ook Frank de Boer. Seedorf wat minder omdat de bal aan de, ja, aan de zijkant van de lengteas van het veld ligt. Aan de rechterzijkant om precies te zijn. Doelman diep in de verste hoek staat. De muur van Turkije staat op de rand van het strafschopgebied. En moet de korte hoek in de gaten houden. En het er toch op lijkt dat of Cocu of Van Bronckhorst degene is die die bal gaat trappen. Het wordt Cocu. En hij raakt de achterkant van een Turkse verdediger. Maar Nederland had balbezit via Reiziger. Die dan in dit soort situaties als achterste man fungeert omdat hij de snelste is. Reiziger wilde de bal aan de buitenkant kwijt. Maar zijn bal is veel te hard en verdwijnt over de doellijn heen. En zo lijkt een redelijk lucratieve situatie uit te draaien op eigenlijk niets. Ik had ook de indruk dat de bal wat laat bij Cocu kwam. Waardoor de Turkse muur de gelegenheid kreeg om er snel uit te komen. En het schot, als het al zou komen, makkelijk te blokken. Het is nog niet echt een wedstrijd hoor, dat niet. Ook niet na een klein half uur voetbal. Nederland doet het rustig aan, begrijpelijk. Want nogmaals, de kans dat Nederland zich niet kwalificeert is alleen een theoretische. Maar je zou wat meer overtuiging willen zien bij meerdere spelers. Bij sommigen herken ik het wel zeker. Bij Winter en Van Bronckhorst, om er maar eens twee te noemen. Maar nog niet bij iedereen. En de Turken nu via Alpay krijgen de gelegenheid om makkelijk uit te verdedigen. En ook Bergkamp heeft door dat wat meer voorchecking, wat meer agressiviteit in de wedstrijd Nederland wel eens ten goede zou kunnen komen. Zijn voorchecken mede. Daardoor gaat de bal tot twee keer toe over de zijlijn. Mag Turkije wel verder met een ingooi.
1: Doet dat richting Tayfun. Tayfun aan de linkerkant van het veld met Reiziger. Reiziger valt eigenlijk over de bal heen. Krijgt een vrije trap tegen. Of nee, gewoon een inworp voor Abdullah. Abdullah gooit de bal naar Tayfun. Tayfun met balbezit. Tayfun is dit. En Abdullah raakt de bal dan niet kwijt. Wel kwijt. Want de bal gaat via zijn voeten klaarblijkelijk over de zijlijn. Leek mij absoluut niet het geval. Maar niemand of van de Turken protesteert. Dus het zal absoluut zo zijn. Inworp door Reiziger. Reiziger. Kijkend, gooit de bal naar voren. Gooit de bal naar voren waar de bal doorgekopt wordt door Seedorf. Maar niet meer dan dat. Selim neemt over via Oghuis. Dus Nederland weer in balbezit. Goed overgenomen door Winter. Winter in één keer op borsthoogte naar Cocu. Cocu de bal onder controle. Nu de bal aan de grond via Stam en via Reiziger. Reiziger met een slechte bal. Heeft opbouwend nog niet veel goeds gedaan. Winter dan kan het hoofd tegenaan zetten. De overname is van Alpay. Trapt de bal ver naar voren waar opeens Oghuis in balbezit is. Waar de buitenspel van Nederland open gaat. Waardoor er afspeelmogelijke problemen waren voor in dit geval Hakan. En dan is het balbezit voor Nederland. Nederland via Cocu. Via de linkerkant van het veld. Nu Numan over de middenlijn. Speelt de man naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst nog een beetje flat spelen. Durft nog niet veel. Terwijl hij ontzettend goed kan voetballen. Nu krijgt hij die bal goed van Cocu. Laat de bal dan van de voet afglijden. Bergkamp tussen twee man in. Houdt die bal dan onder controle. Maar uiteindelijk verliest hij dan toch de bal. Hakan neemt dan over. Hakan met Stam. Stam met een ferme sliding. Ja, als dat wordt verboden, dan denk ik dat voetbal niet meer leuk is. Meneer Blatter van de FIFA opperde dat idee. Maar is denk ik verder zelf nooit gekomen dan het wereldkampioenschap Bromtollen voor zijn deur. Want wie dat bedenkt om de tackle uit het voetbal te halen, ja, die moet toch echt een gaatje in zijn hoofd hebben. Het moet alleen een karakter tackle zijn en dat was het van Stam. Balbezit nu voor Winter aan de linkerkant van het veld. Richting Van Bronckhorst. Van Bronckhorst met verdere ruimte voor Numan. Maar ook de ruimte die daardoor wordt gecreëerd wordt benut door Van Bronckhorst. Geeft de bal voor waar Bergkamp er niet bij kan. En Alpay en de bal tegen de hak aan krijgt. En ook nog een keer ver wegtrapt. Maar daar heeft Nederland in voorzien. Omdat iedere ballenjongen een extra bal heeft meegekregen. En dus onmiddellijk de bal al klaar ligt voor Giovanni van Bronckhorst. Die in de 33e minuut van de wedstrijd de inmiddels vijfde corner voor Oranje kan nemen. En deze gaat erin.
0: Nou, daar zijn we dan uit. Het is alleen nog de vraag wie hem erin gaat. Koppen, respectievelijk schieten. Er is wat duw- en trekwerk op de hoek van het doelgebied. Tussen Kluivert en zijn directe tegenstander. Waarbij gek genoeg Kluivert achter zijn tegenstander staat. Dus Kluivert ongetwijfeld de man is die het duwtje geeft. Hij duwt zich nu ook van zijn tegenstander af. Stam komt niet aan de bal. Bal valt in het doelgebied. Wordt weggetrapt met rechts door Olkoes. Die het zekere voor het onzekere neemt. Maar het gaat weliswaar ten koste van een hoekschop. En dat betekent dat onze vriend Van Bronckhorst heel wat kilometertjes moet maken. Dat hij de hoekschoppen trapt vanaf beide kanten. Ik moet eerlijk zeggen, ook dit was weer een goede. Ook zijn voorzet zojuist waaruit de hoekschop kwam is een goede trap. Dat zo'n bal, wanneer die door niemand wordt geraakt, in ieder geval binnen blijft. En mensen verplichten tot het handelend gaan optreden. Ook deze trap wordt volgens mij goed. Een afdraaiende bal. Die vond ik eerlijk gezegd zojuist nog wat gevaarlijker dan de indraaiende bal. Ook dit is een goede afdraaiende bal. Komt de koppel van Cocu. Centimeters. Niemand bij de paal van de Turken. En Cocu beseft dat hij hier een goede kans laat liggen om Nederland op voorsprong te zetten. En dat niet alleen, maar ook om de voorzienigheid in de persoon van mijn buurman Van Gelder een handje te helpen. Want die had dat goed gezien. Het is werkelijk centimeters dat de bal aan de buitenkant van de paal gaat. Maar ook dit weer een voortreffelijke hoekschop. Getrapt door Van Bronckhorst. En de kopbal van Cocu levert niet meer op dan een doeltrap voor Turkije.
1: Het is klaarblijkelijk gemonteerd in deze opname. Want in de vorige aflevering ging hij erin. Maar balbezit voor Stam omdat hij het kopduel gaat winnen. Zoals hij bijna ieder kopduel wint. Uitstekende voetballer, aardige gozer en een hele goede verdediger. Kopt de bal nu door richting Seedorf. Seedorf naar Cocu. Cocu ter hoogte van de middencirkel. Geeft de bal door een reiziger. Tempo gaat wat omhoog. En dat betekent ook dat de Turken die veel loopwerk voor niks hebben moeten doen. Zo langzamerhand de eerste uitputtingsverschijnselen gaan tonen. Nu valt er een en het uitverdedigen is slecht. Ik zei het, de uitputtingsverschijnselen gaan komen. Seedorf speelt de bal naar Bergkamp. Kan er niet goed bij komen. Abdullah nog wel een keer. Maar dan is het Numan die de bal doorkoopt richting Bergkamp. Bergkamp kan er net niet bij komen. Selim wel. Abdullah zit er dan bij. Goed gedaan door Bergkamp. Bergkamp, reiziger. Even een stationnetje terug richting Winter. Winter weer naar reiziger. Reiziger met Abdullah en Selim voor zich. Speelt de bal goed door. Nee, niet goed door. Er zit een mannetje tussen. Overname Turkije, maar niet goed. Dan de Bergkamp, die de bal ook niet goed onder controle krijgt. Was jammer. Het waren mogelijkheden, niet alleen voor Bergkamp zelf, maar ook voor Seedorf, die aan de rechterkant ruimte voor zich zag. Maar goed, jammer en als. België inmiddels is 2-0 geworden. België tegen Wales. En wat dat betreft zijn de Belgen in ieder geval goed bezig. En moet Nederland niet verzaken. Nederland dat nu toeziet hoe Abdullah kan uitverdedigen. Ook hoe zich aanbiedt. Abdullah terug moet draaien. Omdat de voorchecking goed is van Michael Reiziger. Bal terug gaat richting doelman Roestu. En Roestu de bal op zijn beurt meegeeft. Niet richting Selim. Ja, wel richting Selim. En Selim speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Alpay. De directe bewaker van Bergkamp. Die nu wordt geattackeerd door Bergkamp. De bal daardoor naar voren moet spelen. De bal wordt gespeeld richting Typhoon. Typhoon met Reiziger bij zich naar Typhoon. Dan naar Abdullah. Abdullah naar de middenas van het veld naar Oguz. Oguz, die een behendige voetballer is, speelt de bal naar Alpay. En één keer goed door naar Typhoon. Typhoon weer naar Alpay. En dan zitten we halverwege de Nederlandse helft. Leek die bal over de zijlijn te gaan. Daarvoor was het appel ook van Seedorf. En gaat Turkije de eerste corner halen? Nee, niet. Want via de voet van Reiziger en Alpay gaat de bal over de achterlijn. Alpay is woedend. Met hem de grote Turkse aanhang hier in de arena. Maar het balbezit is voor Nederland omdat het gewoon lekker door kan hobbelen. En doet dat via Numan.
0: Numan van Bronckhorst even voor de middenlijn. Er ligt wat ruimte, maar er moet een snelheid gemaakt worden. Maar zo snel als de Turken terugplooien naar eigen helft, zo snel kan de aanval van Nederland onmogelijk zijn. Omdat de twee voorste mensen al meteen dik in de dekking lopen. Kluivert met name en Bergkamp. Balbezit voor Van Bronckhorst. Bal aan de voet. Gaat wat meters maken. Wil graag dat Numan links van hem ook mee opkomt. Numan die nu aan de bal is op de hoek van het Turkse strafschopgebied. Wil een 1-2'tje met Bergkamp. Bergkamp kiest voor een andere oplossing. Zoekt de mogelijkheid aan de rechterkant via Seedorf. En nog verder naar de rechterkant op Winter. Winter moet buitenom. Dat lukt niet bij Abdullah. Hij raakt de bal kwijt. Kreeg een duw mee, maar geen overtreding vindt Sundal. Die sowieso amper fluit. En dat komt de wedstrijd in ieder geval wel te goede. Turkse counter zou kunnen. Het hoofd van Van Bronckhorst moedig, maar link om een overtreding op te lopen. Balbezit voor Ilker. En Nederland moet oppassen. Balletje door het midden is het Cocu die uitverdedigt. En als Van Bronckhorst snelheid maakt, en dat doet hij, kan hij de bal ook nog binnenhouden. Schuift hij de bal met rechts door op Bergkamp. Bergkamp, Seedorf, man in zijn rug. Dat is ook hoe Seedorf buitenkant rechts. Dat kan niet, want dan draait die bal naar binnen toe. En dat gaatje wordt ingelopen door Selim. Bergkamp overigens die wel probeert zichzelf echt in de wedstrijd te krijgen met tackles. Nu gaan er drie over de bal heen. Is de laatste die hem raakt een Turk. Met name Typhoon is de ingooi voor Kluivert. En dat is ook voor de Turkse bondscoach een moment om even zijn spelers wat toe te roepen. Terwijl er al drie Turkse wisselspelers enige tijd warm lopen aan de andere kant van de middenlijn. Zijn daarop attent gemaakt door de Zweedse vierde official. Is het Cocu aan de bal wat lastig. Kleine ruimte speelt die bal terug op Numan. Ook hij moet oppassen, man in de rug. Komt de bal in één keer van Kluivert. Idee wel goed, uitvoering wat minder. En kan Nederland opnieuw voor de opbouw via Frank de Boer en Stam. Maar lijkt het inderdaad op, dat zien we ook al aan de dekking die in het begin van de wedstrijd op Bergkamp liep, Alpay. Die dekking die wordt nu nog wel eens overgenomen al door een ander. Dat het toch moeilijk wordt om dit Nederlands elftal elke keer maar zo kort in de dekking te houden dat er geen gaatje te vinden zou zijn. Maar Nederland zou wel wat meer tempo mogen maken. Het gaat nu langzaam achterin via Stam en Frank de Boer. En dan komt de bal in de lengte als op Kluivert kaast op Seedorf. Seedorf links op het middenveld. Tegenstander voor zijn neus. Tegenstander in zijn rug is Link. Gaat een moeilijke actie aan. Moet naar de hoekvlag. Is één tegenstander kwijt. En geeft hij nu een duwtje mee? Of krijgt hij een duwtje? Nee, hij krijgt een duwtje, zegt Sundal, die er heel kort op loopt. En dat betekent dat Nederland een vrije trap mag gaan nemen. Metertje of 10 vanuit de hoekvlag gekeken, veld inwaarts. En wie meldt zich daar anders voor dan de man met in ieder geval tot nu toe een prachtige trap in het linkerbeen. En dat is Giovanni van Bronckhorst. Vol strafschopgebied. Benieuwd hoe het nu afloopt.
1: Giovanni van Bronckhorst dus. Met die bal die hoogstwaarschijnlijk gaat draaien over de penaltystip. Iets verder, een metertje of 3-4 verder. Komt die bal? Komt inderdaad? Nee, komt daar niet. Is wat te kort, maar de bal nog niet goed weggewerkt. Seedorf dan, doet het te moeilijk. Kluivert kan er dan bij komen. Stam. Stam met een hele mooie beweging. Kluivert wordt dan vastgehouden. En dan is er voor buitenspel gevlacht. Omdat Frank de Boer daarachter buitenspel heeft gestaan. En zo is dat kansje, voor zover je ervan kan spreken, voor Nederland voorbij. We spelen inmiddels bijna 39 minuten. En Nederland speelt zeker geen slecht voetbal. Geeft achter niets weg. Maar de balcirculatie is bijna tot kunst verheven. Maar kent weinig tempo. En dat betekent dat de Turken tot nu toe er nog steeds in slagen om daar waar een gaatje ontstaat, dat met een extra pas steeds te herstellen. Bal nu naar voren gespeeld richting Hakan. De doelpuntenmaker. De enige doelpuntenmaker in de wedstrijd Turkije en Nederland. Kan er niet bij komen. En dan de terugkoppen van Numan richting Van der Sar. Van der Sar geeft de bal mee richting Stam. Stam dan naar de rechterkant van het veld. Nee, en naar de middenkant van het veld. Richting Frank de Boer. Frank de Boer dan naar Stam. Stam kan de bal niet diep spelen naar Winter. Want die ging wel diep, maar liep vanuit de dekking weg. En die dekking werd onmiddellijk weer gedicht. Dan het balbezit voor Numan. Numan speelt de bal door. Goed, dus een goede bal richting Kluivert. Rand 16 meter. Kluivert met een aardige beweging, maar weer te moeilijk. En de overname is van Ilker. Ilker dan krijgt de bal weer terug. Dan kan Seedorf er niet bij, maar in de tweede instantie Kluivert wel. En dan Numan richting Frank de Boer. Frank de Boer, enigszins opgejaagd door Arif, speelt de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Reiziger. Reiziger tussen een aantal mensen kiezend nu. Speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp in één keer door naar Seedorf. Seedorf in één keer door naar Cocu. Dat is goed gedaan. Want nu gaat die bal sneller rond. Via Numan komt er misschien wat ruimte. En via Kluivert is er ruimte aan de linkerkant van het veld. Kluivert met de actie misschien. Kluivert geeft de bal goed voor. Nee, heeft de bal niet zo slecht voor. Maar bij de tweede paal is niemand. Dat is natuurlijk het manco van het twee-spitsensysteem. En in dit geval een Winter die daar niet op anticipeert door als een soort rechte spits te fungeren. Dan is aan de andere kant buitenspel geconstateerd van Hakan. Geeft Van der Sar de bal aan de Stam die deze vrije trap mag gaan nemen. 40 minuten gespeeld inmiddels. Balbezit Cocu, stand nog steeds 0-0.
0: Bal gaat naar Reiziger aan de rechterkant over de middenlijn. Bal aan de voet, tegenstander voor zijn neus. Dat is Typhoon. Schuift de bal terug in de voeten van Stam. Stam ook op zijn gemakje gaat lopen met de bal. Is moeilijk, probeert een 1-2 aan te gaan met Winter. Winter wordt vastgepakt door Abdullah. Dat levert in Nederland opnieuw een vrije trap op. En het aantal vrije trappen voor dit soort situaties gaat langzaam maar zeker oplopen. Afstand is te ver voor een knal in één keer, denk ik. Hoewel Cocu, het zal er niet gaan gebeuren. Nee hoor, dat zal hij niet gaan doen. Frank de Moer meldt zich erbij. Seedorf staat ernaast. Maar opnieuw ligt de bal aan de, zeg maar, zijkant veld inwaarts van de lengteas. Dus de doelman ziet die bal een beetje schuin links komen. Nou, wat heet links, ziet een bal komen. Hij ziet de bal van Cocu en Seedorf terechtkomen bij Frank de Boer. Nou staan er veel Turken opeens. Voorin is Stam in het strafschopgebied terecht te komen. Dat levert misschien wat verwarring op. Is het uitverdedigen onzorgvuldig? Maar moet Frank de Boer wel naar de bal toe? Dat doet hij dan ook. Is het Reiziger die bal doorkopt? Winter die vind ik toch goed voetbalt. Maar is het terugverdedigen van Cocu wat minder? En wordt het gaatje uiteindelijk dichtgelopen door Van Bronckhorst? Gaat de bal nu via Van der Sar terechtkomen bij Frank de Boer. Frank de Boer zou kunnen op Stam. Stam wordt overgeslagen. Bal gaat naar Reiziger. Daar ligt ruimte. Alleen Abdullah voor zijn neus. Hij zou snelheid kunnen maken. Hij kiest voor de lange bal op het Bergkamp. Gaat weer onderuit. Krijgt opnieuw geen vrije trap mee. Dat op zich is de aanvallen van Arsenal niet erg gelukkig. Is het tikkie van Seedorf op Winter wel goed. Kan dit ook heel moeilijk op Bergkamp. Sterker nog zit Abdullah daartussen. En die kan uitverdedigen via Typhoon. En Typhoon aanvoerder probeert Hakan te vinden. Hakan is slim, zet zijn lichaam tussen Frank de Boer in de bal, maar krijgt de bal vervolgens niet lekker mee. En dan is het Van Bronckhorst die dat moet oplossen door de bal even terug te spelen in de voeten van Van der Sar. Van der Sar naar Stam. Nee, Stam wordt overgeslagen richting Reiziger. We beginnen de rust te naderen. Het is nog steeds 0-0 in de Amsterdam Arena. Nederland zal ongetwijfeld veel meer balbezit hebben dan de Turkse tegenstander. Maar tot echt een uitgespeelde kans heeft het tot nu toe nog niet geleid.
1: Nee, zeker niet. Frank de Boer nu met Bergkamp. Bergkamp, dreiging met de bal in de voet. Speelt de bal naar Kluivert. Kluivert kan er niet bij komen. Struikelt over de nummer 3, over Fatih. Niks aan de hand natuurlijk. En balbezit voor Rustu. Terwijl België inmiddels blijft scoren. Nu al op 3-0 staat tegen Wales. Is de uittrap van Rustu. Rustu speelt de bal in de benen van Reiziger. Reiziger met Winter. Winter die in eerste instantie niet. In tweede instantie wel langs Abdullah komt. Dan tussen een overmacht van Turkse voetballers uiteindelijk het onderspit moet delven. Een bal via Oguz. Oguz naar Arif. Arif. Arif, terwijl er nu een knal is in een van de vakken. Maar dat was een gezellig, vrolijk bommetje in ieder geval. Seedorf dan. Seedorf naar Kluivert. Kluivert doet dat niet goed. Speelt de bal heel slecht. Zomaar naar voren, waarvoor Bergkamp niet op te lopen valt en Rustu niet op wil lopen. Zodat de doelman rustig de bal van achter de doellijn kan pakken en de doeltrap direct kan laten plaatsvinden. Nog 2 minuten, dan zit de eerste helft erop. De eerste helft die dan in dat geval een ruststand zou op het scorebord zou brengen van 0-0. Want om nou te verwachten dat Nederland in die slotfase van de eerste helft nog een keer echt richting het doel komt van Rustu, dat is een beetje utopie. Omdat Nederland weliswaar veel in balbezit is, maar nog niet echt gevaarlijk is geweest. Het is een bokser die puntjes scoort, maar die absoluut nog niet uit is op een kaakstoot. Balbezit nu van Van Bronckhorst. Speelt de bal naar voren. Selim speelt de bal dan ook weer naar voren. Dan is het Stam. Stam die de bal probeert te kop richting Bergkamp, die een overtreding begaat. Wordt niet bestraft door de scheidsrechter. Speelt de bal door naar Kluivert. Kluivert rand 16 met Alpay bij zich. Kluivert met wat ruimte. Dan de bal naar Bergkamp. Slecht te geven door Kluivert. Dan glijdt Bergkamp uit. En dan is ook dat aanvalletje van tevoren eigenlijk in de kiem gesmoord. Buiten het 16 meter gebied. Rustu gooit de bal naar de linkerkant van het veld. De Turken via Oguz weer uit de verdediging. En de laatste minuut van de eerste helft bij de stand 0-0.
0: Lange bal op de helft van Nederland komt terecht waar Reiziger nu wegglijdt. Het veld lijkt me niet echt helemaal jovel. Je ziet een aantal keren spelers wegglijden. Weliswaar is de bal dan in de buurt. Maar is men alleen maar bezig om op de been te blijven. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Abdullah moet nu de bal binnenhouden als Cocu wel slim verdedigt. En dat doet hij. Heeft hij meteen balbezit en kan Nederland eruit komen. Via Winter ligt er nu wat ruimte. Bergkamp nog op eigen helft. Kaatst de bal op Winter. Moeilijk. Winter vind ik nog steeds ook deze hele drie kwartier lang goed voetballen. Is weliswaar uitgeweken nu even naar de linkerkant. En ziet nu dat de opbouwer, terwijl hij vooruit wil, weer via de achterdeur gebeurt. Namelijk via Cocu en Zeedorf. Maar Winter die wil. Lange bal nu op Bergkamp. Die kan wel weg. Numan ook. Wie komt er eerder bij de bal? Numan of zijn tegenstander? Numan doet hij goed. Maar nu is er weinig mensen voor het doel. Trekt die bal goed terug. Lopen Kluivert en Van Bronckhorst elkaar in de weg. Dat zou een mogelijkheid geweest zijn voor Oranje. Loopt Winter het gaatje dicht. Schuift hij de bal goed in de voeten van Cocu. Gaat Cocu, draait om zijn as en geeft de bal mee aan Frank de Boer. Frank de Boer, Winter. Winter nu uitgeweken naar de linkerkant van het veld. Numan geen buitenspel. Komt die bal terughalen. Trapt die bal in één keer voor het doel bij de tweede paal. Komt Van Bronckhorst. Die wil die bal terugleggen. Lukt goed. Maakt Kluivert de ruimte voor Bergkamp. Appelleert Bergkamp voor Hens. Waar hij de bal beter denk ik in één keer had kunnen nemen. En laat scheidsrechter Sundahl de wedstrijd gewoon doorlopen. Maar wat heet doorlopen? De 45 minuten. Daar zijn we inmiddels overheen. We hebben even gestopt voor een geblesseerde Turkse voetballer. Maar het kan nooit veel langer zijn geweest dan een seconde of 30. En het wat duw- en trekwerk gebeurt nu van de kant van Van Bronckhorst ten opzichte van Abdullah. Hij doet dat, Van Bronckhorst, dan in de middencirkel. En hiervoor moest Sundel wel fluiten. Sundel die waar meteen denk ik de fluit in de mond kan houden. Want als hij op zijn horloge en zijn topwatch kijkt, kan hij zien dat deze wedstrijd voor wat betreft de eerste helft erop zit. Het is rust in de Amsterdam Arena. Nederland zonder echt uitgespeelde kansen staat er ook terecht. Nou, het fluitconcept vind ik wat overdreven. Maar op 0-0 na drie kwartier voetbal tegen Turkije.
2: In de eerste helft scoorde Nederland en Turkije niet. De tweede helft staat op het punt van beginnen in de arena. Ron de Rijk en Jack van Gelder.
1: We zijn weer live in de Amsterdam Arena voor de tweede helft van de wedstrijd tussen Nederland en Turkije. De wedstrijd die in de eerste drie kwartier in ieder geval geen fantastisch voetbal heeft laten zien. Niet dat je zegt, oh jeetje, fantastisch en prachtig. Nee, helemaal niet. Dat soort momenten zijn er niet te zien geweest. Nederland speelt plichtmatig in deze wedstrijd. Kan zich nog geen openingen creëren in de defensie van Turkije. En is nog geen enkele maal echt gevaarlijk geweest. Niet echt een uitgespeelde aanval. Beste kans, corner die van Bronckhorst. Werd voorgegeven vanaf de linkerkant van het veld. De Cocu die kopte de bal net naast het doel van Rustu. De doelman Turkije. Ik hoop, en ik zei het al in de eerste helft, op het binnenkomen van Mark Overmars. Omdat niet omdat Van Bronckhorst of wie dan ook slecht zou spelen, wie er dan ook uit zou moeten gaan. Want het elftal speelt allemaal even vlak. En allemaal, alle spelers van het Nederlands elftal hebben inzet. Daar is niet over te klagen. En niemand speelt echt slecht, zeker niet. Maar met Overmars komt er wat meer snelheid, wat misschien wat meer verrassing. En daardoor ook wat meer openingen in de wedstrijd. Waar Nederland dan misschien een keer uit zou kunnen scoren. De scheidsrechter is inmiddels ook op het veld gekomen. En de grensrechter die aan de andere kant moet gaan staan, Stefan Witberg, gaat zich nu ook verplaatsen. In een soepele achterwaartse tred met het vlaggetje in de rechterhand gaat hij heel parmantig naar de kant. Ik denk dat hij in ieder geval op de Zweedse lagere school een 6 had. Of misschien nog wel hoger voor ballet. Balbezit direct voor de Turken. Die mogen aftrappen. Grensrechter staat klaar. Aan beide kanten, de andere kant dus ook. Nu Sundel, de scheidsrechter, fluit voor het begin van de tweede helft van de wedstrijd Nederland-Turkije. En het balbezit is voor Oguz.
0: Speelt de bal naar Abdullah nog op de Turkse helft. Waar Winter meteen probeert hem de bal afhandig te maken. Dat lukt niet. Turk houdt even balbezit via opnieuw Oguz. Gaat de bal over de zijlijn. En is het een ingooi voor Turkije. Terwijl de Belgen zijn gaan rusten met een 3-0 voorsprong tegen Wales. Heeft Nederland, zei het, heel tijdelijk balbezit. Omdat de bal opnieuw en nu voor de dugout van Turkije over de zijlijn is gegaan. Abdullah opnieuw mag ingooien via Oguz. Cocu probeert niet alleen de bal te spelen, maar ook maar meteen Abdullah mee te nemen voor de zekerheid. De bal gaat over de zijlijn. Het lijkt me een vrije trap. Dat vindt Abdullah zelf ook. En aangezien ook de Zweedse scheidsrechter het daarmee eens is, krijgen de Turken zowaar de gelegenheid om die bal het strafschopgebied van Nederland in te plaatsen. Turkije dus zonder kans. Nederland met één kansje. En dan nog uit een stilstaande, uit een standaard situatie, uit een hoekschop van Bronckhorst. Overigens zijn dat wel de betere momenten geweest in de eerste helft, waar Turkije het moest doen zonder hoekschoppen. En Nederland er in ieder geval nog 6 heeft kunnen noteren. Allemaal getrapt door Giovanni van Bronckhorst. Balbezit voor Nederland via Stam. Stam zoekt aan de andere kant in het centrum Frank de Boer. En Frank de Boer speelt die bal de lengtas van het veld op Kluivert. Kluivert neemt de bal aan. Is goed. Glijdt weg. Kreeg hij wel of niet een duwtje. Is de bal in ieder geval kwijtgeraakt aan van Bronckhorst. Ook hij stampt nog eens een polletje aan. En we zien toch met enige regelmaat weer mensen glijden. Dat is vreemd, want ik dacht eerlijk gezegd dat het euvel verholpen was in de Amsterdam Arena. Maar ook dit oranje heeft er last van. Terwijl het publiek nu Nederland probeert wat meer naar voren te duwen. Nederland dat nog steeds balbezit heeft. Via Reiziger aan de rechterkant. Moeilijke bal op Winter. Winter moet oppassen voor Abdullah. Speelt de bal terug in de voeten van Stam. Stam ziet Zeedorf weglopen naar de buitenkant van het veld. Kan die bal makkelijk meenemen. Is zijn tegenstander kwijt. Maar heeft er dan meteen 2 in de rug. Speelt die bal prachtig binnen door op Reiziger. Reiziger kan niet bij de bal. De bal wordt ten koste van een ingooi uit het veld getrapt door Selim. En Nederland is terechtgekomen aan de zijkant van het Turkse strafschopgebied. Daar waar ook wat wissels warm lopen, is het Winter die door mag met een ingooi.
1: En als ik het goed zie, gaat in de dugout de trainingsbroek uit van Mark Overmars. Die er dan straks in zou kunnen komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer, opgejaagd door Hakan, speelt de bal even naar Numan. Numan terug richting Van der Sar. Van der Sar kijkt even, geeft de bal op zijn beurt weer aan Frank de Boer. Frank de Boer in balbezit. Halverwege de eigen helft speelt de bal in de lengtas richting Kluivert. Kluivert neemt de bal aan, speelt de bal naar Numan. Numan geeft de bal diep richting Van Bronckhorst. Met Selim bij zich, maar die bal blijft hangen. En Selim die profiteert daar het meeste van. Tussen 2 man in komt hij eruit, maar Van Bronckhorst herstelt zich. Kan dan niet het balbezit houden. Ilker. Ilker naar Arif. Balbezit dan voor Numan. Numan, nu gaat het tempo aanmerkelijk hoger liggen. Met Winter. Winter naar Bergkamp. Bergkamp, brand 16 meter. Ah, die bal is te kort. Richting Winter was een mogelijkheid. Overname weer van Turkije via Oguz. Oguz speelt de bal naar Hakan. Hakan ter hoogte van de middenstip. Speelt de bal op zijn beurt naar Tayfur. Tayfur krijgt een tik in, tegen zijn onderbeen aan van Stam. Overname weer van Arif. Arif speelt de bal op zijn beurt naar de nummer 2. Naar Ilker. Ver mee naar voren gekomen. Speelt de bal op zijn beurt. Ook weer slecht. En dan gaat Nederland even in balbezit zijn via Zeedorf. Maar ook dat gaat niet goed. En dan neemt Abdullah over. Abdullah naar Oguz. Oguz naar Tayfur. Felle overtreding van Zeedorf. Felle tackle en daardoor de overtreding. Balbezit voor Tayfur. Tayfur naar Fatih. Nee, dat is niet Fatih, dit is Tayfur. En dan is Oguz de man in de bal. Die speelt de bal naar Frank de Boer. Frank de Boer even terug naar Van der Sar. Doet dat goed. Van der Sar dan speelt de bal naar voren. Doet dat minder goed, want Selim kan overnemen met Alpay gesteund. Balbezit dan voor Zeedorf. Speelt de bal aan de rechterkant van het veld. Naar Bergkamp. Die bal is hoog. En Abdullah zet het lichaam er goed tussen. Maar dat doet Bergkamp ook tussen 2 man in. Draait eigenlijk de verkeerde kant op. Balbezit dan voor Winter. Raakt de bal kwijt. Wat appellen vanuit de dugout van de Nederlands elftal. Maar de bal van Abdullah bereikt bijna een teamgenoot. Numan neemt over. En ja, voor de Overmars-fans, en ik zit er al een tijdje op te wachten. Ik zei het in de eerste helft al. Hij loopt nu echt warm en zal straks in de ploeg komen. En dat zal denk ik de factor zijn waardoor er ruimte gaat ontstaan vanwege de snelheid van de kleine man inmiddels in Londense dienst. Balbezit voor Ron de Rijk.
0: Ziet de Reiziger de bal spelen en Bergkamp de overtreding maken op Alpay. Alpay is boos. Maar Bergkamp regelmatig probeert zeg maar zichzelf wat ruimte te verschaffen door zijn tegenstander op een of andere manier te blokkeren. Doet dat regelmatig met verre middelen, maar had nu Alpay te pakken. Ik kan me daar overigens wel iets bij voorstellen. Want ook na 5 minuten spelen in de tweede helft is het toch nog steeds zo bij een 0-0 tussenstand. Dat Alpay de man is die de meeste overtredingen op zijn naam heeft staan tegen Bergkamp. Dat grensrechters gek genoeg in dat opzicht stoïcijns doof of stoïcijns blind, zoals u wilt zijn, die vlaggen daar helemaal niet voor. En dat daar enige frustratie ontstaat bij Dennis Bergkamp, daar kan ik me absoluut iets bij voorstellen. Bergkamp, voorchecking op Selim. Selim probeert er weg te komen, lukt hem. Speelt de bal naar de rechterkant ook. Dat gaat goed. Is het Van Bronckhorst die het gaatje dichtloopt. Komt er een Turks driehoekje. Waar ook Frank de Boer probeert een been tussen te krijgen. Frank de Boer wordt makkelijk uitgekapt door Tayfur. Tayfur met de bal naar de rechterkant. En dan wordt heel snel binnen gesneden. Is het Van Bronckhorst.
3: Ja,
0: die
3: wel op
0: die zijn tegenstander aan de bal pakt.
3: Het is een echte.
0: Van Bronckhorst loopt weg. Alsof hij niets heeft gedaan. Nieuwman heeft ruzie met een tegenstander. Veel gefluit natuurlijk vanuit de twee vakken met alle Turkse supporters. En de vraag is, pakte Van Bronckhorst wel of niet zijn tegenstander bij het shirt? Ja, hij pakte wel degelijk bij het shirt.
1: Zuiver de
0: penalty. Ik geloof overigens dat het al buiten het strafschopgebied gebeurt.
1: Ja, ja, zuiver overtreding dan.
0: Dat is wat secuurder uitgedrukt. Het is in ieder geval een overtreding. En terwijl het terugspelen van Reiziger nu heel onzorgvuldig gebeurt. En Stam een schop uitdeelt aan Hakan. Waardoor weliswaar Turkije balbezit houdt. Maar Hakan er in ieder geval een blessure aan overhoudt. Nu weer staat. Stam die probeerde die onzorgvuldigheid van Reiziger eigenlijk op deze manier te corrigeren. Lag het gaatje wel degelijk aan de andere kant. Er was Giovanni Van Bronckhorst even geklopt. Hij herstelde dat. Zei het ten koste van een overtreding. En het mocht doorgaan van Sundal. Eén keer zijn de Turken gevaarlijk. Eén keer levert het prompt een overtreding op van Nederlands kant. En geen fluitsignaal van Sundal. Balbezit voor Nederland via Kluivert.
1: Balbezit richting Seedorf. 5 meter over de middenlijn. Aan de linkerkant speelt de bal naar de rechterkant. Naar Reiziger. Reiziger in balbezit. Komt Nederland net goed weg hoor met het moment. Want hij kan er een penalty voor geven. Of daar waar het een overtreding was, moet hij er voor fluiten. Bergkamp protesteert dat Alpay hem weer vasthoudt. Bergkamp moet zich zo nu en dan een enorm inhouden. Want het zijn allemaal van die kleine overtredingen. Maar het is tegenwoordig bonton geworden in het moderne voetbal. Dat een aanvaller wordt tegengehouden. En Bergkamp kan zich ervan halen. Gaat scoren. Nee, komt om de keeper heen. Kan uiteindelijk niet scoren. Beste kans voor Oranje. Iets te veel wilde Bergkamp met Rustu. Geven elkaar nu een handje. Sportief als beide zijn. Maar de Turken zijn inmiddels aan de andere kant weg. Via Hakan. Tweede helft tot nu toe. Veel leuker dan de eerste 45 minuten. En deze tweede helft is pas 7 minuten oud. Naar die stand van 0-0. Als Overmars direct in het veld gaat komen op het moment dat Van der Sar de bal naar de linkerkant trapt. Richting Van Bronckhorst. Kan er niet bij komen. Seedorf kan er ook niet bij komen. Maar dan krijgt Van Bronckhorst de vrije trap tegen. En kan de wissel nu wat mij betreft plaatsvinden. Met nummer 14 staat hij klaar. Mark Overmars voor zijn rentree in het Nederlands elftal. Balbezit nu voor August. Het spel gaat verder. Verder via de rechterkant van het veld. Waar Turkije de bal probeert voor te geven richting Hakan. Hakan kan er niet bij komen. Overname Nederland. Dan via Winter. Veel meer ruimte nu voor beide ploegen. Veel meer open de wedstrijd nu. Kluivert speelt de bal naar Seedorf. Seedorf probeert de bal door te spelen richting Bergkamp. Bergkamp kan er niet bij komen. De bal wordt in het lichaam getrapt van Selim. En dat deed Fatih. En de Turken komen er weer uit. Het spel gaat snel op en neer nu. Met de Turkije dat een hele behoorlijke indruk maakt in deze wedstrijd. De bal doorspelend richting Tayfun. Tayfun 10 meter over de middenlijn. Tayfun aan de rechterkant van het veld kan hij de bal gaan spelen. De Turkse supporters zijn luidruchtiger dan de Nederlandse supporters. Alhoewel die nu ook van zich moeten spreken. Als Hakan de bal bijna onder controle krijgt in de 16 meter. En het balbezit is voor Reiziger. Reiziger speelt de bal diep. Doet dat niet goed. Speelt de bal zomaar over de zijlijn. Waardoor nu dan die wissel kan gaan plaatsvinden. En Mark Overmars terugkomt in het Nederlands elftal. Hij gaat erin komen en eruit gaat Giovanni Van Bronckhorst. Dat betekent dus een andere rolverdeling. Daar het nemen van de corners betreft in ieder geval. Van Bronckhorst heeft tot nu toe heel aardig gespeeld. Maar Hiddink wil wat meer diepte in de aanval. Mark Overmars in de ploeg. Inmiddels bij België wel zijn tussenstand van 3-1. En Nederland nog steeds op 0-0. Van Bronckhorst eruit, Overmars erin. En we noteren inmiddels deze wissel met allerlei prachtige mooie gegevens van de beide heren. Dat we 53 minuten spelen en dat de bal nu naar voren wordt gespeeld door Rustu, de doelman van Turkije.
0: Stam kopt waar Hakan naar zijn tegenstander springt en niet naar de bal. Dat wordt bestraft met een indirecte door Sundal. De Zweedse scheidsrechter die niet veel heeft hoeven fluiten. Die toch de actie van Van Bronckhorst blijkbaar liet gaan. Van Bronckhorst overigens. Die dus 53 minuten heeft kunnen spelen en dat in mijn ogen zeker goed heeft gedaan. Overmars moet aanvallend voor wat meer dreiging zorgen, omdat hij meer snelheid kan maken. Kluivert en Cocu lopen elkaar in de weg, zijn daardoor beide de bal kwijtgeraakt. En het is Abdullah met Oghoest die kan overnemen. En Frank de Boer, die er nu wel goed tussen zit, die overigens bij de onderschepping weer wegglijdt. En dat is het probleem. Overmars. Nou, dreiging, snelheid, snelheid. Publiek wil het ook graag. Drie tegenstanders gaan zich met Overmars bemoeien. De eerste maakt een overtreding. En de scheidsrechter laat dat gewoon doorgaan. Ja, nou ja, als je helemaal nergens voor fluit. En het fluitconcert is dan ook volkomen terecht van de tribune. Dan kunnen we natuurlijk wel stoppen. Overmars wordt namelijk gewoon door een uitgestoken linkerarm geblokkeerd bij het weglopen van zijn tegenstander. Nou, Mark Overmars weet inmiddels dus ook waar hij aan toe is. Benieuwd of dat nog wat gevolgen gaat hebben voor het vervolg in de tweede helft. Toen hij zich misschien wat anders kan gaan opstellen tegenover deze manier van verdedigen. Hij krijgt een herkansing hier, ter hoogte van de middenlijn. Dader van zojuist Ilker loopt nu bij hem in de buurt. Maar ook Cocu en die heeft de bal voor Nederland even teruggespeeld naar Numan. Numan, Frank de Boer. De opening ligt hier bij Stam. Gaat ook de bal naartoe. Terwijl Reiziger ook probeert aan de rechterkant wat meer ruimte te maken. Stam, ja, dat duurt. Dat duurt en dat duurt. En het is moeilijk om een vrije man te vinden. Hij denkt hem gevonden te hebben in de persoon van Kluivert. Kluivert via de kluts valt de bal weer over de zijlijn. En is de bal het laatst geraakt door Patrick Kluivert. Die niet echt gelukkig speelt vanavond. Laten we het daar voorlopig maar op houden. Ingooi is voor Abdullah. Voor Turkije een meter of 6-7 voor de middenlijn. En één echte dikke kans hebben we dus kunnen noteren. De solo-actie van Bergkamp. Waar hij waarschijnlijk met het ook proberen de doelman om te omzeilen. Eén Turkse tegenstander te veel op zijn vork nam. Balbezit voor Nederland via Stam.
1: Stam kijkt en speelt de bal naar Frank de Boer. Wordt opgejaagd door Hakan. En ook door Arif, de bal gaat naar Numan. Numan wordt dan opgejaagd door Arif, dan de bal naar Overmars. Overmars krijgt een duwtje in de rug, maar gebruikt dat duwtje om in balbezit te blijven en Cocu de bal te geven. Cocu kan de bal diep spelen, doet hij niet richting Overmars. Speelt de bal even terug richting Stam. Kijken hoe de verdeling nu is op het middenveld bij Oranje. Omdat Overmars veel meer als linkerspits functioneert en fungeert dan Van Bronckhorst. Dat betekent dat naar mijn idee Winter, Seedorf en Cocu daar één van naar de linkerkant direct zal moeten doorschuiven. Anders krijg je een misbalans. Nu is Kluivert in balbezit. Kluivert wordt weggeduwd. Dan heeft het de scheids. Er is niks aan de hand. Schouderduw. Maar dat kan niet als je van achter wordt aangetikt scheids. Balbezit dan nu voor Rusty. Trapt de bal ver naar voren. Overname door Stam. Nee, laat de bal even over zich heen gaan. Nu overname door Stam. Komt de bal terug in de handen van Van der Sar. Maar die tweede helft is veel leuker. Er gebeurt veel meer. In die 10 minuten die de tweede helft nu oud is. Balbezit van Cocu naar de rechterkant van het veld. Naar Reiziger. Reiziger. Winter buitenom. Balbezit nu voor Seedorf. De hoogte van de middenas. Dan is het Frank de Boer die kan oprukken. Oprukken speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp de man in de rug. Speelt de bal goed door naar Seedorf. Seedorf rand 16 meter. Tussen twee mannen in. Krijgt de bal nog uit de kluts bijna mee. Wordt weggewerkt. Balbezit dan voor Winter. Terwijl Reiziger komt. En daardoor het gat trekt daar door Winter de bal voor kan geven. Komt hij net niet bij Bergkamp. Ook niet bij Overmars. En toevalligerwijs wel bij Fatih. Fatih dan Tafoen met balbezit. Maar dan is Cocu met een goede actie. Rand 16 meter. Heeft hij wel voor. Selim werkt weg. Dan weer het uitverdedigen via Oghoest. Maar Nederland neemt erover. Nederland zet de druk op de ketel. Verhoogt de druk. En de balbezit nu voor Reiziger. En luister naar het publiek. Het publiek begrijpt dat, voelt dat. Dit is het moment wellicht dat definitief afscheid genomen kan worden van deze tegenstander in de wedstrijd. Maar dan moet er een goede actie komen. Een goede actie misschien via Kluivert. En aan de linkerkant van het veld met Numan. Numan, terwijl Overmars zich ook aanbiedt. Numan gaat zelf voor de actie. Geeft de bal even terug naar Cocu. Cocu dan. Hij had iets te veel tijd nodig voor de bal. Dan nu via de linkerkant weer met Numan en Overmars. Overmars, rand 16 met Fatih bij zich. Overmars moet proberen er langs te komen. Fatih hangt daar Overmars. Overmars herstelt zich. Maar via het poortje van de benen van de scheidsrechter komt Turkije eruit. En met wat mazzeltjes is Tafoen die de bal naar voren geeft richting Tafoen. Dan de bal bezit aan de linkerkant van het veld. Of aan de rechterkant bij Oghoest en Tafoen. Tafoen met het balbezit nu met Winter voor zich. Speelt de bal naar Oghoest. Oghoest gaat er even terug. En dan is er wat meer ruimte en tijd. Want dan moet Turkije even terug. Bal toch nog een keer diep gespeeld. Richting Arif. Arif met Frank de Boer bij zich. Speelt de bal hoog. En kan die bal merkwaardig genoeg nog meekrijgen. Gaat de bal naar Tafoen. Hoogstandjes in het 16 meter gebied van Oranje. Waar Arif protesteert vanwege hens van Frank de Boer. En dan een schot komt. Helemaal geen slecht schot hoor. Wat opeens zomaar uit de lucht moet vallen. Fatih schoot volgens mij. Met balbezit is in ieder geval voor Nederlands elftal. Stam, het is veel leuker in de tweede helft. Maar het is, en dat is niet leuk, het is 0 tegen 0. En de man die schot gaf was Tafoer.
0: Kluivert onderuit gehaald. Balbezit blijft voor Nederland. Dus nou, oh, dan wordt Seedorf bijna onthoofd door een Turkse verdediger. Het is prompt het eerste geel. Het is Alpay. De man die het een uur lang in ieder geval Bergkamp heel onaangenaam heeft gemaakt deze avond. Hij raakte op strothoogte ongeveer Seedorf. Seedorf die blijft liggen. Het is inderdaad een stuk hectischer geworden. En er staat een verzorger te wachten tot hij het veld op kan. Het is niet te geloven. Daar heb je dan toestemming voor nodig van een vierde man. Terwijl iedereen kan zien dat dit een forse overtreding en hopelijk een niet al te forse blessure oplevert voor Zeedorf. Alpay wordt bestraft, schrikt waarschijnlijk toch zelf ook een beetje van de actie. Heeft zich nooit gerealiseerd dat zijn tegenstander zo dicht bij hem liep. Want dit is niet een overtreding die denk ik toch opzettelijk maakt. Hij wordt er voor bestraft. Het is het eerste geel trouwens in deze wedstrijd. Waarbij het opvalt. En Jack zei het zojuist eigenlijk ook al met andere woorden. Dat zeg maar, ballen die bij toeval of die worden uitverdedigd door de Turkse defensie. Vaak bij toeval toch terechtkomen bij een medespeler. Waarbij het omgekeerde. En hoe dat nou komt kun je nooit precies overzien. Maar het tegenovergestelde dus bij Nederland. Balletjes net niet daar komen waar ze zouden moeten komen. Nederland overigens dat wel ook nu in het eerste kwartier van de tweede helft laat zien. Dat wanneer het tempo ook maar iets omhoog gaat. De paniek toch redelijk groot is achterin in de defensie van Turkije. En uitgerekend op dat moment is het dan Zeedorf die wordt geraakt en ik denk een wond heeft op zijn wang. Die wond die zal bekeken moeten worden aan de zijkant van het veld. Het lijkt me een vervelende wond. Kan het zijn een grote nop op je wang, een soort blessure op je jukbeen. Wat je ook wel eens ziet bij boksers. Hoewel ik niet de indruk heb dat de wond helemaal open is. Maar dat kan ik eerlijk gezegd hier vandaan niet helemaal goed zien. Met wat hulp van de monitor en dokter Kessel. Dat laatste met name natuurlijk voor Zeedorf. Moet het mogelijk zijn dat de man van Real Madrid zometeen weer kan deelnemen aan deze wedstrijd. Zeedorf langs de lijn. De aanloop van Frank de Boer. En het vrije trap die helemaal nergens op lijkt. Dat beseft Frank de Boer zelf ook. Het was ook niet en de afstand en ook niet de situatie erna om zo'n bal in één keer te trappen. Je moet gewoon druk houden. En dat doe je maar op één manier door die bal weer gewoon het strafschopgebied van Turkije in te krijgen. Zeedorf nog steeds naast het veld. Turkije mag door met een doeltrap.
1: Nou, blijkbaar valt het met Zeedorf wel mee omdat er nog geen Nederlands elftal wissel zich warm loopt. Op het moment dat het publiek lacht vanwege het feit dat Rusty de doelman even uitgleed bij het nemen van de doeltrap. Waardoor de bal wel op Nederlandse helft kwam, maar inmiddels het balbezit alweer is voor Oranje via Frank de Boer. En Zeedorf klaar staat aan de rand van het veld om denk ik direct toch weer in het veld te gaan komen. Alhoewel dokter Kessel nog even wat medicamenten pakt en Winston Bogarde nu zich inmiddels gaat warmlopen. Daar waar je eigenlijk denkt dat Van Gastel de aangewezen man is om als Zeedorf eruit zou gaan in de ploeg te komen. Maar het zou kunnen betekenen dat Bogarde dan zou opschuiven, nou, althans linkervleugelverdediger zou worden en Numan zou kunnen opschuiven naar het middenveld, waardoor de balans weer wat groter wordt. Inmiddels België-Wales, een stand van 3-2 na een 3-0 voorsprong voor onze zuidenburen. En ook een corner hier voor het Nederlands elftal, omdat Overmars goed doorjaagt op Selim, die de bal dan niet anders kan dan over de achterlijn koppen. Over de achterlijn waar nu Overmars zelf de corner moet nemen, omdat hij hoopte dat Van Bronckhorst die kon nemen, maar zich inmiddels realiseert dat hij voor Van Bronckhorst in de ploeg is gekomen. Overmars gaat die corner nemen. Kijken of hij dat net zo goed kan als dat Van Bronckhorst deed. Bal komt inderdaad heel behoorlijk voor, maar wordt dan toch weggekopt door Taifour. En dan gaat de bal over de zijlijn, zodat Numan de bal kan gaan inwerpen. Nog steeds staat Rob Ouderland en ook Frits Kessel, de dokter, bij Clarence Zeedorf, die net getroffen werd in het gezicht door het gestrekte been van Alpay, die daar dan de gele kaart voor kreeg. Inmiddels balbezit alweer voor Turkije. Bal gaat over de zijlijn omdat Kluivert er niet bij kan komen. Kluivert die een wat moedeloze indruk maakt. Maar ik zei het al eerder in de wedstrijd. Wellicht dat hij straks een perfecte actie heeft en de wedstrijd openbreekt. Maar hij heeft het zichzelf moeilijk gemaakt in de openingsfase van de wedstrijd. Door te veel, te mooi te willen doen. En daardoor kom je zelf ook niet in je ritme. En geef je je tegenstander het idee van deze kunnen we hebben. Numan pakt de bal uit de inworp. Kan er geen kracht achter zetten. Selim eigenlijk ook niet. Maar dan heeft Auguste toch de bal. Die laat hij dan onder de voet doorglijden. En is het Taifour in balbezit. Naar de andere kant gespeeld. Ja, want Fatih was niet echt blij met het balletje. Speelt de bal dan ook over de zijlijn. Dan blijft de bal niet binnen. Ondanks het feit dat Turkije daar omsmeekt. Bal bezit voor Frank de Boer. Winston Bogarde loopt zich nog steeds warm. En ja, de kleine Zeedorf die wordt nog steeds geholpen. Balbezit voor Winter. Winter naar Reiziger en Reiziger naar Stam. We spelen 63 minuten derhalve, 18 minuten in de tweede helft. En die stand, dat is nog heel vervelend, nog steeds 0-0.
0: Overmars weg bij zijn tegenstander. Links loopt Numan helemaal vrij. Maar de bal gaat door het midden op Kluivert. Kluivert kan in één keer. Nee. Vergeet de bal. Heeft de bal dan toch. Passeert twee tegenstanders. Komen er drie achter hem aan. Dat lijkt een soort paardenrace met die vier banen naast elkaar. Allemaal deelnemers waarbij Kluivert voorop liep. Maar de bal uiteindelijk via Winter weer terug moet glijden. Reiziger weg bij het breedspelen van de bal op Frank de Boer.
1: Zeedorf
0: die bal
1: weer binnen
0: in één
1: de
0: keer door naar Numan. En Zeedorf getooid met een grote pleister. 1-2 is goed. Numan overmars. Numan. En Kluivert bij de tweede paal. Ja, het was ook eigenlijk iets Het was een voorzet, zo was die bedoeld. Maar helemaal goed kwam de bal niet aan. De 1-2 overigens tussen Numan en Overmars was wel voortreffelijk. Geen buitenspel, prachtige kaart van Overmars. En die bal die valt eigenlijk iets te scherp voor Kluivert om erbij te komen. En Bergkamp, die zich bij de eerste paal bevond, die kon er absoluut niet bij komen. Seedorf weer getooid met een grote pleister op zijn wang. Staat in de middencirkel te wachten op de doeltrap. Die wordt genomen door Rustu. Tweede helft inmiddels terechtgekomen in de 65e minuut. Stand 0-0 en dat rare gladde veld. Dat is iets om toch attent op te blijven. Zeker voor de achterste vier bij Nederland. Maar Nederland gaat kansen krijgen. Ongetwijfeld in het vervolg van deze tweede helft. Dat heeft het begin van de tweede helft al aangetoond. Het is alleen zaak voor Nederland om het moment vast te houden. Het moment dat er was voor de blessure van Seedorf. Maar het moment dat ook nu weer terug lijkt. Alleen er moet er wel snelheid gemaakt worden. Bijvoorbeeld de Frank de Boer. En moet je de bal niet gaan brengen. Want dan loop je de boel vast. En dan kun je wijzen, Frank. Maar ja, die bal als die er sneller ligt. Dan komen de gaatjes vanzelf. Dat bewezen zojuist ook Numan en Overmars. Kluivert, Kaast, Winter. Goed, tegenstander kwijt. Moeilijk op Abdullah. Komt er nog een keer tegen. Krijgt een gooi of niet? Nee. Draait die bal onder de voet goed weg. Want dat is natuurlijk wel een geluk bij een ongeluk. Ben je er 1 kwijt, ben je er meteen 4 kwijt. Een overstapje van Bergkamp. Waar Kluivert net niet bij kan. Maar opnieuw geeft het uitverdedigen van Ilker in dit geval aan. Dat de paniek dan toch redelijk groot is bij de Turken achterin. Ingooi voor Nederland. 65 minuten gespeeld in de arena. Nog steeds dat wel. Die vervelende 0 voor Nederland. En ook een 0 trouwens voor Turkije op het scorebord.
1: Frank de Boer in balbezit 10 meter over de middenlijn. Inmiddels 15 meter over de middenlijn. Op de middenas van het veld draait om twee man heen. Tot zijn verbazing houdt hij de bal dan. En schiet de bal dan via de rug van Taifur over de achterlijn. Betekent inmiddels de 8e corner voor Nederland in deze wedstrijd. De tweede in de tweede helft tegenover in totaal 0 voor Turkije. Corner die genomen gaat worden door Marco Overmars. Die vers en fris is ingevallen bij de 65e minuut van de wedstrijd. Geeft de bal voor. Is het Rustu die er eerder bij is dan dat Cocu erbij kan komen. Wegwerken van Turkije is niet meer dan een soort icing. En dan is het balbezit voor Reiziger die wat mij betreft de bal gewoon onder controle had mogen nemen. En in voorwaartse richting had kunnen bewegen. Nu even de bal terugspelen naar Van der Sar. En Van der Sar dan weer terug naar Reiziger. Reiziger naar Numan. Numan weer terug naar Van der Sar. Van der Sar dan... ja, naar wie? Want hij draait even, wordt niet echt opgejaagd, speelt de bal nu naar voren. Kijken of Kluivert dat kopje wel kan winnen. Dat kan hij inderdaad winnen. Numan kan er niet bij komen, Overmars ook niet. En dan balbezit voor Winter. Winter. Winter richting Seedorf. Seedorf tussen twee man in. Speelt de bal tegen het lichaam van Abdullah. Abdullah dan via het balbezit naar Typhoon. Typhoon, aardige voetballer. Technisch behendig. Abdullah. Abdullah toch van de middenlijn opgejaagd door Reiziger. Speelt de bal terug naar Oguz. Oguz. De aanvoerder van het elftal speelt de bal naar de rechterkant van het veld. Doet dat richting Ilker. Ilker in één keer door. Waar Ilker de bal ook weer terugkrijgt. En Cocu mee moet sprinten om het een beetje moeilijk te maken. Komt de bal voor bij de 16 meter. Wordt weggewerkt door Frank de Boer. Nog steeds het balbezit voor Turkije. Nog een keer en dan is het Winter die wegwerkt. En dan staan er opeens wat Turkse voetballers voor de bal. Waardoor er ruimte is voor Oranje. Misschien met Seedorf. Seedorf moet die bal geven. Doet dat richting Bergkamp. Bergkamp is daar natuurlijk niet echt gevaarlijk. Geeft die bal goed door richting Seedorf. Seedorf wordt weggeduwd door Abdullah. Wordt niet voor gefloten. Dan tussen twee man in moet Seedorf proberen de bal nog een keer te pakken. Dat lukt ook niet. En dan is het balbezit voor Turkije via Selim. Ja, het is heel vreemd hoe het Nederlands publiek denkt over het Nederlands elftal. Op dat ene moment vindt men het helemaal niks. En na de wedstrijd tegen België zeggen dit is een kanshebber op het wereldkampioenschap. Maar ik denk dat als je het nu aan de mensen vraagt, dat ze denken nou, het is leuk dat we naar Frankrijk mogen, maar wat gaan we er doen? Want we creëren ons geen kansen. Zo kan het zijn en zo kan het lopen. Maar misschien dat er nog iets gebeurt in het restant van de wedstrijd. Bij het balbezit nu. Terwijl Seedorf vraagt om een wissel en Hakan in balbezit is. Daar dus even niet op kan letten. Via Fati is het balbezit dan. Fati en Ilka met Typhoon en dan met Selim. Selim ter hoogte van de middencirkel. En dan komt direct inderdaad Wint van Bogarde in het veld. Als Selim de bal speelt aan de rechterkant van het veld waar Reiziger iets moet doen. Kan er niet erbij komen. Turkije nog steeds in balbezit via Hakan. Hakan dan speelt de bal naar Oguz. Oguz raakt hem dan kwijt en dan eindelijk Nederland in balbezit. Want het duurde erg lang. Frank de Boer dan naar Seedorf. En Seedorf speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp ter hoogte van de middencirkel. Draait tussen twee, drie man in. Gaat voor de actie. Gaat langs 1-2 man. Geeft de bal nu goed door naar de linkerkant van het veld. Overmars. Overmars misschien met een tempo richting het 16 meter gebied. Gaat om zijn directe man heen. Geeft de bal goed voor. En is het Kluivert. En die had hem in kunnen tikken. Overmars, de gevaarlijke man aan oranje kant. Creëert een kans. En Kluivert haalt niet onbaatzuchtig uit. Wil het misschien iets te mooi doen. Of heeft iets te weinig kracht op dat moment. Om uit te halen. 68 minuten gespeeld. Nederland nog steeds op 0-0. Maar de wedstrijd is veel opener geworden. En derhalve attractiever.
0: Bogarde gaat komen. Cocu heeft de bal gegeven aan Winter. Winter, man in zijn rug. Abdullah krijgt een duwtje meegeleid weg. En is vervolgens de bal kwijt. Het overkomt hem niet vaak. Sterker nog, heeft de bal weer terugveroverd. Aaron Winter speelt zonder meer ook in een stroef. Draait Nederland zelf al een goede partij. Terwijl aan de zijlijn Hiddink duidelijk maakt dat hij zo meteen wil gaan wisselen. Bergkamp duwt zijn tegenstander weg, dat mag. Speelt die bal voorbij de achterste man van Turkije. Maar de doelman Rüştü komt heel erg snel. Maar ik zie toch te veel duw- en treksituaties van beide kanten trouwens. Waarbij de scheidsrechter niet fluit en die toch echt zou moeten fluiten. Is het Zeedorf die nu van het veld gaat en vervangen gaat worden door Winston Bogarde. Gebeurt een ruim 20 minuten voor tijd in de 69 minuut om precies te zijn. En Clarence Zeedorf is blijkbaar toch zo aangeslagen door die merkwaardige verwonding die hij opliep aan zijn gezicht door een veel te hoge trap van Alpay, dat hij het in ieder geval wat vanavond betreft voor gezien houdt. Zeedorf eraf en Winston Bogarde komt in het elftal. En dan krijgen we toch de vrij opmerkelijke situatie dan, waar Jack terecht opmerkte. Je zou denken aan Van Gastel, het nu met twee linkervleugelverdedigers en Numan en Bogarde. Zo is dat beide heren voetballen. Dus we in ieder geval die twee zich over hun plaatsje voor de resterende 20 minuten geen zorgen meer hoeven te maken. Numan speelt die bal diep. De bedoeling was Kluivert, maar die bal was niet zuiver gespeeld. En Bogarde mag meteen oppassen waar Hakan staat. Hakan komt, waar Bogarde naar buiten draait. Heeft de bal te pakken en naar binnen gespeeld op Numan. Numan terug op Bogarde, Bogarde terug op Van der Sar. En dan moet Van der Sar, ja, nou wie eigenlijk? Want de Turken doen dat wel slim. Met 2-3 mensen blijven ze voorin. En Nederland wil graag de bal mee geven, de doelman dan aan een verdediger. Dat gebeurt nu ook. Alleen het duurt wat langer dan normaal. Balbezit voor Oranje via Frank de Boer.
1: Frank de Boer speelt de bal diep richting Bergkamp. Bergkamp, punt 16 meter gebied aan de rechterkant van het veld met Selim bij zich. Moet die bal in één keer doorspelen? Lukt het niet, want Alpay die gaf assistentie aan Selim en doorzag datgene wat Bergkamp wilde. Bal daardoor over de zijlijn en Reiziger 10 meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Klaar voor de inworp. Terwijl naar mijn idee Bogarde in het centrum gaat spelen op Hakan. En Frank de Boer meer doorschuift naar het middenveld. Is het balbezit voor Kluivert. Geeft de bal slecht. Reiziger via de voeten raakt de bal het laatst aan. Dus gewoon een doeltrap. Er zit geen verrassing in het Nederlandse spel. Het is allemaal iets te moeilijk. Het is allemaal iets te veel gecultiveerd. Er is iets te weinig push om daadwerkelijk fel te spelen. Het is natuurlijk ook niet geheel onlogisch als je weet dat je gekwalificeerd bent voor het wereldkampioenschap in Frankrijk. Maar het is wel onlogisch als je beseft dat hier een 50.000 mensen zitten te kijken naar een wedstrijd. En een paar miljoen zitten te kijken naar de televisie. Dan is het een lekkere klantenbinder om een prima en onbevangen partij te spelen. Kluivert geeft wederom een slechte bal. Selim kan overnemen. Maar Cocu maakt het hem wat lastig. Waardoor de omhaal niet geheel uitkomt. En Abdullah de bal moet proberen binnen te houden met Reiziger bij zich. Reiziger en Cocu dan overtreding van Abdullah. En de vrije trap voor Oranje. Ter hoogte van ongeveer een meter of acht van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. 5 meter naar binnen vanaf de rechterkant. Nou, dan heeft u ongeveer een situatietekening en een schets gekregen. Ik was vroeger nooit zo goed in meetkunde, maar dit kon ik nog net uitleggen. Cocu gaat de vrije trap nemen van de rechterkant van het veld. Abdullah staat vlak voor hem. En aan de andere kant van de lijn staan 3 wissels te stretchen bij de Turken. En Abdullah staat op ongeveer 1,5 meter. Het lijkt me niet echt correct, maar ook aan de andere kant niet lekker als je vanaf die afstand de bal in het middenrif krijgt. Cocu zal hem daar overheen spelen, doet het inderdaad, maar niet hoog genoeg waardoor de Turken kunnen uitverdedigen. En Typhoon die probeert dan langs Reiziger te komen. Geen overtreding zet de scheidsrechter daar waar het er wel een was. Bogarde in balbezit aan de linkerkant van het veld. Bogarde. Naar wie? Weer terug naar Numan. Dan weer naar Bogarde, die kan er niet bij komen. Jongen, jongen. Bogarde kan zich dan herstellen en Numan doet dan ook nog een duit in het zakje, maar speelt de bal naar een tegenstander. Nee, dat is een goede actie van Bogarde. Geeft aan de linkerkant van het veld de bal richting Bergkamp. Is hij te sneller bij dan Selim? Ja, kan hij langskomen ook. Selim maakt een overtreding, vrije trap Oranje. Geen gele kaart, zegt de scheidsrechter. Correcte overtreding van Selim. En de bal inmiddels alweer door een van de ballenjongens ingeworpen. Gek dat de scheidsrechter dat goed vindt, dat iedere ballenjongen een bal bij zich heeft. Want het verhoogt weliswaar de snelheid van de wedstrijd. Maar in principe moet de scheidsrechter iedere keer dat er een nieuwe bal komt, de bal controleren. Doet hij niet, Cocu met de vrije trap. En we spelen 72 minuten. Ruim.
0: Doet hij overigens voor de wedstrijd, Jack. Hoor, ballen controleren. Bal komt in het strafschopgebied. Wordt uitverdedigd, niemand buiten spel. Blijft die bal hangen. Is er een mogelijkheid voor Kluivert in één keer? En die raakt de gracht achter het doel van Rüştü. En dat is wel een heel erg end uit de richting, deze trap van Kluivert in één keer. En loopt ook Van Hooijdonk zich nu warm. Hij zou de derde en laatste mogelijkheid zijn tot wisselen na het vertrek van Bronckhorst, de binnenkomst van Overmars en zojuist het noodgedwongen vertrek van Zeedorf met een blessure en de entree van Bogarde. Inderdaad gewoon centraal achterin is gaan voetballen. Nu een kopduel aan mag met Typhoon. Maar Typhoon besluit om maar niet deel te nemen aan dat kopduel. Waardoor Oranje even balbezit heeft. Maar dat balbezit inmiddels via Auguste. En nu weer Numan Troch terug is bij het Nederlands elftal. Linkerkant draait aanzienlijk beter dan de rechterkant. Overmars. Kan die bal in één keer voorkomen? Wordt die bal van richting veranderd? Hens wordt het geappeleerd. Maar het wordt een hoekschop voor Oranje. Het wordt de negende hoekschop voor het Nederlands elftal. Waar Hens wordt geappeleerd en ook Numan nog eens een praatje kon maken bij de Zweedse scheidsrechter Sundal. Maar het vervelende voor Oranje is dat, vind ik, in ieder geval Sundal er regelmatig niet goed voor staat en ook dan prompt de verkeerde beslissing neemt. En die enkele keer dat hij er een beslissing moet nemen die van doorslaggevende betekenis kan zijn, dat hij dan wel redelijk goed loopt. Hiddink zien wij op een monitortje mee. Is erg boos over het geven van de hoekschop en niet de penalty. En ook nu weer is het uitverdedigen bij toeval door de Turken. Maar is het Arif die probeert een verdediger van Nederland te omzeilen. Numan, maar Numan die het gaatje goed dichtloopt. Is die bal dan weer bij toeval in Turks bezit terechtgekomen. Heel vreemd om te zien hoe dat eigenlijk de hele wedstrijd door het geval is. En ook nu weer aanvallend houden de Turken het in ieder geval voor gezien. Komt die bal heel makkelijk terug in de voeten van Van der Sar. En gaat Van der Sar de opening zoeken aan de linkerkant. Via zijn clubmaatje Frank de Boer. En heeft Oranje nog dik een kwartier om die vervelende zo langzamerhand nul van het scorebord te krijgen.
1: Balbezit voor Kluivert. Kluivert die de hete adem van invaller Pierre van Hooijdonk voelt. Omdat hij de aangewezen man lijkt onderuit te gaan. Balbezit voor Overmars. Tenzij Hiddink, wat hij niet erg vaak doet, een verdediger voor een aanvaller wisselt. Balbezit nu voor Turkije. En een hele aardige actie. Daar waar het doorzien is door Winter, was het een aardige actie van Ilker. Winter die inderdaad een prima wedstrijd speelt. En de kruimeldief speelt die hij ook moet zijn. Heel

0: creëerde straks ook een mogelijkheid. Dat was de tweede mogelijkheid voor Oranje. Nu is het weer Overmars op sneltreinvaart. Goed in vorm, geeft de bal voor. De Kluivert die toen die kans niet kreeg en nu bijna ook de kans krijgt die er net niet bij kan komen. Bergkamp ook niet. En dan via Abdullah wordt de bal naar voren gespeeld. Nederland neemt weer over. Frank de Boer doet dat. Speelt de bal even terug naar Van der Sar. En Van der Sar die had ook liever gezien dat die bal de andere kant op gespeeld werd. Bogarde dan in balbezit. Bogarde richting de Boer. De Boer terwijl Numan gaat en Overmars de bal heeft. Overmars zich lekker in de wedstrijd speelt. Speelt de bal naar Numan. Numan. De linkerkant van het veld. Numan. Tussen twee man in. Moet die bal even geven. Overmars loopt dan eigenlijk de verkeerde kant op. Krijgt de bal dan heel goed van Numan. Hij speelt achter Ilker. Maar dringt zichzelf dan, of duwt zichzelf dan in het hoekje. Daar waar Overmars er nu uit kan komen. De bal via een voet van een verdediger speelt richting Numan. Numan naar Cocu. Cocu draait ook de verkeerde kant op. Dan Frank de Boer. Frank de Boer naar Winter. Terwijl Reiziger gaat, is het Winter met het schot. En dan komt de bal bij Abdullah of bij Reiziger. Nou, dan is het gewoon een corner. Ja. Ja, dat is niet echt slim gedaan van Abdullah. Waardoor Nederland inmiddels de tiende corner in deze wedstrijd krijgt. De vierde in deze tweede helft. En Cocu gaat hem nemen. We spelen inmiddels 77 minuten. En wordt dit dan het moment, Ron?
1: Ik weet het niet. Voor rust had ik alle vertrouwen in je bij je voorspelling. Maar naarmate het wat langer begint te duren, begin ik wat te gaan twijfelen. Bal komt er in ieder geval indraaiend van Cocu. Hopelijk ver bij de doelman vandaan. Gaat ver voorbij alles en iedereen. Kan worden aangenomen. Zou moeten worden geraakt door Overmars omdat Winter de bal teruglegde. Maar dat niet echt secuur deed. Winter mag wel gaan ingooien aan de andere kant van het veld. Een meter of 7, 8 bij de hoekvlag vandaan. Heeft hij die bal teruggegooid in de voeten van Numan. Numan, Winter, geen buitenspel. Winter met links wordt lastig. Twee tegenstanders in zijn buurt. Haalt hij er een hoekschop uit. Het is wel zijn bedoeling. Hij wil nu tussen twee man door. Dat lukt hem ook. Winter, Stam. Dus daar, dat kan natuurlijk nooit, Jaap Stam. Wilde de bal teruggeven aan Winter. Maar die stond ongeveer een halve meter voor de doellijn. En dus, haast zou ik zeggen, buitenspel. Met een nadruk op dus. En Rustu uiteindelijk vindt dat prima. De doelman die zag het gebeuren op een meter of 10, 12. En kan nu gewoon verder met een doeltrap. Nu gaan we aan weerskanten een wissel krijgen. In ieder geval gaan er beide. Ben ik benieuwd, wordt het bordje met nummer 2 opgehouden? Dacht Reiziger dat hij eraf ging. En ben ik benieuwd of het ook inderdaad de bedoeling is dat Reiziger eraf gaat. Vierde man heeft nu een ernstig probleem.
0: De nummer 2 van Turkije.
1: Want precies, van weerskanten gaat er iemand af. Bij Turkije gaat er in ieder geval met nummer 2 Ilker. Hij wordt vervangen door de man met nummer 18, Selin. Dat is de eerste wissel. En nu ben ik toch benieuwd wie Hiddink eraf gaat halen. Ja, toch een verdediger. Ook daar gaat nummer 2, denk ik. Of niet? Ja hoor, Michael Reiziger gaat eraf. Er komt gewoon een aanvaller bij. Naast Bergkamp en Kluivert in de persoon van Van Hooijdonk. Moet hij dan met zijn kracht voorin alsnog als breekijzer gaan fungeren in de slotfase van deze wedstrijd. Reiziger eraf. En de eerste kans meteen van Oranje. Kluivert weg. Kluivert moet op Van Hooijdonk spelen. Doet dat niet. Schiet de bal naast. Laat goede mogelijkheid liggen. Nederland blijft op 0-0 staan. Ook dik 10 minuten voor tijd.
0: En luister naar de fluitconcerten die niet alleen vanuit het Turkse vak komen, maar zeker ook vanaf de tribunes die bevolkt worden. Voornamelijk natuurlijk door Oranje supporters. Omdat Kluivert niet scherp is, niet goed in de wedstrijd zit. En daar de fluitconcerten over zich afroept die misschien meer Nederlanders verdienen. Niet vanwege gebrek aan inzet, maar wel vanwege gebrek aan inspiratie. Terwijl er nu een Turk onderuit glijdt. In dit geval Selil is de overname voor Nederland. En Cocu trapt dan de bal naar voren. Maar kan er ook geen richting aan geven. Omdat hij die bal ook slecht aangespeeld kreeg. Alpay dan verdedigt uit. Doet het via de rug van Van Hooijdonk. En de inworp is voor Turkije. Nederland verloor dus in Turkije. U weet dat nog. Hakan scoorde. En Seedorf miste in de slotfase een penalty. De veel besproken penalty. En toen dacht men. Nou, dat gaat Nederland wel eens eventjes recht trekken allemaal. Die gaan eens even afrekenen met Turkije. Voorlopig is. Ja, dat absoluut niet waar. Ik wilde zeggen niets minder waar. Maar dan moet je achterstaan. Het is nog niet waar. Want Nederland staat nog steeds op 0-0. Terwijl de Turken nu onzorgvuldig uitverdedigen. En daarmee Overmars in balbezit brengen. Maar dat is het hoofd van de middenlijn. Overmars wordt fel geattackeerd op Fatih. Te fel, zegt de scheidsrechter. Vrij trap snel genomen. Overmars richting Numan. Numan, die ook goed speelt. Numan speelt de bal richting Frank de Boer. Frank de Boer rukt op. Geen beweging voorin. Dan de bal gespeeld aan Kluivert. Kluivert geeft de bal in één keer door. Deed hij niet slecht richting Overmars. En dan heeft Numan weer gezorgd voor de overname. Speelt Bogarde de bal naar Numan. Numan de bal naar Stam. Het ziet er allemaal wel leuk uit. Het zijn allemaal mooie oefeningen. Maar je komt er geen meter mee vooruit. Nu wel via de rechterkant van het veld. Via Cocu. Cocu aan de rechterkant van het veld als linksbener. Lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dus draaien en dan de bal geven naar Kluivert. Kluivert goed doorgespeeld naar richting Cocu. Cocu dan richting Bergkamp. Bergkamp. En die haalt uit, maar die treft niets anders dan de benen van Selim. Overmars kan het kopduel niet winnen, maar dat zal niet verbazingwekkend zijn. En dan gaat de bal met een ferme trap naar voren waar Hakan loopt. Maar Jaap Stam gewoon naar de bal kijkt en de bal kopt richting Bogarde. We spelen nog een negental minuten en dan zit deze wedstrijd erop. Want ja, het is niet fantastisch. Alhoewel

0: nu misschien via Overmars. Overmars richting Bergkamp. Bergkamp met een achterloos beweging naar Van Hooijdonk. Van Hooijdonk even terug naar Cocu. Cocu naar Kluivert. Kluivert naar Winter. Winter naar Cocu. Ja, we weten elkaar allemaal goed te bereiken. Maar wanneer komt die bal eens een keer richting de 16 meter? Overmars zit rand 16 meter, glijdt uit. Bergkamp wijst dan op de penaltystip. Misschien omdat er een vlieg op zit, maar niet omdat er een penalty geclaimd kon worden. De Rustu trapt de bal naar voren. En de bal gaat weer heel hoog en komt dus bij
1: Jaap Stam. Het hoofd van Jaap Stam is voldoende. Het hoofd van Cocu zorgt dat de bal terechtkomt voor de voeten van Frank de Boer. De Boer kan die bal teruggeven aan Cocu. Doet dat niet, wil dat er mensen wegstarten. Numan gaat in een enorm gat omdat Overmars zich een heel eind heeft laten terugzakken. Numan daardoor met wat ruimte trapt die bal voor. Doelman blijft staan, komt Kluivert bij de tweede paal, komt die bal terug. Maar die bal die gaat voorlangs en gaat vervolgens over de doellijn. En het lijkt me een doeltrap. Ja, dat lijkt ook de scheids en de grens het geval. Waardoor ook deze kleine mogelijkheid voor Nederland verdwenen is. Een arena, het dak dicht, het veld toch soms wat glad. Dat geldt natuurlijk voor alle 22. En Nederland dat, ik denk, in totaal kan bogen op 3 kansen. De kopbal van Cocu voor rust. De kans van Bergkamp na een solo naar rust, waar hij eigenlijk ook de doelman nog wilde passeren. En dat was nou net één man te veel. En een combinatie Bergkamp-Overmars die uiteindelijk de bal bracht bij Kluivert. Maar Kluivert kreeg de bal niet lekker op de voet, waardoor Rustu, de doelman van Turkije, kon redden. Bergkamp uitgeweken naar de linkerkant van het veld. Tegenstander voor zijn neus. Speelt die bal even terug op Overmars. Overmars bal kwijt. Kan hij zich herstellen? Nee, kan niet. Turk hebben moeite met de uitverdediging. Moet gebeuren door het centrum. Uiteindelijk via Selim. Die trapt die bal gewoon op de helft van Oranje. Waar Bogarde, een van de 3 wissels, haast maakt om de bal te kunnen ingooien. Eerst ging Van Bronckhorst, toen kwam Overmars. Toen ging Seedorf met een blessure. Toen kwam Bogarde. En zojuist ging Reiziger eraf. En is Van Hooijdonk, de man die als diepste aanvaller nu staat geposteerd, die als breekijzer moet fungeren. Maar dan moeten de ballen wel in de buurt van Van Hooijdonk terechtkomen. Wil de lange man uit Engeland gevaarlijk worden. Van Hooijdonk denkt, als ik de bal niet mijn kant op zie komen, dan ga ik gewoon richting de bal. Hij is aan het voorchecken. Dat is overigens een mooie beweging aan de Turkse kant, waarbij 3 Nederlanders het bos ingaan. En de Turken zowaar met de combinatie door het midden willen komen, waar Bogarde samen met Van der Sar het gaatje dichtloopt. Dat de Hakan even zag, maar vervolgens ook weer gesloten zag. Is het Van der Sar die de bal krijgt? Is het zo langzamerhand toch een hele zit aan het worden, deze interland, waar te veel oranje spelers denk ik toch een beetje blijven hangen in de entourage van aardig intermezzo. We zijn uiteindelijk geplaatst. We zullen hem niet zo snel verliezen. En die Belgen die zullen er in de verste verte niet in de dubbele cijfers kunnen komen tegen Wales. Kluivert met een solootje. Van Hooijdonk steekt een been uit, maar het is niet voldoende om Nederland in balbezit te houden. We gaan naar het slot van deze partij toe tussen Nederland en Turkije. Het zal nog iets langer duren dan een minuut of 7. En nog steeds staat het in Amsterdam in de arena 0-0.
0: Nu maar in balbezit geeft de bal aan Frank de Boer, de hoogte van de middenlijn. Frank de Boer. Frank de Boer richting Kluivert. Kluivert aan de linkerkant van het veld naar Numan. 15 meter over de middenlijn. Numan zet aan. Numan zet aan richting 16 meter. Numan nog een keer. En dan komt die bal via een Turkse verdediger in de voeten van Overmars. Maar ook de scheidsrechter beroert even de bal. Overmars herstelt zich dan goed, maar valt op de bal. Waardoor het uitverdedigen daar is via Ilker. En de Turken kunnen uitbreken. Want er zijn 4-5 Turken nu tegenover 4 Nederlandse verdedigers. Aan de rechterkant van het veld speelt Oegus de bal aan. Waar door een aantal mensen voor het doel staan en Hakan er niet bij kan komen. Het wegwerken met het hoofd is van, wie was dat, Aron Winter die daar ook weer stond. En Oegus dan in balbezit. Oegus speelt de bal aan de rechterkant van het veld. Waar de bal ook meteen weer voor wordt gespeeld. Maar Bogarde er goed met het lichaam zit en Numan kan overnemen. Numan, kom op, tempo nou een keer met Overmars aan de linkerkant van het veld. Overmars, de tyfoon voor zich. Speelt de bal goed naar de rechterkant van het veld. Kan Oegus erbij? Nee. Van Hooijdonk. Van Hooijdonk rand 16. Snuikelt even over de bal. Geeft de bal naar rand 16 meter. En dan komt het schot van Bergkamp. En die wordt net aangeraakt corner. Goeie actie. Goeie actie. In eerste instantie vanaf de linkerkant goed opgebouwd. Dan Van Hooijdonk die zich herstelt van de wat rommelige aanname. Omdat het veld even stroever was dan hij dacht dat het was. En dan uiteindelijk Bergkamp die meteen uithaalt van meter of 18. En via een Turks benenbal over de achterlijn ziet gaan. De Turken gaat in ieder geval voor de laatste keer wisselen. Nee, niet voor de laatste keer. Gewoon voor de tweede keer. Oguz die gaat eruit. En voor hem in de plaats komt Mehmet van Beşiktaş. 85 minuten zijn er gespeeld. Met andere woorden, nog een minuut of 5 voor deze invaller. Op het moment dat de corner wordt genomen. De corner door Overmars. Van Hooijdonk bij de eerste paal kan er niet bij komen. Kluivert kan er ook niet bij komen. Maar de keeper ook niet. En Abdullah moet aan de bal maar over de achterlijn koppen. Zodat aan de andere kant Frank de Boer de volgende corner kan nemen. Nog een 4,5 minuut en dan kan Frank de Boer die bal misschien goed voorgeven. Frank de Boer.
1: Keeper die trapt Kluivert trouwens in de rug bij zijn uitlooppoging. Vandaar dat hij zit op de grond ligt.
0: Dat zag ik niet.
1: Heel onbesuisd kwam die uitvliegen. Kwam absoluut niet bij de bal.
0: Brancard wordt gevraagd zelf.
1: Ja, dat is denk ik wat al te streng in de leer. Ik denk dat je 4 minuten voor tijd Oh jee.
0: Sketch voor drie heren en een vrouw.
1: Ik zeg niks. Kijk, hier kun je het zien hoor. We pakken de monitor mee. Hier komt de keeper van rechts. En daar komt dan
0: de achterlijke
1: kamikaze trap. Maar Sundal, zoals zo vaak in deze wedstrijd, ziet dat niet of besluit dat niet te zien.
0: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want die bal die is natuurlijk al weg. En wij zien nu in herhaling op de monitor precies wat er gebeurt. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat je dat als scheidsrechter niet ziet. Terwijl de vriendin van Patrick Kluivert op de tribune net in beeld was en bezorgd keek. En Kluivert zegt van scheids, zag u niet wat er aan de hand was. Maar de scheidsrechter, zoals gezegd, zag het niet. Wat we wel zien is dat collega Ron de Rijk nu naar beneden gaat. En zich over ongeveer 50 minuten zal melden hier. Want de persvoorziening hier in het stadion is ten aanzien van de plaats wel aardig op de tweede ring. Maar als je naar het toilet moet, dan kost het een uur of anderhalf. En als je naar beneden moet, kost het nog iets meer. Want dat is ver van ons te verwijderen. Nu kan de corner worden genomen door Frank de Boer. Vanaf de linkerkant komt hij voor. Roestu pakt hem heel makkelijk. En Kluivert komt weer binnen de lijnen. Roestu gooit de bal snel richting Celil. Celil opgejaagd door Frank de Boer. Dat ziet hij niet. En daardoor is Celil de bal kwijt. En neemt Frank de Boer de bal over via Cocu. En via Winter heeft Nederland weer balbezit. Winter speelt de bal op de middenas van het veld. Op eigen helft naar Bogarde. Bogarde kijkt en tikt de bal dan richting Cocu. Cocu met de balbezit. Hoogte van de middencirkel. Draait om zijn eigen as. Speelt de bal dan nu naar de rechterkant van het veld naar Winter. Voor de derde keer zou het Nederlands zelf onder leiding van Guus Hiddink een 0-0 wedstrijd spelen. Twee keer tijdens het EK in Engeland, tegen Schotland en tegen Frankrijk. Maar het is nog niet afgelopen, want Kluivert stuurt Winter weg aan de rechterkant van het veld. Winter met de balbezit. Winter nog steeds. Probeert om Celil heen te krijgen. Geeft die bal goed voor. Maar Roestu komt er sneller en beter bij met zijn handen dan Van Hooijdonk met het hoofd. Trapt de bal ver naar voren. Maar dan is Stam alweer in balbezit. De halve Nederland weer een keer in de opbouw. Geeft de bal even terug richting Bogarde. Nog 2 minuten te spelen. Bogarde die neemt de bal dan achterloos aan en geeft hem richting Stam. Stam moet dan terug richting Van der Sar. En Van der Sar op zijn beurt kijkt naar wie hij hem geeft. Geeft hem ver naar voren, hoog naar voren. Waar Kluivert het kopduel aan moet gaan. Het duel niet kan winnen van Alpay. Buitenspel leek dat, maar het spel mag verder gaan. Celil neemt over om Bogarde heen. En aan de rechterkant van het veld is het Typhoon. Nee, is er niemand bij. Ik zei het al, die speelt een perfecte wedstrijd. Speelt ook meteen de bal goed diep richting Overmars. Overmars speelt de bal even via het lichaam van Fatih. Overmars nog steeds in balbezit. Moet er nog een keer langs Fatih heen komen. En forceert dan een hoekschop. Of is het een inworp? Dat was moeilijk te zien. Ik denk dat het een corner is. We krijgen toch nog een volgende wissel aan Turkse kant. Hami komt erin en Arif gaat eruit. En dat betekent weer even een handeling op het platblok. Wat inmiddels de opstelling is geworden. Overmars komt erin. Er kunnen verder geen wissels meer inkomen. Dat zal duidelijk zijn. Bij de ploegen zijn inmiddels de maximale 3 wissels opgebruikt. En het duurt even, want de Turkse bondscoach Mustafa Denizli is uitermate content, neem ik aan. Bij de 0-0 stand die hier staat. Dan zou deze ploeg gewonnen hebben van Nederland en gelijk spelen in Amsterdam. Dat is een uitstekende prestatie, maar je haalt er geen WK mee. Terwijl de corner nu nog een keer opnieuw genomen moet worden. Omdat Sundel nog niet had gezegd dat het kon. Omdat de wissel er nog even in moest komen. Hami, die nu inmiddels in het veld staat, binnen de lijnen staat, kan Overmars de corner nemen. Overmars met de corner vanaf de linkerkant van het veld. Met de rechter. Zal wel een indraaiende bal worden. Kan niet anders. De luchtmacht van Nederland voorin. Met Stam, met Van Hooijdonk, met Kluivert. Komt die bal voor, wordt weggewerkt. Weggewerkt door Selim. En dan gaat de bal over de zijlijn. En Nederland nog een keer in balbezit. Nederland via Numan die de inworp kan gaan nemen. Numan een van de beste mensen aan Nederlandse zijde. Met Winter speelde een prima partij. Met Overmars die goed inviel. Nu in de bal. En de bal geeft de bal voor. Is het Alpay die kan wegwerken. Het balbezit niet voor Celil. Ja, wel voor Celil. Omdat Van Hooijdonk er niet bij kan komen. Maar dan trapt Celil de bal helemaal over de zijlijn. Het zal duidelijk zijn. Ik zei het al eerder. Turkije is uitermate content met de 0-0. Het leidt tot niets, maar het heeft in ieder geval prestigewinst als het hier Nederland op 0-0 weet te houden. Balbezit nu voor Stam. Speelt de bal ver naar voren naar Van Hooijdonk. Van Hooijdonk komt de bal nog een keer door richting 16 meter. Selim werkt weg. Balbezit dan nu voor Cocu tussen 2 man in. Abdullah dan. En Cocu ook nog een keer. Het spel mag verder gaan. Selim glijdt weg van Bergkamp dan een keer. En dan Kluivert. Bergkamp. En die lift de bal 1,5 meter over het doel. Van doelman Roestu, waardoor dit kansje in ieder geval niet in een doelpunt belandt of in het doel belandt. Nog te spelen, officieel geen seconde meer, want we zitten in de blessuretijd. van deze wedstrijd. Die dan een eindstand gaat kennen van 0 tegen 0. Teleurstellend voor het publiek. Teleurstellend omdat iedereen een oranje avond, een oranje feestje verwachtte. De revanche voor de nederlaag in Turkije. Maar die is er nog niet. Maar het spel mag nog even verder gaan. Via Bergkamp, Cocu en weer Bergkamp. Bal naar Van Hooijdonk. Van Hooijdonk geeft die bal naar Kluivert. Kluivert rand 16 meter. Kluivert met Selim bij zich. Houdt het balbezit, maar kan hij er langskomen? Doet dat goed. Zet zijn lichaam er goed tussen. Geeft de bal voor. Bergkamp kan er niet bij komen. Overmars dan misschien. Overmars met Typhoon. Schot van Cocu. Cocu. En die bal gaat voor iedereen en alles langs. En ook voor het doel langs. Komt helemaal aan de andere kant bij de cornervlag. En dan zal scheidsrechter Leif Sundel, die nu net op zijn klok keek, besluiten om er een einde aan te gaan maken aan deze wedstrijd tussen Nederland en Turkije in een 0-0 stand. Nederland kreeg een paar kansjes, maar echt de fantastische stromende en mooie lopende aanvallen hebben we niet kunnen noteren op één of twee uitzonderingen na. Guus Hiddink en de zijne, ja, die gaan naar het WK in Frankrijk. Maar in deze wedstrijd heeft men in ieder geval niet kunnen aantonen dat het absolute, om het nou eens op zijn oosterburens te zeggen, weltklasse bezit. Balbezit nu voor Van Hooijdonk. Van Hooijdonk kan de bal nog een keer doorkoppen. Ja, niet meer dan dat. Bal komt in het 16 meter gebied van Turkije. En Rustu neemt de bal even aan de voet. De doelman zal daar, nu dat Bergkamp dichterbij komt, de bal in de handen gaan pakken. Doet dat tergend langzaam. De scheidsrechter staat volgens mij al met de fluit in de hand. Alhoewel hij nog niet, althans met de fluit in de mond wil ik zeggen, nog niet te besluiten om te gaan fluiten. Want Hakan kan misschien nog een keer wat doen. Hakan, niet echt gezien in de wedstrijd, speelt de bal te kort. Cocu zit daartussen. Cocu speelt de bal aan de rechterkant van het veld. Misschien nog een keer Nederland via Kluivert. Kluivert over. Oh, weer een slechte bal. Een simpele bal die hij zo diep kan spelen richting Bergkamp. Speelt hij in de voeten van Typhoon. Celil neemt dan over. Maakt nog een hoogstandje met de bal. Maar speelt dan de bal tegen Numan aan. Numan wordt dan vastgehouden. Schijzt de fluit er nog een keer voor. Numan kan de vrije trap nemen. Doet dat. Speelt de bal richting Frank de Boer. Schijzt het er laat voorlopig nog even doorspelen. Er zijn natuurlijk een aantal blessurebehandelingen geweest. Met name de blessurebehandeling van Kluivert net. En daarvoor van Seedorf. Die duurde wel eventjes. Bergkamp kan aan de bal. Bergkamp die trapt dan na. Dat moet hij niet doen, Dennis Bergkamp. Abdullah die maakt een overtreding. En Bergkamp trapt na en komt daar goed mee weg. Dat de scheidsrechter daar niet tegen optreedt. Kijk, dit is de overtreding van Abdullah. En dan, pap, is het natrappen van Bergkamp. Een overtreding uit frustratie en niet goed, niet professioneel. Maar goed, de scheidsrechter bestraft het niet. Dennis Bergkamp komt goed weg. En de vrije trap is van Frank de Boer. Frank de Boer nog een keer. Komt die bal voor. Wordt weggekoopt door Selim. Bal blijft hangen aan 16 meter. Wordt dan verder getrapt door Hami. En dan zal het, neem ik aan, toch afgelopen zijn. Dan zal de scheidsrechter besluiten om deze wedstrijd te beëindigen op de stand waarmee het begon met 0-0. Maar nog steeds laat de scheidsrechter doorspelen. Het Zweedse klokje tikt nog. Met de balbezit nu voor Bogarde. Bogarde naar Frank de Boer. Frank de Boer naar Numan. En u hoort het fluiten, dus met name uit het Turkse vak. Het spel gaat verder. Bogarde. Bogarde nu. En dan Van Hooijdonk maakt een prachtige achterwaartse slipbeweging. Gaat de bal over de zijlijn. En scheids u. Ja. Niemand beleeft plezier aan het verder spelen in deze wedstrijd. Fluit gewoon lekker af. Dan kunnen we aan de spa of wat dan ook. Maar dan kunnen we gewoon wat gezelligs gaan doen. En nu besluit hij tot het einde. 0-0. Een zeer teleurstellende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije. 0-0 eindigt het. En Ron is inmiddels op het veld afgedaald.
2: Ja, als eerste Giovanni van Bronckhorst aan uw voetbal. Gefeliciteerd, in ieder geval gekwalificeerd.
3: Ja. Ja, ik denk dat de bedoeling was vandaag dat we ons zouden kwalificeren. Dus,
2: Wat een stugge, moeilijke tegenstander vanavond.
3: Ja, ze speelden heel verdedigend. Dus voor ons was het heel moeilijk om doorheen te komen.
2: Er werd weinig voor overtredingen gefloten die de Turken maakten, vond ik, via de scheidsrechter. Nog veel van Turkse verdedigers.
3: Ja, ja, ik denk dat hij wel wat korter had kunnen fluiten. En dat we, ja, ik denk dat de scheidsrechter wel meer kon fluiten. Dus.
2: Tevreden over je eigen debuut?
3: Nou, debuut, ja. Kijk, het was gewoon heel moeizaam om te spelen vandaag.
2: Oké, dankjewel. Gefeliciteerd. Dat was Giovanni van Bronckhorst. Dan gaan we eens kijken of we misschien de bondscoach kunnen meenemen. Maar die wordt meteen naar buiten geleid. Komen we spelers tegen. Die komen wel tegen, maar dan moet ik alleen zien dat ik tussen de melee van spelers meteen mee naar beneden kom. En hier komen we dan, denk ik, hopelijk ook nog een bondscoach tegen of iemand anders, of wordt iedereen meteen naar binnen gesluist. Daar lijkt het wel op. Ook mijn tv-collega's in dat opzicht hebben weinig geluk. Mark Overmars, gefeliciteerd, maar het was niet eenvoudig.
4: Nee, Turken kunnen heus wel goed voetballen. En na de tweede helft kon het tenminste wel een beetje pressie geven. Maar we hebben nu ook niet echt hele goede kansen gehad. Een beetje jammer voor het publiek. Ik bedoel, volle bak en ja, dan willen ze graag doelpunten zien, maar helaas.
2: Wij zijn altijd kritisch als Nederlanders, maar het is natuurlijk wel kwalificatie voor Frankrijk.
5: Ja, dat waren we eigenlijk hiervoor al, maar het is natuurlijk een hele mooie reeks geweest, maar ja, helaas vanavond.
2: Turk een morele winnaar?
5: Nou, ik vind het niet dat er geen echte winnaar is, hoor.
2: Zo slecht, dankjewel. Dat was Mark Overmars. Ja, iedereen is nu naar binnen gebonjourd. De reden weet ik niet. Dat is ongetwijfeld iets wat de KNVB zelf heeft bedacht. Dus het lijkt me verstandig om, terwijl nu alle fotografen ook naar binnen komen, maar even terug te geven of naar Jack of naar de studio. Want hier valt verder niets te maken, vrees ik.
6: Ron de Rijk, wie heb je bij je?
2: Aanvoerder Frank de Boer, allereerst gefeliciteerd met de kwalificatie.
7: Dankjewel.
2: Het was een stugge wedstrijd vanavond.
7: Ja, maar dat zeg ik net tegen andere journalisten ook al. Als je ziet dat de Turken met 11 man achter de bal staan, ja, dan is het, dat zeg ik, dan wordt het tegen elke tegenstander moeilijk. Was het ook tegen Maribor moeilijk. En ja, als dan zo'n goal niet snel valt, ja, dan blijft het moeilijk. En dan moet je altijd wachten dat ze niet als een luise counter komen, zeg maar, de Turken. En dat vind ik juist pluspunt vandaag. We hebben eigenlijk helemaal geen kans weggegeven. Ja, en dan heb je 2-3 goede kansen gehad. En op internationaal niveau moet je die afstraffen. Dat hebben we verzuimd. En dan blijft het 0-0, omdat je zelf geen kansen weg hebt gegeven.
2: Dat is de plus. De plus zit achterin. En het probleem voor vanavond, althans, zat even voor je.
7: Ja, ik denk dat het hele team niet echt een wereldwedstrijd heeft gevoetbald. Maar het pluspunt, we hebben georganiseerd gevoetbald. En dan krijg je geen kansen tegen. En wel 2-3 hele goede kansen. En misschien als iedereen de vorm had vandaag, had hij die wel gezeten.
2: Is ook ondankbaar voetballen, denk ik. Want bijvoorbeeld in twijfelgevallen, het uitverdedigen van Turken gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Zag je alsof de duivel ermee speelt, altijd die bal wel bij een Turk terechtkomen. Terwijl de precisie bij Nederland bij een combinatie dan bijvoorbeeld net niet liep. Het veld overigens viel mee op. Ook daar gingen toch weer mensen zonder in balbezit te zijn onderuit.
7: Ja, het is een heel hard veld. En ja, je moet heel goed schoeisel. En wij zijn het gewend natuurlijk. Maar als je even niet gewend bent, je staat even te los op je voeten. Dan kun je zo uitgaan. Je zag het met Pierre, die ging 2 keer onderuit. Dan is het, ja, veld best wel moeilijk bespelen. Maar het is heel vlak en je kan heel, in principe een heel hoog tempo spelen. Maar vandaag de korte 1-2, zeg maar, door het midden. Het is heel druk. Ja, dat loopt net mis. Dat was denk ik het wat vandaag minder ging. En dat kan gebeuren. Maar ik zeg, je hebt toch 2 hele goede kansen gehad. Dennis, Patrick.
2: Voor rust kopbal Cocu net naast.
7: Cocu, ja, dat zeg ik. Dat zijn niet hele. Dat is gewoon goed van Cocu dat hij zo komt natuurlijk. Maar zoals Dennis die kan, ja, die moet erin natuurlijk.
2: En dan heb je bovendien een scheidsrechter, laat ik het even zwart-wit zeggen. Want dat heeft hij natuurlijk wel een enkele keer gedaan. Die bar weinig floot in duels.
7: Ja, ik denk in de eerste helft floot hij met name zeker voor ons, denk ik. Cruciale ballen erin gooien, gaf hij aan ons. En de tweede helft is hij bijna helemaal niet meer gefloot, geloof ik.
2: Gelukkig voor het eindsignaal. Iedereen naar huis. Eén ding blijft staan, of twee dingen blijven staan. Niet alleen de 0-0. Maar je kunt je op een hele relaxte manier nu gaan voorbereiden op het WK in Frankrijk. En wat voor allemaal geldt. Je kunt je gewoon weer nu met allerlei clubbesonjes gaan bezighouden.
7: Zeker. Dat is zeker nu het belangrijkste. En daar zal iedereen blij mee zijn. En, ik denk dat iedereen toch tevreden met het resultaat. Omdat we geen kans hebben weggegaan.
2: Dankjewel. Frank de Boer, de aanvoerder. Ja, de bondscoach Guus Hiddink gaat nu proberen fotografen uit de kleedkamer te krijgen. Ronald de Boer, gefeliciteerd ook met de kwalificatie. Neemt een sandwich. Guus, zou je de fotografen krijgen nu de gelegenheid, of hebben de gelegenheid gekregen om de plaatjes te vereeuwigen met het oog op de kwalificatie? Guus neemt nog een slok van zijn champagne. En ik denk dat dit vind ik een gepast moment om de bondscoach te feliciteren met een kwalificatie voor Frankrijk.
8: Ja, we hebben ons gekwalificeerd. Dat was uiteraard het doel dat we ons gezet hebben in augustus 96. En iedereen gefeliciteerd die daarbij betrokken is.
2: Het was moeilijk. Het was een stugge tegenstander. Een moeilijk bespeelbaar veld. Kortom, een heleboel dingen waar je toch tegenaan loopt, waar je misschien niet helemaal op voorhand op rekent.
8: Jawel, omdat we toch gezegd hebben dat we niet meer zo een kwalificatiewedstrijdje gaan spelen. Hoewel we dan praktisch gekwalificeerd waren, heb je toch met een tegenstander te maken die moest winnen. Om nog enige aanspraak te maken. En ja, ze hebben zich heel goed ingegraven. En het zijn toch individueel goede spelers die zich vandaag uitstekend van hun taak gekweten hebben. De Turken, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook niet zo moeilijk als je achterin gaat staan. Maar oké, wij moeten dan de wapens vinden. Die hebben we niet gevonden. Aan de ene kant, aan de andere kant moet je zeggen, zij kunnen heel gevaarlijk een counter zetten. Dat hebben ze ook bewezen. Nou, dan vind ik dat we de kansen niet weggegeven hebben. Dat is een verdienste. En dan zijn we net niet aan de goal gekomen die de zaak had opengebroken. Ja.
1: Want je hebt tot 3 keer toe als elftal de gelegenheid gekregen om te scoren. Cocu voor rust en na rust ook 2 aanvallen waarbij met name het inbrengen van Overmars wel voor erg veel dreiging zorgde opeens aan de linkerkant.
8: Ja, dat was meteen de dreiging daar en daardoor moesten ze nog verder terug. En dan heb je inderdaad deze moeilijke wedstrijd, moet je dan de weinige kansen die je internationaal krijgt, dan moet je er één van verzilveren. Dat ontbrak ons.
1: De tweede wissel was noodgedwongen. Een blessure van Seedorf. 2 dingen als het mag. Wat heeft hij? En ik dacht eerlijk gezegd, nu komt Van Gastel.
8: Ja, Seedorf die kreeg een nop zo recht op zijn jukbeen. En had daar een snee zitten. Dus ja, dan is hij weer aangeslagen. En vandaar dat ik een wissel toegepast heb. En ja, eigenlijk ook een wissel die ik eigenlijk al eerder gepland had. Niet zozeer ten opzichte van Seedorf. Maar om te kijken hoe het centrum Stam Bogarde kan functioneren. Omdat we ook tegen alles gedekt moeten zijn als er is wat gebeurt in de toekomst.
1: Laatste wissel is het breekijzer, hè, van Hooijdonk.
8: Ja, je weet dat je gekwalificeerd bent. Dan kun je zeggen, nou, we gaan helemaal conformistisch spelen op de 0-0. Nou, je probeert met Van Hooijdonk, en dat heeft hij ook bewezen in de wedstrijden achter ons. Nou, dan probeer je wat, omdat ook Reiziger wat in problemen raakt. We hadden defensief dus een man over en dan kun je met Van Hooijdonk altijd nog iets doen. Helaas lukte het niet.
1: Was dat misschien eigenlijk ook waardoor je toch redelijk rustig in de dugout hebt kunnen zitten? De zekerheid dat er achterin heel geconcentreerd helemaal niets werd weggegeven?
8: Nou, dat is het punt. Kijk, want Hakan is toch een gevaarlijke jongen. En die werd aangespeeld, maar werd moeilijk aangespeeld. Dus dat is een goede zaak om ook vanuit midden en vanuit voor die zaak al te verstoren. Dus dat is goed gebeurd. Dat is dan het waar je dus als coach ook op let, dat je niks weggeeft in zo'n wedstrijd. Dat je dan zelf niet scoort, is meestal, ja, omdat we niet helemaal top waren in het afwerken. Maar dan is het vaak met ongeroutineerde ploegen dat men dan nog tegen een counter aanloopt en 0-1 alsnog.
1: En dat heb ik vanavond niet, eerlijk gezegd, ook helemaal niet inzien zitten. Dat de Turken zo dicht bij Van der Sar sowieso zijn geweest. Een afstandsschot van Hakan is het enige wat ik me zo snel voor de geest haal.
8: Ja. Nou ja, dat kun je zeggen, dan hebben zij de macht niet. En die macht komt omdat je toch hun volledig op hun helft terug kan dringen. Nou, dat is op zich een goede zaak. En dan moet je net even de scherpte hebben die we dan in een paar kansen die we gecreëerd hebben net niet hadden.
1: Nederland zit in Frankrijk en jij kunt rustig door met de volgende stap in dit scenario. Eerder deze week vroeg ik je dat. Toen zei je, nou, dat valt eigenlijk in tweeën. Februari in toernooivorm neem ik aan in de Verenigde Staten. En in mei gaan jullie richting Zwitserland.
8: Ja, we hebben nu ruim de tijd om de zaak goed te analyseren waar nog onze tekortkomen liggen. Ook in organisatorisch gebied heb ik nog een aantal dingen die ik wil verwezenlijken. Dus we gaan ons goed voorbereiden en we hebben een toernooi in februari in Amerika. En dan gaan we ons na 10 mei is de competitie ligt stil en dan kunnen we ons rustig voorbereiden.
1: Goed, dank je wel. Veel plezier dit weekend.
6: Okay, een wedstrijd van toen. Nog even, en dan is het zover. Nou ja, nog even, nog een minuut of 28 en nog een paar seconden. En dan begint het WK voor Nederland. Bijna heel Nederland kijkt en onder alle supporters is er bijna niet één die niet op de een of andere manier heeft gewet op wedstrijden van het WK. Bij de Nederlandse journalisten in het Stade de France is het al niet anders. Jeroen Wielaert en de goklust van de Vaderlandse pers.
9: Het is de pool van de absolute deskundigheid. En ik ga er dus even na. Waar moet worden gegokt op de rust en de eindstand? 0-0, 1-1, 1-0, 3-0, 1-0, 3-1, 1-0, 2-0, 2-0, 4-1, 0-0... 2-0. Paul Onkenhout van de Volkskrant. Die is van jou. De meest waarschijnlijke?
10: 2-0.
9: 0-0 ruststand.
10: Ja.
9: Mark van der Heuvel van Sportweek, wat heb jij gezegd?
11: 1-1, geloof ik. Rust 0-0.
9: Simon Zwartkruis van Sportweek?
12: 3-0 na een 1-0 ruststand.
9: Edwin Struis van Sportweek?
13: Ah, ik heb mijn mond vol, maar daarna wordt het dan toch wel 2-1 met een 1-0 ruststand.
9: Guus van Holland, NRC.
14: Ik geloof dat ik 2-1 gezegd heb, maar ik weet het niet meer zeker.
9: Wat een opvallend optimisme onder de Nederlandse pers ten voordele van Nederland zelf. Paul Onkenhout.
15: Nou, realisten zijn we. We hebben het een maand nu kunnen bekijken. En ja, dan lijkt me wel duidelijk dat Nederland gaat winnen.
9: Mark van Heuvel, klopt dit allemaal wel, dat optimisme?
11: Ik geloof er niet erg in, nee. Ik hou het op een 1-1 gelijkspel, omdat elke WK-wedstrijd volgens mij van tevoren in 1-1 eindigt.
9: Gisteravond was ik nog bij een bijeenkomst van andere schrijvers in het Instituut Nederlander, die mensen van Hartgras. En daar zei Henk Spaan, maar ook Herman Koch onder andere, dat ze een beetje bezwaar hadden tegen dat Nederlandse superioriteitsgevoel. Nou, ik geloof dat het in deze pool toch wel het mooiste tot uiting komt, Simon Zwartkruis.
12: Ja, maar vind ik ook terecht. Dus voor ieder toernooi zo, dat moeten we ook zo houden. En ik weet, Mark heeft gelijk, het wordt ook weer helemaal niks in die poolwedstrijden. Maar ik vind dat we dat optimisme, dat moet gewoon ieder toernooi weer terug blijven komen.
10: Mark?
11: Overigens zijn de Belgische collega's het opvallend eens met ons. Die hebben toch ook Nederland voortdurend laten winnen.
10: Een soort zelfwalg van de Belgen?
11: Ik weet het niet, ik denk ook realisten.
10: Guus van Holland, hoe realistisch is dit?
14: Het is absoluut niet realistisch, het is gewoon opportunisme. Maar dat is ook het leukste van het voetbal.
10: Spelletje gewoon, Paul Onkouw.
15: Voetbal is een grote grap.